Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 3FM. Een hele goede nacht. Hoe hang je erbij? Hoe hangt de sfeer erbij? Heb je het warm? Of valt het mee deze nacht? Ja, wel toch? Het is al wel een beetje cool gelukkig. Ik heb zometeen wat leuks voor je. Over een minuutje of 6... draai ik jouw favoriete muziek. Tenminste, dat hangt er maar net vanaf. Als jij je geboortejaar doorstuurt via de NPO Luister-app... dan weet ik wat jouw muzieksmaak is. Ik hoef geen extra vragen te stellen... maar echt puur aan de hand van het geboortejaar weet ik jouw muzieksmaak. En dat is niet een... kijk, het is niet alleen een magisch gevoel... waardoor ik tot die muzieksmaak kom. Maar het is ook een beetje kennis over mensen. Het is een beetje muziekkennis natuurlijk. En dat geboortejaar dat zegt daadwerkelijk heel veel over jouw muzieksmaak. Er zit een wetenschappelijk artikel zelfs achter. Dat vertel ik niet vaak, maar er zit een daadwerkelijke theorie zit erachter. Stuur jouw geboortejaar door via de NPO Luister-app... en maak het zo meteen mee... Want ik zeg net, het is niet alleen een magisch gevoel... maar het is wel een magische ervaring. Je kan het zo meteen dus meemaken over een minuutje of 5, 6. Je mag ook bellen 0909-1336. Als dat makkelijker voor je is, dan spreek ik je zo meteen. En draai ik jouw favoriete muziek op 3FM. 3FM.

0: Selma in Kensington op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Een hele goede nacht. Mijn naam is normaal gesproken Juri Zijderveld. Maar op dit moment heet ik even Juri Geller. Vanwege mijn magische krachten. Uri Geller die kon lepels buigen, maar ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht gebeurt dat met Hans, live vanuit Australië. Hans, goedemorgen, denk ik.
2: Goedemorgen, Juri Geller. Het is hier kwart over tien 's ochtends.
0: Ik wou zeggen, kwart over negen, kwart over tien zo'n beetje. Nou, helemaal goed. Heb je lekker geslapen, Hans?
2: Ik heb zalig geslapen. Ik prima geslapen. Ik ben drie uurtjes wakker, ben lekker aan het werk. Kop koffie erbij en 3FM op. Dus gewone werkdag voor mij.
0: Wat heerlijk, wat heerlijk. En waarom dan, je woont al 13 jaar toch in Australië?
2: Ja, correct.
0: En waarom dan 3FM opzetten en niet een of andere Australian broadcaster?
2: Ik vind het gewoon lekker om Nederlands te horen, Nederlands geklets te horen, af en toe wat Nederlandse muziek te horen. Je bent en blijft Nederlander, ondanks dat ik al 13 jaar in Australië woon. En inmiddels een Australisch paspoort heb. Maar je blijft hangen aan de Nederlandse cultuur.
0: Ja, dat snap ik. Blijf je dan ook Nederlandse voedsel eten en dat soort dingen?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb net verteld dat aan je sidekick dat we hebben hier bij een grote supermarkt een Nederlandse week. Dus ik heb gisteren een Nederlandse chocomel weten te kopen.
0: Weet je dat? Is in Australië op dit moment de Nederlandse week? Hebben ze in Australië dat?
2: Ja, de Nederlandse week. Dus dan kan je drop kopen en je kan ontbijtkoek kopen en beschuit en hagelslag. Dat is echt geweldig.
0: Wat goed, wat goed. Dus jij slaat nu in voor een heel jaar en dan hoop je dat het volgend jaar nog een keer gebeurt.
2: Nou ja, ik ben ook een beetje aan het rennen en gezond aan doen. Dus het is niet voor een heel jaar ingeslagen. Want het is een beetje te veel suiker. Maar
0: lekker man.
2: Maar het is wel lekker. Het is wel leuk.
0: Ik snap het. Het is groot feest voor jou momenteel in Australië.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En het laat zien dat je je cultuur nooit loslaat. Precies, in je geboorte. Precies.
0: Hans, ik ga jouw favoriete muziek draaien op 3FM. Maar die ga ik raden aan de hand van jouw geboortejaar. Wat is je geboortejaar?
2: Ja. Mijn geboortejaar is 1968.
0: Ik ga even goed nadenken, Hans.

0: Uri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou Hans, dit is jouw muzieksmaak.

0: Het is niet uit Australië, maar normaal met oerend hart.
1: Je laat me erg hard lachen. Het is niet helemaal mijn muzieksmaak, maar ik vind het wel erg geweldig om te horen. En het doet me terugdenken aan mijn jeugdjaren. Ja, absoluut, absoluut.
0: Oftewel, Hans. Gewoon goede muziek. Gewoon leuk.
1: Het is gewoon goede, leuke muziek. Benny Jolink en de mannen.
0: Ja, kijk, je begint je zin met... Het is niet mijn muzieksmaak, maar je vindt het wel leuk. En dat is waar ik naar zocht. Dus ja, ik keur hem gewoon goed.
1: Ja, ik heb ook nog een tijdje in Nederland in Twente gewoond. Dus ik vind het helemaal geweldig. Dus,
0: ik ga het voor je draaien op 3FM, Hans. Fijne nacht daar. Hey, fijne ochtend.
1: Hartstikke bedankt.
0: Yo.
1: Hey, fijne nacht nog. Yo, hoi. Hoi. Hoi.

Let's go. Samen met Birda Boy op 3FM. Probeer je wel eens iets nieuws? Ik heb laatst kikkerbilletjes gegeten. Dat is nieuw voor mij geweest. Ik wist eigenlijk niet eens dat het bestond, kikkerbilletjes. Maar het was in een duur Frans restaurantje. En daar serveerden ze het. Dus onder een klein beetje groepsdruk heb ik het geprobeerd. Niet een blijvertje wat mij betreft. Maar nieuwe dingen uitproberen, dat kan wel verrassen. Zoals bij Robert Smith van The Cure. Hij maakte normaal altijd een beetje, nou ja, je kent The Cure misschien wel, een beetje depri, gothic, rockachtige muziek. Maar hij wil een keer wat anders proberen. En wat doet hij? Hij maakt een super simpel en vrolijk popliedje. En weet je wat? Dat blijkt hij ook nog eens fucking goed te kunnen. Want het werd een van de grootste hits van The Cure. Kan wel goed zijn om een keer wat nieuws te proberen. Bestel de volgende keer lekker kikkerbilletjes als het kan in het restaurant. Is niet vies trouwens. Het smaakt een beetje zoals kip. Net wat zalviger qua mondgevoel. Ja, sorry. Ja. Dat is gewoon wat het is. Wel, je ziet wel echt twee kikkerbeentjes, dus je moet er wel echt tegen kunnen. Probeer het een keer uit. Net zoals The Cure, die maakte dit vrolijke popliedje. Friday, I'm in love op 3FM.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Somber is pas 21 jaar oud.

3FM met Two Door Cinema Club en Undercover Martin. Ik heb nieuwe muziek voor je. En die gaat terug naar de Tayo Cruz sound. Naar Dynamite.

Jesse Hoefnagels, die ken ik al jaren zelf als, niet persoonlijk, maar ik ken hem als YouTuber, ik ken hem als influencer. Maar hij is een tijdje al aan de weg aan het timmeren in de muziekwereld. En hij heeft zijn pijlen nu gericht op die sound. Die sound uit 2010. En dat vind ik heel vet, want hij heeft het wel gemengd met de ontwikkelingen die de muziek vanaf dat moment is gaan maken. Dus het klinkt niet outdated. Maar het is een hele interessante sound, want die hebben we al 15 jaar achter ons gelaten. En misschien is het wel weer tijd om die sound weer op te pakken. Nieuwe muziek op 3FM van Jesse Hoefnagels. Het liedje heet Kapot.

Komt een berichtje binnen via de NPO Luister-app van Carlijn. Carlijn die zegt, ik wist niet dat ik zo toe was aan deze sound. Ja toch? De sound van 2010, hij is weer helemaal terug dankzij Jesse Hoefnagels. Nieuwe muziek op 3FM, je hoorde kapot. En dit is Olivia Dean, Man I Need.

Colband, ik zal nooit vergeten op Lowlands dat het hele festivalpubliek compleet uit zijn dak ging toen Colband dit liedje speelde. Dat was het eerste jaar dat ze op Lowlands stonden. En het jaar daarop was de hype nog groter. En dacht iedereen, ja, nu gaan ze iedereen helemaal omverblazen opnieuw. Dat gebeurde niet echt. Het was een leuk feestje, maar die grote hype van het jaar daarvoor, dat is het nooit meer geweest wat betreft noodgeval. Je hoorde ze op 3FM. En dit is Shaboozy, a bar song. Lekker tipsy.

0: Zometeen hoor je Child and Love Tonight. En ook de Bauza.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden.
0: Dankjewel Jennifer Okkeloen met het nieuws. En geen files, wel zometeen heel veel files. Heel veel mp3'tjes, heel veel wafjes. Sorry daarvoor.
2: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.

goed. Maar ik moet mijn dad jokes oefenen. Ik word binnenkort vader. Dus excuses, excuses. Een hele goede morgen. Zometeen Shout and Love Tonight. Eerst de Bauza en Magnetic.

veld hier. Misschien doe je net even zo slaap uit je ogen wrijf. En je denkt, jeetje, waar ben ik nou weer wakker geworden? Het is 3 uur 's nachts. 'S Ochtends, kan ik beter zeggen. Iets beter wakker worden natuurlijk. 3:10, 29 juli 2026. Je bent in Nederland, tenminste, als je de radio aan hebt staan in het land van herkomst. Kouder dan dit moment gaat het niet worden op dit moment. Het is 3 uur 's nachts, het is een graadje of, wat is het, 17, 18. Dus als je thuis bent momenteel, zet even alle ramen en deuren open. Het duurt nog tot 7 uur. Dan gaat het opwarmen en gaan we richting, hou je vast, 33 graden. Ik heb nieuwe muziek voor je, meteen zo op de vroege ochtend. Dit liedje ga je de komende maanden sowieso blijven horen. Je gaat er niet mee doodgegooid worden. Ik call hem namelijk alvast, het gaat geen grote hit worden. Maar daardoor, dat is lekker, want dan raak je hem niet zat en kan je hem blijven horen. Het is nieuwe muziek op 3FM. Het is geen knaller. Geen track die complete aandacht pakt, maar dat is juist de kracht. Phoebe Bridgers, daar is die van. Dit is Lost Boys op 3FM.

0: Lekker zomers liedje.
1: 3FM Top Mega Hitte.
0: Ja, die zie je even niet aankomen. De 3FM Top Mega Hitte. Het wordt vandaag 33 graden. En of je nou zweet.

0: Want 3FM geeft sowieso verkoeling vandaag in de hitte. Want vanaf 8 uur kun je luisteren naar 3FM en dan hoor je de 3FM top mega hitte. Het zijn allemaal lekker zomerse plaatjes. We zitten helemaal in de sfeer van de zomer. Dus vergeet vooral niet je zonnebrand, want die moet je zelf meenemen. Maar vanaf 8 uur deze ochtend de 3FM top mega hitte de hele dag. Lekker 3FM in de zomerse sferen. Zometeen trouwens ook hoor. Choosing Technus hoor je na flinke namen.
1: Oké, deze.

0: Langley en Julian Dactus op 3FM.
1: De onverwachte quiz.
2: Goedendag, gesprek met Tom.
3: Ik zit tegen die met Tom.
4: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Eén ding is zeker, heel Nederland is een keer aan de beurt. Maar ja, wanneer ben je aan de beurt met de onverwachte quiz? Dat weet je natuurlijk nooit. En ik weet het ook niet altijd wie de kandidaat is. Ties, goeienacht.
5: Hey, goeienacht, joh.
0: Je bent van de productie, jij regelt eigenlijk alles voor dit programma. Wie is de kandidaat deze nacht? Wat gaan we bellen?
5: Ja, ik zat te denken aan Hotel de Witte Bergen.
0: Oh, jezus, weer een hotel. Ik vind dat altijd zo verschrikkelijk. Die hebben er nooit zin in. Er zit weer een nachtportier die voor veel te weinig geld daar achter de balie zit midden in de nacht. En dan wordt hij gebeld door voor de onverwachte quiz. Maar ja, hij moet wel worden afgevinkt natuurlijk, hè?
5: Ja, dat is nodig.
0: Oké, gaan we bellen. Drie vragen. Ik hoop dat we tot de derde vraag komen. Dat hij niet ophangt of zo, dat hij boos wordt.
6: Goedenavond met de nachtportier.
0: Hi, met Jori van 3FM spreek je.
6: Hi, goeiedag.
0: Hi. Je zit in de onverwachte quiz.
6: Oké.
0: Welk evenement is er tot en met 8 augustus in Amsterdam gaande?
6: Kwaku.
0: De Pride is gaande tot... Helaas.
6: Helaas.
0: Je hebt het... vraag 2. Je hebt het na een avond drinken en het is een mannetjeskat tegelijk. Wat is het?
6: Kater.
0: Een kater, ja hoor. Kijk. En de laatste vraag, ja, vraag 3. Hoe heette de moeder van prinses Beatrix?
6: Ja, ik zou het niet weten.
0: Nee. Het was toch om even te checken of je nog een beetje scherp bent in deze nacht. Hij was fout. Juliana is het goede antwoord. Maar van harte gefeliciteerd, want jij bent weer afgevinkt voor de onverwachte quiz. Het goede nieuws is, je bent hierna nooit meer aan de beurt.
6: Oké, nou, dat is mooi.
0: Fijne nacht, werk ze daar.
6: Dankjewel.
0: Hoi.

0: dankjewel voor het afkondigen. Hoef ik het niet meer te doen.
1: Scheert wil schild weer wat worden. Ja, je hoort het. Ik struikel toch over mijn woorden. Dus wat dat betreft, als Lil Nas X het voor me doet, helemaal prima. Een hele goede nacht. Ik weet niet of je wakker bent, of wakker aan het worden bent, of naar bed aan het gaan bent. Hoe dan ook. 3FM is er voor de muziekliefhebbers. En ik vind het leuk om je zo midden in de nacht even muzikaal uit te dagen. Om even te checken hoe jouw brein ervoor staat. Of jouw brein en jouw muzikale brein nog een beetje wakker zijn. Want ik heb zometeen over 6 minuten, 7 minuten zoiets, nog een plekje vrij in de 3FM playlist. En dat betekent dat jij die mag invullen met je meest muzikale liedje die je kan vinden in je brein op dit moment. Maar dat moet wel voldoen aan 3 hele eisen. Om het een beetje moeilijk te maken voor je om je brein een beetje te blijven prikkelen. Zometeen mag elk liedje gedraaid worden op 3FM. Als het maar voldoet aan de volgende eisen. Het moet een band zijn. Die band moet beginnen met de letter M van Michael. En het moet ouder zijn dan 2020. Gewoon, het mag echt alles zijn, ouder dan 2020. Als het dus maar niet nieuwer is dan 2020. Het moet een band zijn met de letter M, ouder dan 2020. En als je nou meteen denkt aan een liedje en aan een band, kom dan maar door. Ik ben wel benieuwd waar jij mee komt. Het mag van alles zijn als het maar voldoet aan die 3 eisen. En je mag je hem doorsturen via de NPO Luister-app. Als je die niet hebt, wees gerust. Het is een gratis appje, die kan je downloaden. Stuur een berichtje naar de 3FM-studio of bellen mag ook 0909-1336. Ik herhaal nog één keer. Een band met de letter M. En hij moet ouder zijn dan 2020. Kom maar door, hoor ik je zo. Dit is Coldplay op 3FM, Lovers in Japan.

0: you.
1: Even tot rust komen. Ik probeer eventjes te channelen met hoe Maarten zich op dit moment voelt. Ik kom even naast je liggen, Maarten. Je ligt in bed, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Oké, okay, oh heerlijk. Dit is eigenlijk

0: het allermooiste moment, het allerbeste moment vind ik altijd van de nacht. Dat je dan wakker wordt en naar de wc moet en je kijkt op je klok. En hoe lang kan je nog slapen zometeen, Maarten?
1: Hoe laat leef ik nu? 3:30 of zo, toch?
0: Ja, het is nou 3:30 is het, ja.
1: Mijn wekker gaat over 4:00, geloof ik.
0: Over 4:00, of ja, 4:15 is het eigenlijk. Dus we trekken er een kwartiertje vanaf. Maar je kan gewoon nog 4 uur...
1: Drie kwartier ook goed. Hoe zijn het? Ja, zoiets.
0: Ja, ongeveer. Ik ga ze ook niet te moeilijk maken deze nacht.
1: Dat moet je niet doen.
0: Lekker. Maar je wordt wakker om even naar de wc te gaan. Dan zet je wel 3FM aan.
1: Ja.
0: En dan vraag je deze band aan. Hoe kan je dan nog slapen hierna?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Maar de vraag is eigenlijk, maak ik je niet veel te veel wakker hiermee?
1: Nee, joh, wakker was ik al.
0: Oké, heel goed, heel goed. Ik vroeg een liedje die aan 3 eisen moet voldoen. Het is een band. Hij moet beginnen met de letter M. En het liedje moet ouder zijn dan 2020. Met welke band kom jij, Maarten?
1: De M van Marinus, toch?
0: Ja, de M van Marinus, inderdaad. Ja.
1: Dan kom ik met Muse.
0: Oh, Muse. Oh, ja, precies. Maak ik je dan niet te veel wakker, vraag ik me meteen af. Wat vind je zo goed aan Muse?
1: Heel divers. Gewoon lekker gitaren, lekker psychedelisch, lekker fantasierijk ook al.
0: Oh ja. Het is eigenlijk de perfecte muziek om lekker op weg te dromen dan zometeen. Je kan een soort droom bouwen door Muse.
1: Ja, alleen een beetje op een harde manier.
0: Lekker, wat zullen we doen? Plug-in baby?
1: Doe maar eens even, ja.
0: Plug-in baby, oké. Ik zou zeggen, zet je radio wel lekker zacht, want het is best wel harde muziek. En dan hoop ik dat je lekker in slaap valt met Muse. Heb ik nog nooit gezegd tegen iemand.
1: Fijne Joe.
0: Slaap lekker, Maarten, zometeen.
1: Hoi,
0: hoi.
1: Slapen.
0: 3FM, nu. Nou ja, je kan erbij wegdromen, je kan erbij wakker worden. Eigenlijk is Muse voor iedereen. Plug-in baby, hoor je nu.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: You're in my world en ik heb een nieuwe muziek voor je van een man met een prachtige stem. En die ontdekte die op het moment dat zijn ouders hem, nou ja, avond na avond dropten bij de bioscoop met wat geld op zak. Hier, veel plezier ermee en succes. En hij denkt dan met een vriend, nou, daar gaan we helemaal niet mee naar de bioscoop. We gaan daar andere shit van kopen. Je weet wel, een beetje puberleeftijd. En hij denkt, we gaan lekker op straat hangen met z'n tweeën. We gaan liedjes zingen voor de lol. En hij wordt er zo verliefd op dat hij aan alles voelt, ja, maar dit is wat ik wil in het leven. Die man kennen we nu als Teddy Swims. En hij heeft inderdaad een prachtige stem. Nieuwe muziek van hem hoor je nu. Dit is Breakup in Reverse.

0: prachtig liedje. Nieuwe muziek van Teddy Swims en Break Up in Reverse. Een hele goede morgen aan jou, maar ook vooral aan Jasper Schrijvers.
1: Goedemorgen, Jury.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Hij is weer wakker, hoor. Je hebt er zin in. Ik zie het aan je gezicht.
1: Zeker, ja.
0: Lekker.
1: Ja, ik heb er wel weer zin in, hoor.
0: Wat gaan we doen zo meteen?
1: Ja, ik heb... ik weet niet of jij een beetje op tijd bent met het regelen van dingen...
0: Nee, ik ben Mr. Last Minute, ben ik.
1: Ja, ja. Ik dus ook. En ik heb echt super... Ik baalde altijd zo erg van mezelf als ik dat... En ja, vandaag is dus een dag dat ik iets geregeld moet hebben. Iets belangrijks geregeld moet hebben. Het is me niet gelukt. En ik moet het nog gaan doen. Ik hou nog een beetje vaag. Maar nu aan het luisteren bent, kun je me zo meteen heel erg helpen. Want ik heb er slecht van geslapen. Ik moet nog iets fixen vandaag.
0: Okay.
1: Ik heb er geen tijd voor, maar je moet me even helpen.
0: Nou, je zit zo meteen 2 uur hier in de studio, dus pak die 2 uur gewoon. Ja. Dan komt het helemaal goed. 3FM. Help a man out. Zometeen Jasper Schrijvers op 3FM. En lekker, ik zie dat je met Arctic Monkey begint. Goed.
1: Lekker.
0: Eerst het NOS Journaal.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. 1 iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM klinkt zelfs nog beter in de

Wat zou er op jouw rider staan als je wereldberoemd was? Je hebt onbeperkt budget. En ga je voor sushi, een massagestoel, blauwe M&M's? Ja, sommige artiesten zijn nog heel specifiek. Van Bieber gingen er ooit verhalen rond dat hij witte gordijnen en geurkaarsen wil. Beyoncé wil titanium rietjes. En Adele schijnt een goede pot thee te waarderen. Ja, en dan heb je Jonas Blue. Die houdt het verrassend simpel. Op zijn rider staat water. Gewoon alleen water. Dus geef je een feestje en is Jonas Blue van de partij. Geef die jongen een lekker glas water. Je hoort hem op 3FM met Edge of Desire.

een hele goede morgen. Mijn naam is Jasper. Het is 4:15. Misschien gaat bij jou net de wekker. Misschien zit je midden in nachtdienst. Of misschien lig je lekker wakker. Hoe je ochtend er ook uitziet. Fijn dat je erbij bent. Met 3FM maken we er een fijne ochtend van. Zometeen hoor je Ellie Goulding. Bruno Mars komt eraan. En ook Swedish House Mafia. Maar eerst, voordat ik jullie al die mooie muziek ga geven, moet je me even gaan helpen. Vandaag is namelijk de verjaardag van Anna. Het is een meisje met wie ik nu zo'n 10 maanden bezig ben aan het daten. Helemaal superleuk. En dit is de eerste verjaardag die we samen vieren. Nou, ze zegt ze wil niks hebben. Dat is de grootste leugen ooit verteld op een verjaardag. Tuurlijk wil ze wat hebben. Maar wat? Ja. Ik zie haar vanavond en ik heb nog steeds niks. En ik krijg er wel een beetje stress van. Want je wil niet iets praktisch geven, hè? Bijvoorbeeld voor de keuken. Je wil geen cadeaubon geven. Ik zoek echt iets waarvan je laat zien van, hey, ik vind jou leuk. Dus ik ben even benieuwd. Welke cadeau heb jij ooit gekregen of gegeven waarvan je dacht van, dit vergeet ik nooit meer. Dat mag groot zijn, dat mag juist heel klein zijn, maar wel eentje die heel specifiek was. Dus welk cadeau heb jij ooit gegeven of gekregen wat echt een schot in de roos was? Stuur me even een appje via de NPO Luister app. Of je kan me bellen 0909-1336. Red mijn relatie. Kom maar door via de NPO Luister app. Is dit een Blink 182?

0: Eén probleem. Ik heb nog geen cadeautje. Kutzooi. Oh mijn god, zo stom van mezelf. Dus jij moet me even helpen, want ik wil haar wel iets geven wat bij haar blijft, weet je wel. En geen cadeaubon of een douchepakket. Het liefst iets persoonlijks waarmee ik gewoon laat zien van... hey, jij bent leuk, ik vind jou leuk. Dus de vraag deze ochtend is... welk cadeau heb jij ooit gekregen of gegeven waarvan je dacht van... nou, dit was echt een schot in de roos. Je kan me helpen door een appje te sturen via de NPO Luister app... of je kan bellen naar 09091336. Meester stuurt, ik heb mijn zoontje een hond gegeven. Zijn reactie was onvergetelijk. Zo, dat is vet. Linde stuurt nog, mijn vriend heeft voor mijn vorige verjaardag... een luchtballonvaart gegeven. Allerbeste cadeau ever. En Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een cadeau wat jou is bijgebleven?
1: Ja, dat zit wel een beetje in die hoek van die luchtballon. Alleen er was dan een weekendje weg. En ja, mooi is dat je daar natuurlijk herinneringen kan maken samen. Hè? Dus mijn idee was ook dat jij voor haar dan... Oh ja, want die sleutel waar ik laatst zei, dat heb je dus niet gedaan. Ja, dat moet je zelf weten. Ja. Maar misschien iets van samen naar een mooi hotel of zo. Of een weekend weer naar zo'n vakantieparkje.
0: Ik vind het wel leuk inderdaad om ergens heen te gaan, maar om naar een... hotel te gaan voelt voor mij gelijk ook wel een beetje ordinair of zo. Of in de zin van, dan ga je erheen met een doel... en niet, dat is niet per se om te slapen. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, daar slaap ik eigenlijk niet, want... dus maar net wat voor invulling dat je dan wel van geeft... Met welke mindset je daar naartoe gaat.
0: En wat voor weekend heb jij dan weggekregen?
1: Ja, dat was destijds gewoon bij Centerpark, zeg maar.
0: Oh, leuk.
1: En dan van vrijdag tot maandag, meen ik. Maar je kan ook zeggen, ja, wij worden niet in de buurt van de zee bijvoorbeeld. Dan dat je een hotel aan zee pakt en dat je daar 2 dagen naartoe gaat.
0: Ja, precies.
1: Of zoiets.
0: Oké. Okay.
1: En dan kun je het samen helemaal invullen hoe je wilt.
0: Een
1: en wat
0: leuke,
1: je doet, ja, de,
0: een leuke fijne ervaring samen. Dat is wel een goed idee, inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, Thijs, ik krijg net een appje binnen via de NPO Luister app. En ik heb besloten, ik ga dat cadeau geven. Maar ik denk dat ze niet luistert, want waarschijnlijk slaapt ze. Maar ik kan het even nog niet vertellen, oké? Okay? Dus ik hou het nog even geheim. Ik ben vrijdagochtend weer op de radio. En dan zal ik even verklappen wat voor cadeau ik heb gegeven, oké? Okay?
1: Ben benieuwd. Succes ermee.
0: Dankjewel.
1: Ja, oké.
0: Okay. Doeg.
1: Doei.
0: De 3FM, nu Ellie Goulding. I had

Misschien ben je wel je bed uitgebrand omdat het zo verschrikkelijk warm is op je kamer. Of misschien ben je extra vroeg opgestaan om de hitte een beetje voor te zijn. Het demotiveert toch een beetje om dingen te gaan doen dit weer. Hè? Het liefst zou je gewoon een plekje op het terras gaan zoeken, een fles rosé opentrekken en 20 waterijsjes in je mel stoppen. Het wordt altijd zo warm en zo heet in Nederland. Maar ja, aan de andere kant moeten we ook niet klagen, want het is ook wel weer lekker toch, hè? Om de 33 graden die het vandaag wordt te vieren, presenteren wij vandaag de 3FM Top Mega Hitte. Vanaf 8 uur hoor je de allerheetste zomerhits, uitgezocht door de DJ's van 3FM om even heerlijk deze heerlijke woensdag nog wat lekkerder te maken. Om alvast in de stemming te komen, hoor je zo de Swedish

Sommige liedjes zijn gemaakt voor in de auto, sommige voor onder de douche. En heel eerlijk, sommige zijn gewoon gemaakt voor in de slaapkamer. En dan heb ik het niet om over in slaap te vallen. Maar alles wat daarna gebeurt, om het gewoon net even wat mooier te maken. Ik heb een liedje voor je wat niet op de voorgrond aanstaat. Het hoeft niet te knallen, het is er gewoon. Warm, rustig en na een paar seconden ben je eigenlijk alweer vergeten dat er überhaupt muziek op staat. Het zijn de zwoele klanken van Femme. Better late than never hoor je nu bij 3FM.

Ken je dat gevoel op een festival? Je bent eigenlijk onderweg naar de uitgang, jas aan, telefoon nog op 8%. Je bent er wel klaar mee. En dan zegt iemand, hey, gaan we nog even naar die after? Ja, je kent die mensen niet, maar ja, vooruit. En voor het weet zit je om 6 uur 's ochtends op een bank in een woonkamer, waar je nog nooit bent geweest. Iemand staat eitjes te bakken. En ineens heb je het diepste gesprek van je leven met iemand verkleed als een Teletubby. Ah, dit zijn toch vaak de mooiste avonden die er zijn, hè? Niet degene die je plant, maar degene waar je per ongeluk in belandt. En daarover heeft Flair een liedje geschreven. Door het

Lemoniers, ho hey bij 3FM. Een hele goede morgen. Het wordt vandaag 33 graden. Maar op dit moment is het nou, ik denk, 20 graden, 19 graden. Dus ben je wakker? Zet even de ramen thuis open om een beetje die verkoeling op te zoeken. En anders vind je de verkoeling in de vorm van muziek bij 3FM. Vanaf 8 uur de top mega hitte zenden we hier uit. En tot die tijd ook fijne muziek van zometeen Miley Cyrus. En eerst Moby. Dit is Go.

0: 3FM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Zometeen een liedje over the city that never sleeps. En ook Sander komt eraan met Homewrecker.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden.
0: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
7: Straks vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
0: 3FM top mega hitte. 3FM. Jasper Schrijvers.
5: Ja, goedemorgen. Samen worden we wakker met de muziek van 3FM. Zometeen Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Eerst Summer. Dit is Homewrecker.

0: Een Azizam bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is oh zo simpel, maar ook oh zo moeilijk. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Ja, goedemorgen. Jullie belden mij net. Ik had er al zo'n vermoeden van, hè?
0: Hey,
1: Harry,
0: goedemorgen, vriend.
1: Ja, goedemorgen, Jasper. Hoe is het, jongen?
0: Lekker, man, met jou.
1: Ja, lekker,
0: lekker
1: bij
0: jou, hè. Ja,
1: ik ga met de neus richting Duitsland, dus we blijven gewoon doorgaan.
0: Heel goed. Je vraagt je vast af waarom ik jij nu bel.
1: Ja, ja, precies, precies.
0: Ja.
1: Kijk, jullie mogen me altijd bellen natuurlijk. Ik wil zeggen, dat vind ik alleen maar leuk.
0: Mm-hmm. Maar je wil ook wel weten waarom.
1: Ik zou het eigenlijk eerlijk gezegd niet weten. Ja, een of ander spelletje waarschijnlijk misschien.
0: Ja, je zit in het spelletje. Zeg je niets, dan wil je iets.
1: Oh, ja.
0: Ja, je bent wel af.
1: Wat
0: zei? Je bent wel af.
1: Ook natuurlijk, ja. Ja, inderdaad.
0: Helaas.
1: Ja.
0: Harry, ik ga je een waanzinnige mooie reis naar Duitsland wensen. Heel veel plezier en met de muziek van 3FM moet dat wel goed komen.
1: Dat komt helemaal goed. Helemaal super. Dank je, Jasper. Hoi, hoi.

bij 3FM. Ga je hiken aan de andere kant van de wereld? Surfen in Portugal of bakken met 30 graden in Nederland? Ja, vergeet geen kaartje te sturen naar je familie natuurlijk, maar koop er eentje extra en stuur hem naar Wijnand en Jamie van de ochtend van 3FM. Deze zomer maak je namelijk kans op een kaartje voor een kaartje. Stuur je een vakantiekaartje naar hun, dan maak je kans op een concertkaartje. Alle info vind je via 3fm.nl/kaartje of stuur nu het woord kaartje naar de NPO Luisterapp. Dit is Prince.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things bij 3FM.
2: 3FM. Top mega hitte.
1: Ja, vandaag ruikt Nederland naar zonnebrand, barbecue en de asfalt dat bijna smelt. Het wordt 33 graden. En misschien lig jij een beetje vandaag met je voeten bij het water. Misschien trek je wel met een lange skinny jeans naar werk. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hoe het er ook uit gaat zien je dag. 3FM gaat verzorgen voor een beetje verkoeling. Vanaf 8 uur hoor je op 3FM de 3FM top meegehit. Dit zijn de allerheetste zomerhits uitgezocht door de DJ's van 3FM. Om zelf even deze bloedhete dag even te chillaxen. En ik dacht 8 uur, het begint nu al een beetje warm te worden. Dus laten we een klein voorproefje nemen. Welke plaat brengt jou meteen naar het strand, festival, een roadtrip of die ene onvergetelijke zomer? Wat is voor jou een lekker fijn zomerliedje? Je kan hem nu aanvragen via de NPO Luister app of je kan even bellen naar 0909-1336. Neem alvast even een klein voorproefje op die 3FM top meegeten. Oftewel, welke zomertune wil je horen? Laat het weten via de NPO Luister app.

0: je verkoeling te geven, hoor je vanaf 8 uur op 3FM. De 3FM top mega hitte. Het zijn de allerbeste zomertunes die je maar kan wensen op zo'n hete dag. Maar goed, het duurt nog even 8 uur. Dat is nog 2 uur en een kwartier. Om alvast even een voorproefje te nemen, vroeg ik aan jou, welk zomersliedje kan ik nu voor jou draaien? Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper.
0: Hoe ga jij deze warme dag tegemoet?
1: Ja, vooral warm, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik ben nu met een ochtendwandeling bezig. Ik denk, voor de hitte aan even
0: lekker.
1: De benen strekken.
0: Waar ben je aan het lopen?
1: In het noorden van Groningen.
0: Oké, en wat is een beetje wat je ziet nu? Ben je gewoon in een woonwijk of ben je in de natuur?
1: Nee, ik ben echt door de weilanden aan het lopen.
0: Oh, wat lekker zeg. Oh, ben je ook speciaal zo vroeg opgestaan om de hitte een beetje voor te zijn?
1: Nee, ik ben de laatste tijd een beetje aan het sukkelen met mijn slaap. En dan ben ik vroeg wakker. En dan kan ik niet meer slapen. En dan.
0: Ik denk van, ik ga gewoon maar opstaan.
1: Precies.
0: Ik hoor dat je aan het lopen bent. Je bent een beetje, ben je hard aan het lopen, of niet? Een beetje zo hard ademen.
1: Ik zal een stapje terugzetten.
0: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet.
1: Ik ben gewoon aan het wandelen.
0: Lekker zeg, oké.
1: Maar ik ben nog niet zo lang bezig met gezond bezig zijn en sporten.
0: Okay. Nou, heel goed bezig
1: dus mijn
0: zeg.
1: Mijn conditie is wat minder.
0: Nee, sorry, dat was helemaal geen soort judge. Ik vind het alleen maar goed als je gezond bezig bent. Dus vanuit mij alleen maar complimenten. Oké. Okay.
1: Dankjewel.
0: Hey, heb je een beetje zin in de zomer?
1: Ja.
0: Ja? Wat voor zomervierder ben jij? Ben je iemand die op een strandbed te vinden is? Of ben je juist iemand die dan lekker actief is inderdaad en gaat lopen?
1: Ik ben niet zozeer te vinden aan het strand. Dit jaar ga ik gewoon... ik ga nog wel op vakantie. Ik ga naar Ameland. Dus dat is wel heel fijn. Eiland. Nou, gewoon lekker fietsen, lopen, wandelen, leuke dingen doen. Terrasjes pakken.
0: Heerlijk zeg.
1: Ook wel naar het strand, want dat vinden mijn nichtjes nou helemaal zo leuk. Dus
0: Wat super zeg. Hey Maarten, je bent lekker aan het lopen daar in Groningen door de weilanden. En je hebt een fijne plaat aangevraagd om die dag even nog net iets beter te maken.
1: Dat leek me wel.
0: Crystal Fighters en Plage.
1: Dank je.
0: Alsjeblieft. En een fijne ochtend.
1: Hey, werk ze nog.

Sander, Weiland en Jamie die zijn op vakantie, maar vaste invalkracht Mart Meijer zit er voor je klaar. Ja, en als je wakker bent, dan hoor je bij het vroege clubje van de ochtend de voorhoede. En elke dag wordt de voorhoedevraag van de dag gesteld. Dus is er nog iets wat je wil weten van Mart of gewoon over het leven of wat dan ook? Je kan de voorhoedevraag van de dag insturen. Doe dat via de NPO Luister-app. Hey, heel veel plezier met Mart zo.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. 3FM.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar we misschien kunnen toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken?
13: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
16: Straks vanaf 8 uur hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
15: 3FM, top mega hitte.
17: Een heel goedemorgen, een wijs man, zei ooit.
18: Lekker op de woensdag, hè, richting het weekend.
17: En met die mentaliteit gaan we de nieuwe dag in. Goedemorgen, 6 over 6 in de ochtendshow van 3FM. Met

0: popping peeps. Hallo, fellow kids. Het is 6:10. Mart hier op woensdag de 29e van juli. Op de plek van Wijnand en Jamie voornamelijk. In de ochtendshow van 3FM die even van hun zomervakantie genieten. Je begint je dag tussen 6 en 9 met mij deze zomer. In de studio van 3FM die een soort bezemkast is, kan ik recht vooruit kijken en dan zie ik mezelf zitten. Zie ik zeg maar wat jij ziet als je mee zou kijken via de app. Die oogjes die moeten nog wel een beetje open vandaag. Fijn dat je erbij bent als lid van de voorhoede. Dat is voor jou natuurlijk absoluut geen nieuws. Want jij bent vaker als strijder wakker tussen 6 en 7. Misschien is het wel je eerste keer, denk je. Goh, zijn er een beetje mensen wakker op dit uur? Jazeker. Misschien wel het gezelligste clubje van de dag. Namelijk de voorhoede. Mensen die voor dag en douw op zijn om het land alvast eventjes een slinger in de goede richting te geven. Mensen die ook in de zomervakantie gewoon wakker zijn en om 6 uur de radio al aan hebben. 3fm.nl/voorhoede. Daar kan je jezelf aanmelden om lid te worden van de voorhoede. Zo, excuus. Ik moet nog even beginnen. Ik wil even flinke teug adem nemen om het appje van Marit voor te lezen. Die is lid van de voorhoede en zegt: goedemorgen, week is doormidden. En het aftellen voor de vakantie kan nu echt beginnen. Lekker Marit, ik ben benieuwd waar je heen gaat. Kan je altijd laten weten via de NPO Luisterapp. En Joshua, die is helemaal gek. Die is nog even wat klusjes rondom het huis aan het doen. En gaat dan met piepende bandjes richting het strand. Maar dan doe je wel precies die dingen bij de juiste temperatuur. Dan doe je de ochtends als nog een beetje cool als wat klusjes. En dan ga je daarna heerlijk lekker bakken. Geniet ervan, veel plezier daar.
1: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Het zou je niet verbazen dat alles wat we vandaag gaan behandelen licht thematisch is hier op 3FM. Het is weer warm vandaag, het wordt 33 graden. En dus komt de voorhoede vraag van vandaag van James. Die zegt: morgen Mart, heb jij voor onze vroege strijders nog tips om vroeg naar bed te gaan met deze warmte? Eigenlijk wilde ik zeggen, ja, ik doe dit ook maar 4 weekjes. Maar op het moment in het jaar dat het echt heel warm wordt, zijn Wijnand en Jamie er nooit. Dus misschien ben ik wel meer de expert van het vroeg naar bed gaan als het warm is dan dat Wijnand en Jamie dat zijn. Even denken. Wat ik de afgelopen week heb gedaan, wat mij wel enigszins bevalt, nadat het 1 keer helemaal mis is gegaan, dat is... Even denken hoe ik dit ga verwoorden. Dat is niet heel vroeg al in je bed gaan liggen en daar dan nog lang gaan liggen chillen. Ik heb dit gedaan op de dag van de WK-finale. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen het verlengen werd, weet je wat ik doe? Ik ga aan het begin van de verlenging in mijn bed liggen, ga ik het daar kijken. Maar dan lig je dus bij elkaar opgeteld al 1 uur, 1.5 uur... voordat je daadwerkelijk van plan was om in slaap te gaan vallen, lig je in je bed. Dat ligt niet lekker. Dan ben je aan het woelen, dan heb je elke positie in je bed al een keertje uitgeprobeerd. Ik blijf liever 1.5 uurtje te lang. Zeg maar dat ik denk, goh, ik had eigenlijk 1.5 uurtje geleden al in bed moeten liggen. Ga ik liever nog eventjes lekker op de bank zitten beneden met mijn tandjes alvast gepoetst, dan dat je al in je bed gaat liggen, dan ga je jezelf allemaal helemaal gestoord maken. En mag ik je nog even 1 andere tip geven die altijd werkt als je moet slapen? Ik ben al tijden verslaafd aan een YouTube-kanaal. Dat vind ik zo lief. En ik vind dat die meneer even ietsjes meer kijkers verdient. Er staat nog als laatste bekeken video aan op mijn YouTube ook. Ik ga eens even kijken hoeveel... Ja, deze man heeft nog geen 70.000 volgers of abonnees op YouTube. En de video die ik heb gekeken, die pakt dan 11.000 views. Wat niet slecht is, maar ook niet geweldig. Maar dit is een meneer. Hij komt uit Ierland. Hij heet Paddy. Hoe kan het ook anders als je uit Ierland komt? En hij maakt zelf hutten in het bos. Dus hij trekt er dan gewoon 1 of 2 of 3 op uit. En dan gaat hij van dode bomen en van een zeil dat hij zelf heeft meegenomen, gaat hij dan een hutje maken. En dat belegt hij dan met mos en weet ik veel wat allemaal. En dat is zo heerlijk ontspannen om naar te kijken. Dan gaat hij wat koken, weet je wel. Dan gaat hij gewoon, heeft hij een paar worstjes meegenomen. Dat gaat hij dan boven een open vuur, gaat hij dat bakken. En dan gaat hij in zijn slaapzakje, gaat hij daar liggen. Nou, ik word nergens zo ontspannen van als van dat YouTube-kanaal. Dus als je nog iets wil, ik voel altijd meteen mijn ogen dichtvallen als ik er naar kijk. Paddy's Bushcraft wil ik je toch even aangeraden hebben. Werkt zowel als het warm is buiten, als het niet warm is buiten. En besef dat deze meneer ook nog buiten in de muggen ligt te slapen. Nou, dan hebben wij het met onze bedjes onder het dak nog wel redelijk goed getroffen. 6:15 in de woensdagochtendshow van 3FM met Shawn Mendes en Camila Cabello. Dit is Señorita.

Silva Bampa en het liedje heet On Tonight. Met een klein sprenkeltje. Best een groot sprenkeltje van Montel Jordan ook. Morning. Het is 11 minuten voor 6:30 in de ochtendshow van 3FM. Voorhoede, welkom. Ik krijg wat check-ins van voorhoede-leden zoals Bart die erbij is, Maarten die erbij is, Koen die erbij is, Stefan die erbij is en Herian die er ook bij is, die nog eventjes wil terugkomen op het feit dat ik zojuist heb geprobeerd tips te geven voor vroeg slapen met deze warmte. Mijn tip was enerzijds, ga niet te vroeg in je bed liggen, want dan ga je alleen maar liggen woelen en dat is alleen maar heel slecht voor je koppie. Mijn andere tip was, kijk even naar het YouTube-kanaal Paddy's Bushcraft. Ierse meneer die hutten bouwt. Herian die haakt nog even in. Die zegt, goedemorgen. Antwoord op de vraag is, koop een airco. Maar de vraag is dan wel een beetje wat je bedoelt, Herian. Want zo'n ding laten installeren lijkt me echt de droom. Niet dat ik een koophuis heb. Niet dat ik in de komende tijd een koophuis ga hebben. Maar als ik ooit een koophuis heb, lijkt een airco me wel echt de droom. Het is heerlijk natuurlijk als je op vakantie bent in landen waar ze overal airco's erin geprikt hebben. Zalig. Maar het kost wel een hoop geld. Maar zo'n ding, wat je met zo'n slang naar buiten kan mieteren... niet het hele ding naar buiten mieteren, alleen de slang. En dan wel ervoor zorgen dat hij vast zit aan de airco, anders heb je niks aan die slang. Je snapt wat ik bedoel. Dat lijkt me wel heerlijk. Op zich aardige tip, maar anders dan nat washandje naast je... en een ventilatortje neerzetten en zo. Dat zou ook allemaal moeten helpen. We hebben het hier natuurlijk over omdat het tropisch warm is vandaag... in het merendeel van het land, boven de 30 graden vandaag. Sommige plekken kunnen we zelfs de 35 aantikken. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt vandaag. Dat is helemaal belangrijk als je een strijder bent, zoals in de voorhoede. Er zitten ook veel truckers in de voorhoede. Zorg er ook voor dat je naast je vaste bakjes koffie... op je vaste adresjes eventueel, dat je ook echt genoeg water drinkt vandaag. Dat is heel belangrijk, ook voor als je bijvoorbeeld in de file terechtkomt. En zorg ervoor dat je 3FM de hele dag aanhoudt, want... vandaag op 3FM vanaf 8 uur vanmorgen de top megahitten. Je krijgt de hele dag de allerbeste zomerhits die er ooit zijn gemaakt. Samengesteld door je vrienden van 3FM. Dus vanaf 8 uur zit je sowieso helemaal goed met de 3FM top megahitten. De Gorillaz en Dare hoor je binnen een paar minuten. Eerst Stefan.

Dit is 3FM met The Gorillaz. Dare. Om 7:03 betekent dat Martijn Middel zo meteen aanschuift. Heeft een nieuwsupdate voor je na Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Material Lover. Stromae met Too Slim M hoor je zo meteen. En daarna jouw kans op een ijsmachine. Een apparaat waarmee je zelf je eigen roomijs kan maken. Alleen nog een hoornje bijkopen en dan ben je helemaal set. Je kunt alle smaken erin mikken die je wil. Alles waar je zelf blij van wordt. Enige wat je even hoeft te doen om die ijsmachine te winnen is even appen. Je naam insturen is voldoende. Dat doe je met een berichtje in de NPO Luister App.
1: NOS op 3.
0: Precies 6:30. Het nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. In Gelderland is een grote brand geweest in een zorgcentrum waar jongeren met autisme wonen. Hoe die brand is ontstaan is nog onduidelijk. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het verwoeste pand staat in een bosrijke omgeving en de brand sloeg ook over naar een paar bomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren in een tentje zijn uit voorzorg naar een andere plek gebracht. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben aanvallen uitgevoerd in Irak. Het zou gaan om een vergeldingsactie tegen pro-Iraanse milities daar die Saoedische energiecentrales zouden hebben aangevallen met drones. Vannacht was er ook een Iraanse raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Suriname heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt Henk Vrezer, oud-trainer van onder meer RKC en Vitesse. Het heeft het Surinaamse nationale team bekendgemaakt. Henk Vrezer is een geboren Surinamer die als speler onder meer voor Sparta en Feyenoord voetbalde. Voor hoe lang die heeft getekend, weten we niet. En duizenden mensen hebben in Amsterdam de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Bij het homomonument stonden ze stil bij de aanslag waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakten. Burgemeester Halsema hield een toespraak waarin ze zei dat liefde altijd sterker is dan haat.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
4: Mijn dochter is lesbisch en ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
5: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
2: Vanavond is er in Utrecht ook nog een minuut stilte naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het weer, een tropische dag, veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland en 36 graden in Limburg.

0: 9 over half 7. Dit is 3FM met Bibi Rexha.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste
0: letter. Duidelijkheid, dat is de vrouw die je net hoorde zingen. Bibi Rexha, ik ben Mart. Mocht je dat door elkaar halen. Een nieuwe Legend hoorde je juist bij 3FM. Goedemorgen, we gaan de laatste letter spelen. Het spelletje waarin je een ijsmachine kan winnen als je de hoogste score van deze week neerzet. Het spelletje werkt als volgt. Als je aan de beurt bent, als je mee mag spelen, dan kies je een beginletter. Dan krijg je een categorie om een woord bij te maken. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. En dan krijg je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën. Passen mag niet. Giovanni, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, wordt het jullie eerste kindje? Of loopt er al een kotertje rond?
2: Nee, het wordt het eerste kindje.
0: Ach, en hoe houdt jouw vriendin het? Want zij is 1 november uitgerekend. Hoe houdt zij het in de warmte deze dagen?
2: Ja, eigenlijk veel moe en veel binnenblijven vooral.
0: Dus jij bent een beetje extra support aan het leveren deze week?
2: Ja.
0: Hoe valt dat voor jou? Trek je dat een beetje?
2: Ja, het is allemaal random, maar ja, het komt allemaal weer goed.
0: Ja, zeker. En jij bent een man die de handen uit de mouwen steekt, want je bent kraanchauffeur. Dus ik denk dat jij wel weet hoe je nou even een tandje bij moet zetten thuis, of niet?
2: Ja.
0: Hey, hoe lekker zou het zijn als je dan thuis komt en een ijsmachine voor je vriendin hebt gewonnen? Want hey, laten we eerlijk zijn, daar worden de
3: vrouwtjes wel blij van, of niet?
2: Ja, daar zullen ze wel blij mee zijn.
0: Nou, dan gaan wij laatste letter spelen samen. 30 seconden, met welke letter wil je beginnen?
2: De R van Ruben.
0: De R van Ruben. De score die je moet verbreken is 5. We gaan beginnen. Een stad in Europa met R.
2: Rome.
0: Iets wat je kan vinden in de supermarkt. Giovanni?
2: Ja,
0: Iets dat je kan vinden in de supermarkt met E. Eieren?
2: Eieren, ja.
0: Sunt! Sunt! Op de vroege ochtend kwam hij toch nog niet helemaal tot je.
2: Nee, we hebben het zinvallig.
0: Geeft ook helemaal niks. Dat betekent niet dat jij de ijsmachine gewonnen hebt, helaas. Dat betekent wel dat jij alsnog het laatste letter kaartspel krijgt. Dat kunnen jullie lekker samen spelen als jullie met z'n tweetje met verlof zijn. En de kleine eindelijk heel even ligt te pitten. En dat betekent ook dat je nu een keertje geoefend hebt. En als je over een paar weken denkt, nou verdraaid, ik wil het nog wel een keertje proberen. Dat je je altijd weer kan melden, oké?
2: Okay? Ja, dat is goed. Hartelijk bedankt.
0: Hey, veel liefs aan je vrouw / vriendin en werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook, man.
4: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: tweede klas van het Kandinsky College aan de Maldenburgstraat in Nijmegen. En onze muziekdocent, meneer Sloot, die ging voor de klas staan en die zei: vandaag gaan wij een liedje zingen. En dat is een van de beste liedjes van de afgelopen 20 jaar. En het was deze. En hij had gelijk, want ik werd later groot fan van deze band. The Killers, Human, hoorde je bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zo, dan ga ik even op mijn meneer Slootstoel zitten en een ander heel goed liedje laten horen. Hoe vaak gebeurt het nou dat een artiest 2 albums uitbrengt in 5 maanden tijd? Nou, Charlie XCX heeft het geflikt. Ze maakte eerder dit jaar een heel album met de soundtrack voor de film Wuthering Heights. Heeft ze helemaal zelf geschreven en uitgevoerd. En vorige week is er een eigen album van haar uitgekomen. Niet gekoppeld aan een film of aan whatever. Gewoon een standalone Charlie XCX album. Dat heet Music, Fashion, Film. En het is weer een stapje omhoog na haar album Bread van 2 jaar geleden, waar onder andere Apple en 360 op stonden. Het is qua thema's een beetje meer meta. Het gaat over een ster zijn, je identiteit zoeken, na zoeken grote successen hebben en in de spotlight staan. En dit liedje dan in het specifieke. Ik weet niet waarom, maar die geluidjes ook die je hoort, die doen me dan een beetje denken aan klikkende camera's. Daar staat ze dan op de runway, de grote ster. En daar heeft ze een liedje over gemaakt dat heerlijk in het gehoor ligt. Het nieuwste Charlie XCX heet Camera.

ken wat mensen die op Tomorrowland zijn geweest afgelopen weekend of de weken voor. En dan hoor ik elke keer die verhalen en dan zie ik die beelden. Denk ik, ja, ziet er vet uit. Maar ik weet niet of het iets voor mij is, per se Tomorrowland. Nu zit ik even de beelden te bekijken van Martin Garrix, die de mainstage mocht afsluiten afgelopen weekend. My god, dat ziet eruit, jongen. Dat is zo vet. Die stage, daar kan ik eens omschrijven. Je moet het zelf maar even zien. Zo waanzinnig. Je hoorde hem samen met Carol.

ligt in Nederland. En de nummer 2, de nummer 3, de nummer 4 en de nummer 5 ook. Altijd prijs. Woon jij in een van de beste steden ter wereld? Je hoort het zometeen hier. 3FM.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: hoort Shakira en Burna Boy met Die Die in een paar minuten. En eerst gaan we naar het nieuws, dat krijg je van Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De aardbeving in Japan van gisteren heeft aan 13 mensen het leven gekost.
2: NOS op 3.
1: De hulpdiensten zijn nog altijd met man en macht overlevenden aan het zoeken tussen het puin. Gisterochtend werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.1. Later was er nog een naschok voelbaar die een kracht van 3.0 had. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat de reddingswerkers vooral druk bezig zijn bij een ingestort winkelcentrum.
3: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijk geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
1: In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottour langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberboot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privétour met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De eerste Nederlandse bedrijven die onterecht Amerikaanse importheffingen hebben betaald, hebben hun geld teruggekregen, schrijft het FD. Philips kreeg 186 miljoen euro terug. En ook kinderwagenmaker Bugaboo en verffabrikant Akzo Nobel hebben een deel van de betaalde heffingen weer op hun rekening staan. Andere bedrijven, zoals Heineken en Unilever, wachten nog op een beslissing. En Jan uit het Westland heeft flink wat geld ingezameld voor het goede doel. Tijdens de Tour de France stond hij verkleed als oranje sjeik langs de kant.
4: Ja, olé, olé, olé! Olé, olé, olé!
1: Elke keer als hij in beeld kwam, moest dat geld in het laadje brengen voor een goed doel, vertelde hij voor de start van de Tour.
4: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Droom je thuis. Dus ik denk, nou, ik kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie, dan 5 euro per keer. En dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
1: Ja, dat is gelukt. Jan kwam regelmatig in beeld en dat leverde in totaal 3000 euro op voor een stichting voor jongeren met een beperking. Het weer, een tropische dag, veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland en 36 in Limburg.
0: 3 en verkeer dan van de ANWB. Uiteraard heel rustig. Enige vertraging op dit moment komen door werkzaamheden. Onder andere die aan de Boerdijkbrug. Zorgt op de A16 tussen Breda en Rotterdam voor die brug voor ongeveer 10 minuten vertraging en 1 rijstrook minder. En de A9 is gedeeltelijk afgesloten. Daardoor moet je omrijden over de A22. En dat zorgt tussen Beverwijk en Velsen op die A22 voor op dit moment een kwartiertje vertraging.
2: 3FM.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 3FM klinkt zelfs nog beter in de zon.
11: Straks, vanaf 8 uur, hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
2: 3FM, top mega hitte. 3FM.
11: Hallo NCRV.
2: Mark Meijer.
0: Een heel goed morgen. 7 uur geweest, je wordt wakker met 3FM op de radio. En de kans is echt zeer aannemelijk dat jij in een van de allerbeste steden ter wereld woont. Of het ook echt zo is, dat hoor je zo meteen.

vakantie. Mijn naam is Mark Meijer. Goedemorgen. Wijnand en Jamie zijn even op vakantie. Die zijn medio augustus weer terug. Voelt zo lekker om medio augustus. Klinkt het net alsof ik mijn hbo wel afgemaakt heb, om dat te zeggen. Goed, het is 9 minuten over 7 uur op de woensdagochtend van 3FM. En geweldig nieuws voor alle Hagenezen in Nederland. Den Haag is voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot de fijnste stad ter wereld om in te leven. En ook plek 2 tot en met 5 zijn voor Nederlandse steden. Je zou het haast niet geloven. In volgorde Utrecht, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Ik neem aan dat ze vergeten zijn om Nijmegen mee te nemen. Anders had dat er ook wel in gestaan. En ander nieuws vandaag. Het reisadvies voor Spanje is aangepast. In verband met de natuurbranden is het reisadvies nu geel. Betekent niet meteen dat er echt een ernstige bedreiging is. Maar dat je wel extra goed op moet letten voor veiligheidsrisico's die anders zijn dan in Nederland. En dat is wel logisch, want er staat ontzettend veel de brand daar. Meer dan 170.000 hectare grond is er verwoest. Ja, dan moet je hem er altijd even ingooien. Dat zijn ruim 238.000 voetbalvelden. Probeer daar maar eens een rondje omheen te lopen als je straf hebt van de trainer. Maar er is niet alleen maar slecht nieuws vanuit Spanje. Een boer uit Spanje met de geweldige naam Raúl Rodríguez, die moest vanwege de brand zijn boerderij verlaten. En hij had geen tijd om al zijn dieren te redden. Dus hij dacht, ik gooi alle hekken open. Ik hoop dat ze wegkomen op hoop van zegen. En toen de volgende dag het vuur was gaan liggen, ging hij terug met het idee dat zijn dieren het waarschijnlijk niet hadden overleefd. Dat hij ze niet had kunnen redden. Maar al zijn dieren waren er nog. Ze hadden alleen wat lichte verwondingen. En hoe kwam dat nou? Nou, het waren volgens mij koeien of bizons. En ze hebben overleefd omdat ze zelf gras hebben afgegraafd. Afgegraast. Wat ervoor zorgde dat het een soort natuurlijke barrière was. Dus dat gras was aan het branden. En dat kwam op een bepaald punt waar die koeien het allemaal weggevreten hadden. Waardoor het vuur niet verder kon. Toen is het op een gegeven moment gaan liggen. En toen hebben ze het gewoon allemaal overleefd. Waardoor ik dacht, is de makkelijkste bestrijding tegen bosbranden zo. Niet gewoon gras maaien. Dat zou dan ook wel moeten kunnen, toch? Wakker worden.

0: beetje toevallig gezien dat de mensen er laatst achtergekomen zijn dat Pitbull de kwartfinales van het WK precies goed had voorspeld met dit liedje 16 jaar geleden. Dat was zo goed. Hij zingt ergens in dit liedje Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dale. Daarmee heeft hij precies op volgorde van hoe de wedstrijden in de kwartfinales van dit WK gespeeld zouden worden, precies de landen goed gaan. Brazilië, Marokko, Engeland, Spanje, de USA en Senegal. De landen en de steden klopten in volgorde precies, dus mensen zagen meteen een complot. Pitbull en Jennifer Lopez on the floor, hoor je?
1: 3FM top mega hitte.
0: En ja, dat zou zomaar een tune kunnen zijn die later vandaag nog weer een keertje voorbij komt. Want het wordt vandaag in sommige delen van het land 35 graden of zelfs nog een graadje warmer. Vooral Zuid-Limburg, heel veel sterkte, want jullie hebben het altijd het zwaarst als het warm is. En dus hebben we vandaag de 3FM top mega hitte uit de kast getrokken. Vanaf zometeen 8 uur hoor je de allerbeste zomerliedjes ooit gemaakt. De hele dag lang krijg je volle zomervibes en we trappen hem zometeen om 8 uur hier in deze ochtendshow af. Dus mocht je nog behoefte hebben aan een auditief cocktailtje of auditief je voeten in het strand zetten, dan zit je hier bij 3FM helemaal goed. Zometeen vanaf 8 uur de allerbeste zomerhits in de 3FM top mega hitte. Ook binnen een paar minuten John Mayer, Half of My Heart. En eerst wil ik je voorstellen aan het nieuwste liedje van 3FM talent Jet van der Steen. Dit is

Ik weet dat dit liedje niet per se de grote doorbraak was van Taylor Swift. Want ze had al wel naam voor zichzelf gemaakt. Maar ze was 19 en ze was door de grote John Mayer gevraagd om op dit liedje mee te zingen. Half of My Heart. Nou, geweldig. Maar ik kom er dus net achter. Ik dacht, toen waren ze allebei nog een beetje kleine puppies. En ze hebben toch een relatie met elkaar gehad. En ze moesten het nog een beetje uitzoeken. Ja, misschien wist je dit al lang. Maar ik was helemaal even kwijt dat zij gewoon 13 jaar schelen. Dat Taylor 19 was en dat John Mayer 32 was. Ja. Nou, misschien lichtelijk dubieus. En dit liedje ging dan ook over het uitgaan van een relatie. En niet over hoeveel ze van elkaar houden. John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart. Binnen een paar minuten, je nieuwsupdate van NOS op 3. Martijn Middels.

0: Deze zomervakantie behandelen we na 7:30 brandende vragen. Eigenlijk gewoon goede gesprekstarters voor die loze tijd die je in de zomer vaak hebt. Als je langer op een bus moet wachten omdat er minder komen en je wil een babbeltje met iemand maken. Als je op de achterbank met mensen onderweg naar vakantie zit of naast een praatgraag iemand in het vliegtuig. Vragen waarvan je niet wist dat je de antwoorden erop wilde weten in brandende vragen. Vandaag eentje, die vind ik echt heel goed en ook topical in de zomer. Vraag van luisteraar Patrick, moet je als het onweert je stekkers uit het stopcontact halen? Vroeger deed iedereen dat, tegenwoordig moet het nog.
1: NOS op 3.
0: Nou, antwoord op die vraag hoor je zo meteen.
2: Hey, je mag ook niet douchen toch met de onweer? Dat was ook nog zoiets.
0: Ah, je zult niet geloven, Martijn, maar ook daarop gaan we zo meteen het antwoord zoeken.
2: Nice.
0: Het is 7:58. Dat en meer zo meteen. Eerst krijg je het nieuws dus van Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. Voorzichtig goed nieuws over de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje. Want het gebied waarin die branden woeden is de afgelopen 24 uur niet groter geworden. Zegt bijvoorbeeld onze correspondent in Frankrijk, Saskia Houttuin.
3: Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken. Dus die branden die gaan nog altijd wel door, maar dus binnen het gebied dat in de, zeg maar rondom het weekend was afgebrand.
2: Ja, toch zijn er vandaag weer nieuwe zorgen. Er geldt code oranje in grote delen van Frankrijk en Spanje. Het wordt daar een hele warme, droge dag. En ook de wind neemt weer wat toe, waardoor branden zich makkelijker verspreiden. 20 jongeren met autisme zijn vannacht hun huis verloren. Het gaat om de bewoners van een zorgcentrum in Beekbergen in Gelderland. Er is daar vannacht brand uitgebroken en het pand is er slecht aan toe. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht, onduidelijk hoe diegene eraan toe is. Vanwege de brand werd een zomerkamp in het bos ernaast ontruimd. Ruim 180 kinderen die daar overnachten zijn ergens anders heen gebracht. Ja, en een nogal pijnlijk verhaal uit de Amerikaanse staat Montana. Een wandelaar heeft zichzelf daar gespiesd met zijn eigen wandelstok toen hij viel. Ja, die stok die ging onder zijn oksel naar binnen en kwam er bij zijn rug weer uit. Eén gelukje, David, zo heet die man, die is zelf verpleegkundige. En dus bleef hij rustig en kikte zijn verplegersinstinct in.
4: And so as soon as I was able to kind of self-assess and really kind of establish that like, hey, this is not life-threatening right now. I was pretty convinced at that point that I was going to get off that mountain.
2: Ja, David vond het niet nodig om een reddingshelikopter in te schakelen en liep zelf 6 uur naar beneden om een ambulance te bereiken. Ja, en de schade viel ook mee. David gaat waarschijnlijk helemaal herstellen.
0: Even voor mijn beeld, zie je die 6 uur naar beneden gelopen met die stok nog in zijn arm gespiest of heeft hij hem eruit gehaald?
2: Weet ik dat eigenlijk niet. Dat is wel een goeie inderdaad.
0: Ja, want soms hoor je dat je bij dat soort wonden beter, bijvoorbeeld als je gestoken bent of zo, die hem beter er niet uit kan halen omdat het bloed dan naar buiten komt. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 6 uur lang naar beneden bent gelopen met zo'n stok nog in je arm gespiest. Dus ik neem aan dat hij eruit gaat.
2: Ik heb hier ook foto's bij de New York Times. Het ziet er nog best...
0: Ja.
2: Het ziet er nog best oké uit. Die stok die gaat inderdaad door zijn lijf heen. Maar er komt ook geen bloed uit op die foto. Nou, het is echt... David in Montana. Je gaat hem vinden als je er meer over wil weten.
0: Soms ben ik heel blij dat hij bij de radio werkt. En niet bij de tv.
2: Heb ik het weer nog. Tropisch dagje vandaag. Volop zomerhitte. 32 graden in Friesland. 36 in Limburg.
0: Dankjewel, Martijn. Yo. 3FM Verkeer dan van de ANWB. Er zijn 2 files in Nederland. De eerste op de A16 voor de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. Heb je 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A50 tussen Os en Arnhem. Ook wegwerkzaamheden daar. 1 rijstrook minder. En 5 minuten vertraging ter hoogte van Renkum.

0: Ja, wie weet zijn er wel allemaal invalkrachten, vakantiekrachten bij jou op werk. Misschien ga je wel bij mensen op visite die je niet zo vaak ziet en spreekt. Waarvan je denkt, goh, wat moeten wij nou eens bespreken met elkaar? De allerlekkerste opener voor een gesprek, als het even een beetje stil valt, is... Nou, weet je wat ik trouwens vanmorgen op de radio gehoord heb? Dat vond ik zo mooi.
1: Brandende vragen.
0: Om je uit de brand te helpen, brandende vragen. Vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten... maar die wel heel lekkere gesprekstarters zijn... als je ze eventjes nodig hebt deze zomervakantie. Mocht je zelf nog iets hebben waarvan je denkt... hoe zit dit eigenlijk, hoe werkt dit? Ik vraag me dit al tijden af en niemand begrijpt mijn vraag. Gooi hem even deze kant op via de NPO Luister-app. Dan gaan we proberen de vraag voor je te beantwoorden... samen met experts die er daadwerkelijk wat van weten. Vandaag de brandende vraag van Patrick.
2: Hey Mart, met het warme weer staat de onweer natuurlijk ook weer makkelijk voor de deur. Ik heb wel eens gehoord dat je als het onweert... dat je eigenlijk alle stekkers uit het stopcontact moet halen. Is dat ook zo? Klopt dat? Let me know.
0: Ja. Ik weet dat mijn vader dit vroeger altijd deed. Weet ik van toen ik klein was, dan was het altijd... zei mijn moeder altijd, ah, hier komt onweer aan. En dan ging mijn vader alle computers, alle stekkers eruit trekken en zo. Maar ik zie eigenlijk ook nooit meer mensen dat doen. En toen dacht ik, wij hebben ongetwijfeld in onze voorhoede... ons clubje luisteraars tussen 6 en 7... wel iemand zitten die elektricien is en dat kan beantwoorden. En dat is Jeffrey Brandhorf. Jeffrey, goedemorgen.
3: Een goede morgen.
0: Jij bent elektricien, dus jij kan de vraag voor ons beantwoorden. Moet je de stekker uit het stopcontact halen bij onweer?
3: Ja, tegenwoordig is dat dus helemaal niet meer nodig.
0: Kijk.
3: Nee, alle meterkasten van tegenwoordig die zijn volledig geaard... of vanuit het net of met een aardpen. En zodoende is het dus eigenlijk volledig veilig.
0: Oké, maar help mij heel eventjes, want jij zegt de meterkasten zijn geaard. Dat betekent dat zij een soort connectie met de grond hebben... waardoor de stroom eruit kan? Of wat houdt het precies in?
3: Nou ja, precies wat je zegt. De meterkast van tegenwoordig, wat ik zeg, of met een aardpen. Die aardpen die wordt zo'n 3-4 meter wordt in de grond ingeslagen. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat als er spanning wegloopt, dat loopt dan volledig grond in.
0: Oh, wat lijp. Oké, en dat was dus vroeger niet zo. En daarom liep mijn vader vroeger altijd zo panisch alle computerstekkers uit de stopcontacten te halen en zo.
3: Nou ja, vroeger werd dat ook wel gedaan. Alleen die meterkasten van vroeger, ja, die waren gewoon veel geslagen. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat als er spanning wegloopt... dat loopt dan volledig grond in.
0: Oh, wat lijp. Oké, en dat was dus vroeger niet zo. En daarom liep mijn vader vroeger altijd zo panisch... alle computerstekkers uit de stopcontacten te halen en zo.
3: Nou ja, vroeger werd dat ook wel gedaan. Alleen die meterkasten van vroeger, ja, die waren gewoon veel

0: eigenlijk precies hetzelfde tegenwoordig. De badkamers, daar wordt dus ook volledig alles geaard. Dan wordt een matje wordt daar neergelegd. En dat matje dat wordt ook weer aangesloten op de aarde. En zodoende is dus allemaal volledig beveiligd.
1: Hé, maar wacht, waar ligt dat matje? Ligt dat dan zeg maar onder de vloer of zo?
0: Ja, dat is meestal in de betonvloer. Daarop wordt toch een laagje cement. Zandcement heet dat dan. Mm-hmm. En daarin zit dus een metalen matje.
1: Ah, dit is shit wat ik echt niet wist. Maar dat een meterkast tegenwoordig veiliger is, dat had ik misschien zelf nog wel kunnen bedenken. Maar dat badkamers echt onweerproof worden gemaakt, is wel echt absurd. Ik vind het een geweldig antwoord. Dus het antwoord is, je kunt veilig douchen en je kunt ook gewoon al je apparaten erin laten zitten als het onweert. Want het is tegenwoordig allemaal veilig gefixt. Dan klopt dat toch?
0: Absoluut.
1: Nou, heel goed. Voorhoedelid en elektricien Jeffrey Brandhorf, dank je wel voor het beantwoorden van onze brandende vragen. En ik wens je een heel mooie woensdag toe.
0: Eerst hetzelfde.
1: Het is 3FM en dit is de nieuwste van de op.

0: van de grootste en leukste festivals van Nederland. Lowlands 2026. Je staat hier op een behoorlijk primetime slot hoor. Van 9:30 tot 10:30 zie je Somber daar. En als je Somber daar niet ziet, kun je het allemaal ook volgen via 3FM. Want wij zijn de zender waar je alle festivals kan volgen. Dus wij zijn er gewoon bij. Je hoort het 12 to 12 zojuist hier op 3FM. Zometeen na 8 uur gaat hij beginnen. De hele dag lang hoor je de lijst met de allerbeste zomerliedjes ooit gemaakt. Samengesteld door je lievelings-DJ's van 3FM. Althans, dat hopen we dan maar. De 3FM top mega hitte begint zo meteen. 3FM.
1: Ster. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.

0: top mega hitte, de lijst met de beste zomertracks ooit. En die start met Safri Duo. Eerst gaan we naar het nieuws van bijna 8 uur. Dat krijg je van Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden.
2: NOS op 3.
1: Vooral de megabrand in het departement Gironde bij Bordeaux lijkt nu niet groter te worden. Maar er blijven zorgen, omdat er opnieuw een hittegolf aankomt. In het gebied kan het vandaag 42 graden worden. Ook in Spanje is een beetje goed nieuws te melden. Verslaggever Eva Wiesing is daar.
3: Het is gelukt om ervoor te zorgen dat de branden niet verder uitbreiden. Gisteren mochten de inwoners van een aantal gemeenten alweer naar huis. En later in de avond kwamen er nog meer gemeenten bij. Gaat denk ik om, zo schat ik, 10.000 mensen. Heel goed nieuws voor ze. Ik zag beelden dat ze aan het applaudisseren waren voor hun hulpverleners. Want ja, sommige van hen hebben 5 nachten in sporthallen moeten doorbrengen.
1: De branden kunnen weer makkelijk oplaaien met de hoge temperaturen die ook in Spanje verwacht worden. Duizenden mensen hebben in Amsterdam de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Bij het homo-monument stonden ze stil bij de aanslag, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakten. Burgemeester Halsema hield een toespraak waarin ze zei dat liefde altijd sterker is dan haat.
4: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
5: Mijn dochter is lesbisch en ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
6: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
1: Vanavond is er in Utrecht ook nog een minuut stilte naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ja, en vandaag bepaalt de rechter of de carnavalskraker van de kapotte kachels op Spotify mag blijven staan.
7: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me.
1: Ja, want met die plaat gingen de kapotte kachels aan de haal. Ze maakten er dit van.

0: Ja, deze advocaat is expert in entertainmentrecht. Hij denkt dat de kapotte kachels vandaag slecht nieuws krijgen.
1: Het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd. De melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort.
0: Het weer een... Sorry, die muziek, jongens. een tropische dag vandaag. Veel zon, volop zomerhitte. Ja, het wordt echt warm hoor. 32 graden in Friesland, 36 graden in Limburg. 3FM.
2: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Je ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en geniet er maar.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: De heetste hitlijst van Nederland.
3: Oh. Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
2: 3FM.
3: Mega hitte.
2: Mart Meijer.
4: Een heel goedemorgen. We nemen een duik in de lijst met de allerbeste zomerliedjes ooit gemaakt. We beginnen met nummer 162. Die is voor Safri Duo en Ledenlijf.

0: 3FM en de Safri Duo Play the
1: Lane. 3FM Top Mega Hitte.
0: Hoor je op nummer 162 in de lijst met de allerlekkerste zomerliedjes. Die hoor je vandaag hier op 3FM. We hebben hem zojuist afgetrapt. Goedemorgen, mijn naam is Martje. Verwacht misschien Wijnand en Jamie hier 's ochtends. Maar die zijn even op vakantie. Dus de ochtendshow is deze zomer met mij. En ondanks de 3FM Top Mega Hitte wel zometeen gewoon kans. Want ja, dat mag eigenlijk niet ontbreken in de 3FM Top Mega Hitte. Jouw kans op een ijsmachine. Zo'n ding waarmee je je eigen ijs kan maken. En dan niet ijsblokjes, maar roomijs. Kun je fruit in doen, kun je smaakjes in doen. Bepaalde sausjes, dingen. En dan denk ik aan zoete sausjes en niet aan curry en zo. Wil je zo'n ijsmachine winnen, hoef je nu alleen even je naam in te sturen met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Dan spreek ik je misschien wel zometeen voor die ijsmachine. Mocht je nog vakantieplannen hebben, dan zou ik dit even in je achterhoofd houden. Gisteren heeft een Australisch vliegtuig een recordafstand gevlogen. De vlucht ging in ruim 24 uur van Melbourne in Australië naar Toulouse in Frankrijk. Het was nog zonder passagiers, want het was een testvlucht. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat het vliegtuig wordt ingezet voor commerciële vluchten. Dan kun je lekker 24 uur lang in die stalen buis zitten en geen kant op kunnen. Heerlijk. Nou, laten we dan ook, omdat het de top meegeheten is, maar eens eventjes kijken naar wat het weer voor vandaag nou precies doet. Maar ja, als je zo'n lijst uit de kast trekt, dan moet het ook wel een beetje lekker weer zijn. En dat is het ook. Tropisch warm vandaag. In het merendeel van het land komt de temperatuur boven de 30 graden uit. En op sommige plekken zelfs 35 graden vandaag. Veel drinken, goed smeren, wees voorzichtig en houd 3FM aan. Want hier hoor je dus de hele dag de beste zomerbangers in de 3FM top megahitte. Met een heel fijn liedje van Magic. Zometeen eerst op nummer 161 in de top megahitte van 3FM is dit Netsky met Rio.

0: top megahitte op 3FM met op nummer 160 in de lijst met de beste zomertunes Magic and Rue. Eiland
1: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Een heel goedemorgen. We gaan het spelletje Laatste Letter wel even spelen tijdens de top megahitte. Belangrijk, want je kunt daar de beste verkoeling aller tijden op dit soort warme dagen mee winnen. Namelijk een ijsmachine. Die ijsmachine zelf, die verkoelt je niet per se extreem. Maar je kunt er dus ijs mee maken. Je eigen smaak roomijs. Hoe win je hem nou? Door de hoogste score neer te zetten in Laatste Letter. Je kiest een beginletter en dan krijg je vervolgens van mij een categorie om een woord mee te maken. Als je je antwoord goed hebt, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om de highscore die op dit moment op 5 staat te verbreken. En dat gaat Jente proberen. Hallo Jente.
2: Hallo.
0: Jij bent 11 en jij bent in de vrachtwagen mee met je vader.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik had vorige week ook iemand aan de telefoon. Zij was met haar man mee op de vrachtwagen. En toen zei ik, wordt het niet af en toe een beetje saai? En toen zei ze, ja, wel af en toe. Hoe heb jij het vandaag?
2: Ik kijk vooral gewoon om me heen en ik heb ook gewoon allemaal spulletjes mee om te doen tijdens de rit.
0: Kijk, jij vermaakt jezelf daar wel.
2: Ja.
0: Hey, en als jij die ijsmachine zou winnen, dat zou ik echt een prestatie vinden overigens als jij een highscore gaat neerzetten. Welke smaak ijs moet er dan als eerste uitkomen? Wat is je lievelingssmaak ijs?
2: Aardbei.
0: Oké, ik ga mijn vingers gekruist houden. Misschien kan je stiekem een beetje je vader laten meehelpen. Heb ik niet gezegd. Wat is je beginletter?
2: We beginnen
0: met
2: een T.
0: De letter T. Oké, dan ga je 30 seconden nu in een sport met de T.
2: Tennis.
0: Een land.
2: Zwitserland. Nee, jawel. Nee,
0: dat is met de Z. Is ook met de Z.
2: Slovenië.
0: Iets wat je in de badkamer kan vinden.
2: Wat zei je?
0: Iets wat je in de badkamer kan vinden met de E.
2: Badkamer?
0: Ja, wat in de badkamer is met een E.
2: En ik vind je tandenborstel.
0: Een band of artiest? Met de L.
2: Wat zei je?
0: Een band of artiest met de L. De tijd is om.
2: Artiest.
0: De tijd is om, Jente, sorry.
2: Oh, jammer.
0: Oh, zo. Ik weet niet waar jij elektrische tandenborstel en Slovenië vandaan haalde. Maar dat was echt uitstekend gespeeld. Het spijt me wel. Je hebt helaas niet de highscore weten te breken. Je bent tot 3 gekomen. Maar dat vind ik met hoe een beetje brak de verbinding was alsnog heel knap van.
2: Hoor ik echt niet.
0: Hoor je mij niet? Nee, Jente hoort mij denk ik niet zo goed. Nou, dan ga ik Jente in ieder geval vertellen. Maar daar komt ze dan later nog wel achter, want ze hoort mij nu niet meer. Dat ze wel het laatste letter kaartspel heeft gewonnen. Want als je meedoet aan laatste letter, win je in ieder geval altijd het kaartspel dat je mee kan nemen op vakantie, naar de camping of wat dan ook. En als Jente het later nog een keer wil proberen, of jij, dan kan je je altijd aanmelden. Give me drama, son!

Ja, er zijn van die zomerliedjes waar je enigszins weifelend op terugkijkt, maar die toch wel echt goede guilty pleasures zijn. DJ Michael G en MC Sven. En de Holiday Rap hoorde je op nummer 158 in de 3FM Top Mega Hitte vandaag de hele dag, omdat het 35 graden wordt. De allerbeste zomertunes hier op 3FM te horen, samengesteld door de DJ's van 3FM op 157. Een echte WK-classic van Dario G. Dit is Carnaval de Paris.

0: de 3FM top mega hitten. De hele dag vandaag hoor je de allerbeste zomertunes samengesteld door de DJ's van 3FM met op 157 Dario G en Carnaval de Paris. Het wordt vandaag 35 graden, vandaar ook die lijst. En ik dacht, weet je wat wel lekker zou zijn voordat de echte absolute hitte losbarst vandaag? Wil ik even wat tips voor je verzamelen. Tips die je misschien nog niet kende over hoe te dealen met de warmte. Dus zometeen hebben we een expert aan de telefoon. Die gaat je een paar serieuze onverwachte tips geven die je helpen om te gaan met de temperaturen van vandaag.
1: NOS op 3.
0: 1 minuut voor 8:30. Martijn Middel heeft het nieuws. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De aardbeving in Japan van gisteren heeft aan 13 mensen het leven gekost. De hulpdiensten zijn nog altijd met man en macht overlevenden aan het zoeken tussen het puin. Gisterochtend werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Later was nog een naschok voelbaar die een kracht van 3,0 had. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat de reddingswerkers vooral druk bezig zijn bij een ingestort winkelcentrum.
3: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
2: In Amsterdam is de politie in actie gekomen nadat er een auto met explosieven crashte in de wijk Osdorp. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Vanwege die explosieven moesten omwonenden hun huis uit worden gehaald. Explosieven uit de auto zijn daarna weggehaald. De politie is ook meerdere woningen binnengevallen op zoek naar de inzittenden van die auto, maar die hebben ze niet gevonden. Ja, en een slimme oplossing in de strijd tegen kamernood onder studenten. In Hoogkerk bij Groningen wonen studenten tussen de ouderen in een woonzorgcentrum. Voor een zachte huurprijs, maar daar doen ze wel iets voor terug. Ze besteden per persoon 20 uur per maand aan het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Shaya en Tamar zijn 2 van die studenten. Ze merken dat de ouderen soms eenzaam zijn.
4: Dus door activiteiten te organiseren zorgen we daarvoor. En is er ook een mogelijkheid als iemand zich eenzaam voelt of niks te doen heeft, dat ze dan ergens naartoe kunnen.
5: Ik neem ook vrienden mee naar de activiteiten soms en die vinden het ook erg leuk. Die komen dan ook helpen. En iedereen hier vindt het ook erg leuk om onze vrienden te ontmoeten.
4: Door op deze manier te wonen leer je niet alleen zelfstandig wonen, maar ook iets bij te dragen aan de maatschappij.
2: Nou, bingoavond, een praatje, een wandelingetje voor wie dat nodig heeft. De studenten zorgen voor alles. Bewoonster Annie vindt het heerlijk.
6: Nee, ze zijn niet meer weg te denken. Ik wou niet graag dat ze weggingen.
2: Heb ik nog het weer. Tropisch dagje vandaag. Veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland, 36 graden in Limburg.
0: Dankjewel, Martijn. 3FM verkeer dan van de ANWB. Het is niet druk op de weg. En wat langere file op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Ogenblikje hoor. Zo, dat ook weer opgelost. Voor Beverwijk Oost zijn ze bezig met werkzaamheden. Daardoor is de weg dicht, moet je omrijden. Heb je 25 minuten vertraging. En ook werkzaamheden op de A50 tussen Os en Arnhem. Bij Renkum heb je een kwartier vertraging en één rijstrook minder.

0: Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 3FM. Daarnaast de 3FM top mega hitte. De hele dag hoor je de beste zomertunes ooit gemaakt. Gekozen door de DJ's van 3FM. Op 155 hoorde je Shouse met Love Tonight.
1: 3FM top mega hitte.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je er een beetje tegenop ziet weer warme dagen. Misschien heb je een huis die dat niet zo lekker geairco'd is. Misschien heb je een werkplek die niet zo lekker geairco'd is. Ik zat te denken, misschien is het goed als we een paar tips doornemen die we kunnen debunken of gewoon dingen waarvan je helemaal niet wist dat ze goed werkten tegen de warmte. Nou, daar heb ik zelf niet zoveel verstand van, maar Ruben gelukkig wel. Ruben Bambacht, hij is PhD-kandidaat fysiologie in het Radboud UMC. Dat betekent eigenlijk kort gezegd dat je van alles weet over temperatuur en wat dat met het lichaam doet. Dus ik dacht, bij Ruben moeten we zijn. Goedemorgen, Ruben.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens, heb je nou wat tips voor ons waarvan je zegt, ja, dit zijn dingen die werken, bewezen, en dat weet misschien niet iedereen, dat dat top is als het warm is buiten?
2: Ja, nou, wat sowieso erg kan helpen thuis is om je lichaam eens goed te bevochtigen met water. Dus bijvoorbeeld met een nat washandje of een waterspray op de huid. En dan echt voor de ventilator te gaan zitten.
0: Dus met een spreetje voor de ventilator gaan zitten. Allebei tegelijk.
2: Ja, ja. Okay, alright. Ja, dus dan bood je eigenlijk die zweetreactie na. En dan zonder echt zelf te hoeven zweten. En dan zal je daar meteen van afkoelen.
0: Ja, water op je huid en dat verdampt dan. En dat trekt die warmte uit je huid. Is het effect, toch?
2: Ja, precies. Precies.
0: Okay, goeie.
2: Ja, en wat de meeste mensen misschien ook wel denken is van, ja, het is warm weer. Ik ga lekker koud douchen. Maar echt koud douchen, dat zou ik afraden. Dat is eigenlijk een misvatting. Mm-hmm. Je kunt het beste gewoon lauw warm douchen. Je lichaam denkt van, oh, ik word koud, ik moet die warmte vasthouden. Mm. En wanneer je dan weer in die warme ruimte stapt, dan kan je juist weer minder goed je warmte kwijt.
0: En wat ik ook heb gehoord, een beetje in ditzelfde kader, is dat heel veel mensen zeggen, ja, je moet juist koffie en hete thee en zo drinken. Dat is goed tijdens de warmte. Klopt dat dan ook?
2: Ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. Ja, hoe je het ook went of keert, genoeg drinken is sowieso goed als het warm is. Wat we wel weten van warm drinken is dat het kan er net voor zorgen dat je zweetreactie gestimuleerd wordt. En daardoor koel je dan weer af. Dus ook warm drinken is zeker goed.
0: Ja, precies. Alleen dat zweet is dan weer een beetje onprettige ervaring. En dan ervaar je het misschien weer net wat meer als, god, wat heb ik het toch warm vandaag. Dat zou dan weer wel net kunnen.
2: Ja, ja, misschien nog ook wel een leuke is pittig eten vanavond.
0: Hè?
2: Ja, ja, ja, het is een beetje tegenstrijdig misschien. Je voelt je er wel wat warmer door. Je gaat er door zweten, maar je warmt niet daadwerkelijk op. Maar door dat zweten zul je uiteindelijk wel weer afkoelen. Dus dat heeft wel degelijk effect op je lichaamstemperatuur.
0: Pittig eten, wat goed.
2: Ja, nou, je zou ook nog mentholcreme bijvoorbeeld op de huid kunnen smeren. Dat voelt lekker koud. Mm-hmm. Want het prikkelt de kousensoren in de huid. Maar echt daadwerkelijk afkoelen zul je er niet van doen.
0: Wat grappig ook dat je dat zegt. Want ik heb zelf wel eens de ervaring, als ik dan bijvoorbeeld een pepermuntje had of mijn tanden had gepoetst en dan water dronk. En dat voelt dan zo ijskoud aan in mijn mond. Maar dat is dus, jij zegt, omdat het die kousensoren prikkelt.
2: Ja, ja, precies. En dat werkt ook in je mond. Sporters maken er ook wel eens gebruik van, dat ze met een soort menthol oplossing hun mond spoelen. En dat zorgt ook voor koude sensatie.
0: Geniaal. Dat vind ik echt een super tip. En dus ook pittig eten. Idealiter maak je dus vanavond iets met munt erin en iets met een paar jalapeno's.
2: Ja, lekker toch?
0: Ik weet niet, ik moet nog even een receptie opzoeken waar dat allebei in zit. Maar ik ga het wel onthouden. Ruben Bambacht is PhD-kandidaat fysiologie in het Radboud UMC. Dankjewel voor deze geweldige tips.
2: Graag gedaan.

Gossip Girl. Als je echt succes wil met iemand die echt goede zomerliedjes maakt, dan moet je iemand hebben uit het land dat in mijn hoofd gewoon altijd precies klinkt naar een ruisende zee. En dat er altijd wel ergens verderop iemand op een gitaartje zit te spelen. Als er een beetje zit te stemmen. Als je een beetje pech heeft, dan zit hij weer Wonderwall van Oasis te spelen. Maar dit is een beetje wat ik voor me zie bij op vakantie gaan naar Australië. Laat staan als je daar geboren bent, als je er vandaan komt. Dan ben je nu dus winter aan het vieren daar en is het nog steeds ongeveer 30 graden. Dan moet het zomertje wel permanent in je bol zitten. En dat geldt zeker voor de man die je nu hoort in de 3FM top megahitte op 152. Born and raised in Australië. Van die lange surferlokken. Op alle foto's heeft hij zijn shirt uit. 35 graden kan hij niet ontbreken. Xavier Rhode, dit is Follow the Sun.

Excuses. Op nummer 151 in de 3FM top. Mega hitte. Het is de hele dag lang een lijst met alleen maar zomerbangers hier bij 3FM. De hele dag hoor je de beste zomerliedjes gekozen door 3FM-DJ's. En van deze man vind ik het toch zo jammer dat we hem bijna nooit meer horen zingen. Dat hij voornamelijk voor zijn DJ-carrière heeft gekozen. Gaat

0: ook dat je dit soort liedjes hoort. Ja, ik weet niet, als je net als ik zeg maar tegen de 30 bent, dan toen je dit liedje uitkwam sprak je een beetje Nederlands, geen Engels en zeker geen Spaans. En als ik dan zo'n liedje als dit terughoor, dan hoor ik de tekst die ik als kind erbij dacht. Ik versta er overigens nog steeds helemaal geen reet van. Jody Bernal en Cassieke Nol hoorde je op nummer 150 in de 3FM Top Mega Hitten. Deze hele dag hoor je de allerbeste zomerhits hier op 3FM. Ook zometeen bij Ivo van Breukelen.
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM Top Mega Hitten.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een tropische dag met zo een stukje kerst in het bulletin.
2: NOS op 3.
1: Eerst naar het Midden-Oosten, want na een aantal rustige dagen waren er vannacht weer aanvallen. Iran viel een Amerikaanse basis aan in Jordanië. Het land trekt zich dus niets aan van de gevechtspauze, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Ze laten nog maar weer eens zien dat zij het doen zoals zij het willen. Maar ja, het verbreken van die gevechtspauze nu gaat natuurlijk impact hebben, want na 5 dagen relatieve rust en een sprankje hoop dat diplomatie toch een kans zou maken, nu weer dit. De VS spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten richting die Amerikaanse basis in Jordanië wel zijn onderschept.
1: Vannacht vuurde de VS samen met Saoedi-Arabië ook raketten af op pro-Iraanse milities in Irak. Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden grote natuurbranden. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië worden flinke bosbranden met man en macht geblust. Door die branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten doodgevonden. Het is onduidelijk waaraan ze zijn overleden. Mogelijk zijn ze vergiftigd, maar ze kunnen ook zijn overleden door vervuiling in het park. In dat park leven in totaal ongeveer 2700 olifanten. Ja, het wordt vandaag lokaal 36 graden, maar we moeten toch alvast even over de feestdagen hebben, want deze beroemde kerstfilm krijgt misschien een vervolg.
4: I made my family disappear.
5: Where's your mom?
6: My mom's in the car.
5: Where's your father?
6: He's at work.
5: What about your brothers and your sisters?
6: I'm an only child.
5: Where do you live?
6: I can tell you that.
5: Why not?
6: Because you're a stranger.
1: Ja, dat is Home Alone natuurlijk. Kindacteur Macaulay Culkin speelde het jongetje dat alleen thuis bleef in die film. Hij is inmiddels 45 en heeft wel weer zin in een vervolg. Entertainment site TMZ meldt dat hij een idee heeft gepitcht bij Disney voor een nieuwe Home Alone film en dat de reacties positief waren. Wanneer die film dan uit zou moeten komen, weten we nog niet. Het weer, een tropische dag, veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland, 36 graden in Limburg.
0: Dankjewel, Duin. Yo. 3FM verkeer door de ANWB, 1 vertraging in Nederland. Op de A50, Os Arnhem voor Renkum, daar is je vertraging 12 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht.
2: 3FM.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: De heetste hitlijst van Nederland.
8: Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.

DFM Top Mega Hitten. Tot 7 uur vanavond hoor je die hier op DFM. De Top Mega Hitten, de lijst die perfect past bij dit warme weer. Hoe lekker is dat? Zometeen bijvoorbeeld nog Kenaan met Waving Flag. En eerst een Franstalige klapper op 147. Dit is Galette en Aisha bij 3FM. Kom zien.

0: zomer van 2011. Toen hoorde Michel Telo deze plaat van een paar jaar eerder. Van de band Kangaya de Gekke. Denk ik tenminste dat je zo uitspreekt.
1: Nossa, nossa,
0: hey.
1: Assim você me mata.
0: Ja, en hij dacht, dat kan ik beter. En met zijn eigen bewerking, met wat publiek eronder geplakt, scoorde hij er een wereldwijde zomerhit mee. I Said You Bagel. Hoor je zo meteen na tevens een dikke hit van een voetbaltoernooi. EK, WK, hou me ten goede. Kenaan, Waving Flag, 145.

En beetje van mij hoorde je in de 3FM Top Mega hitte op nummer 137. Nou, ik mag wel zeggen, we gaan gewoon keihard international hoor met deze lijst. Happy van Dennis, morgen Ivo aanwezig hier in Melbourne. Daar is het woensdagavond al. Groetjes van Dennis, geniet van deze zomerse lijst. Dennis, de 3FM Top Mega hitte gaat door met zometeen nog... Oh, lekker man, Pino Danjo, Makale Idea. Voilà. Komt eraan naar de Nightcrawlers. Dit is Push the Feeling On. Op nummer 136.

0: Lana Del Rey, Do In Time. En de lijst met de heetste hits van 3FM gaat zometeen gewoon verder.
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM top mega hitte.
1: Met onder andere deze.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: 3FM.
0: Bob Sinclair, Love Generation, voorafgegaan door de Beach Boys met Surfing USA. En dan ook nog het nieuws van 10 uur met Martijn Middel. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten.
2: NOS op 3.
9: Het gebeurde rond een uur of 3 in de wijk Slotermeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij geraakt aan zijn been. De jongen was nog wel bij kennis en gaf in het ziekenhuis een beschrijving van de dader. Hij zegt dat hij werd beschoten door een man met een snor, sikje of baardje in een grijze jas met een capuchon. En dat die man daarna wegrende. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt naar getuigen. In Gelderland is een grote brand geweest in een zorgcentrum waar jongeren met autisme wonen. Hoe die is ontstaan is nog onduidelijk. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren in een tentje zijn uit voorzorg naar een andere plek gebracht, zegt de veiligheidsregio.
10: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
9: De brand is inmiddels uit, maar het gebied is nog niet vrijgegeven vanwege die asbest.
1: Het WK voetbal.
9: Ja, als je al helemaal van de leg was door de hydration breaks op het WK, die drinkpauzes die stiekem gewoon reclameblokken waren, ja, dan word je al helemaal niet blij van de nieuwste plannen van FIFA-baas Infantino. Gianni wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. Beleggers kunnen dan aandelen kopen en dat betekent meer geld voor FIFA, maar ook veel macht voor die aandeelhouders. Er zijn veel mensen boos over, zoals de nieuwe Britse premier Andy Burnham. Hij postte dit op Insta.
11: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
9: De Europese voetbalbond UEFA is ook boos en zegt dat het niet aan de FIFA is om het WK te verkopen. Het weer, het wordt weer heet vandaag. Vooral in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar is code geel van kracht. Het wordt bijna overal boven de 30 graden. Met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.
0: Thanks Martijn.
9: Yo.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Tadaa, hier ben ik. Jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: hitlijst van Nederland.
1: Oh. Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
0: Ivo van Breukelen.
2: Yes, good morning. Daar gaan we weer met de heetste hits van de 3FM in de 3FM Top 9. Het is zometeen Bob Sinclair. De Beach Boys komen eraan. Surfing.

0: laten, tenminste in het ongewisse.
1: Nou, ik zou dat laatste half uur echt even laten.
0: Ja.
1: Maar even een plaatje of 2, 3 vooruit, vind ik, moet kunnen.
0: Top. Dankjewel, Jan-Willem.
1: Alsjeblieft.
0: Plaatje of 2, 3 vooruit. Nou, aanstaande onder andere Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Maar ook bijvoorbeeld Roxy Dekker, Anne Fleur Vakantie. En nu de man die qua fysiek misschien wel het meest op Jezus lijkt van alle artiesten in de 3FM top meegeten.

Ja, de plaat waar het 3 jaar geleden allemaal mee begon voor Roxy Dekker, hè? Annabelle Vakantie op 130 in de 3FM Top 9 heten. En de lijst beuk lekker verder. Zometeen op 128, de man van het moment. Onze aller Frenna hoor je zometeen. Samen met Idali en Ronnie Flex. Populair komt eraan. Eerst een andere populaire plaat uit 2014. Alweer, ja. 12 jaar terug in de tijd. Met Anders Nielsen, Salsa Tequila, 129.

0: Zometeen op 3FM. Meer
1: 3FM top mega hitte.
0: Met onder andere deze. 3FM.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: is 11 uur, Martijn Middel met het nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. ABBA wil carnaval verpesten. Straks vertel ik je hoe het zit. NOS op 3. Ja, dit was vannacht in Rotterdam. Arrestatieteams zijn daar en in Eindhoven en Alkmaar woningen binnengevallen in een onderzoek naar terrorisme. Er zijn 3 jonge verdachten opgepakt van 16 tot 19 jaar oud. In de Rotterdamse wijk Overschie werd iemand geblinddoek afgevoerd. In Eindhoven bliezen agenten een voordeur op. De verdachte die daar is gearresteerd werd 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottoer langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberboot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privétoer met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Op andere plekken in Frankrijk zijn wel nieuwe brandhaarden ontstaan. En vandaag bepaalt de rechter of de carnavalskraker van de kapotte kachels op Spotify mag blijven staan.
2: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me.
1: Ja, want met die plaat gingen de kapotte kachels aan de haal. Zij maakten er dit van. Take a plan, take a plan.

0: Ja, deze advocaat is expert in entertainmentrecht en denkt dat de kapotte kachels vandaag slecht nieuws krijgen.
1: Het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd, de melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort.
0: Ja, en misschien op deze dag ook wel lekker muziekje om het weer nog even overheen te doen. Dus daar komt-ie. Het wordt weer heet vandaag. Vooral in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar is code geel van kracht. Het wordt bijna overal boven de 30 graden. Met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.
2: Laat maar lopen hoor.
0: Ja, wij is klaar.
2: Ah,
0: ja, is jammer.
2: Oh, ja, ja, komt u weer. Hey, okay. Ja, doe maar. TFM verkeer. De langste vertraging in Nederland op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Beverwijk Oost 30 minuten door wegwerkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 18 minuten door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. En de laatste op de A50 Os Arnhem voor Renkum 14 minuten door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. 3FM.
3: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: De heetste hitlijst van Nederland.
16: Oh. Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
15: 3FM.
16: Mega hitte.
15: Ivo van Breukelen.
2: Hey, een hele goede morgen. Je luistert de 3FM top mega hitte. De heetste hits van 3FM. Met zometeen Vigente. Eerst Burna Boy, last.

hagelslag. Dat wordt een soort hagelslagsoep natuurlijk. Dat zou ik niet aan beginnen. Nummertje 2. Zalm. Laat hem lekker thuis. Ik zal hem lekker thuis laten. En op nummer 1, de absolute onbetwiste nummer 1 van dingen die je niet op je boterham moet doen vandaag. Filet Amerikaan. Echt voor niemand leuk. Voor jou niet, voor je collega's niet, voor helemaal niemand. Ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee. Gaan wij door met de lijst. De top meegeten met nummer 116 nu. Fans.

op 115 in de 3FM Top 9. Berichtje van Niels in de NPO Luisterapp. Hey Beukie, hoe is deze lijst eigenlijk tot stand gekomen? Dat is een goede vraag, Niels. En samengesteld door alle DJ's van 3FM. Met alleen maar platen waarvan wij vinden dat ze onlosmakelijk zijn verbonden met dit warme weer. Neem bijvoorbeeld, zometeen nog,

0: in van een specifiek formaat.
1: Al goed.
0: Zo. Ik krijg nu ook een zonnesteek, hoor je het? Wij gaan snel door met de lijst. Zometeen hier nog Paul Elstak, DJ Paul. Maar eerst op 111, Luna, dit is Bailando.

niet stuk te krijgen. K3, Oya Lele, 106 in de 3FM Top Mega Hit. Zometeen na 12 uur, dan neemt Anonym over. Die gaat vrolijk verder met, dat is wel mooi, twee keer vrij kort achter elkaar, Shakira, Shakira. Hoe lekker is dat? Dat dacht ik. Tot 7 uur vanavond, 3FM.

0: zometeen op 3FM. Meer
1: 3FM top mega hitte.
0: Met onder andere deze. 3FM.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: anders doet. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
4: 3FM. Zometeen gaan we verder met de 3FM top mega hitte om de warmte een klein beetje te verzachten met Purple Disco Machine. En eerst krijg je het laatste nieuws van Stef.
5: Goedemiddag, er is een minderjarige opgepakt na de brand in een jeugdzorgcentrum in Beekbergen.
6: NOS op 3.
5: Op die zorglocatie in de buurt van Apeldoorn brak afgelopen nacht brand uit. De verdachte die is opgepakt is een bewoner van het jeugdzorgcentrum. Op die locatie werden jongeren met psychische problemen behandeld. En niemand raakte gewond bij die brand, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
7: Alle 20 bewoners wisten naar buiten te komen. Ook de begeleiding is uiteindelijk naar buiten gekomen. En die konden ons melden dat de meeste elders veilig zijn ondergebracht. Eén bewoner, één persoon is uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bewoners zijn dus naar een andere opvanglocatie gebracht en worden later opgehaald door bijvoorbeeld hun ouders of begeleiders.
5: Van het pand in Beekbergen is niks meer over. In de buurt van het jeugdzorgcentrum was ook nog een zomerkamp aan de gang met zo'n 100 kinderen. En dat kamp is ontruimd en de kinderen zijn allemaal opgevangen. Er is oppassen geblazen op de stranden vandaag. Vanwege de zomerhitte wordt er natuurlijk flinke drukte verwacht. De reddingsbrigade in Katwijk adviseert mensen om vooral goed op de vlaggen te letten. Want de zee ziet er rustig uit, maar er staat veel stroming. Gisteren wapperde de rode vlag in Katwijk vanwege twee muien van die gevaarlijke stromingen die je de zee in kunnen trekken. En vandaag staan er daar extra vrijwilligers van de reddingsbrigade klaar. En dan nog nieuws uit Parijs, want de Franse electro-dj Kavinsky is plotseling overleden. De politie heeft zijn lichaam gisteren gevonden in een huis in Parijs. Wat er is gebeurd, weten ze nog niet, al zou er geen sprake zijn van een misdaad. Kavinsky is een van de belangrijkste namen uit de Franse electropop. En hij werd wereldberoemd met deze track

0: trad nog op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Hij was pas 50 jaar. Weer toe in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg geldt vandaag code geel vanwege de hitte. En bijna overal wordt het warmer dan 30 graden met in het binnenland zelfs temperaturen tot 36 graden.
1: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg 3 in verkeer van de AWB. 5 files langer dan 10 minuten. De A4 knooppunt Sabina richting de Belgische grens tussen Tolen en Hogerheide. Daar doe je 35 minuten langer over, komt daardoor een ongeval. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 15 minuten. De A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen knooppunt Ridderkerk Zuid en knooppunt Ridderkerk Noord 10 minuten. Komt daardoor bergingswegwerkzaamheden. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten ook door wegwerkzaamheden. En de laatste de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en Rijnbrug. Daar is de vertraging 20 minuten door werkzaamheden. Heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen 10 minuutjes weer onderweg.
2: 3FM.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: De heetste hitlijst van Nederland.
10: Je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
9: 3FM.
10: Mega hitte.
9: Anan Verboom.
1: Hey, goedemiddag. 5 over 12. Hoe zit je erbij? Valt nogal mee met de hitte, toch? Het is wel te doen, toch? Nou, 3FM verzacht het een beetje met de top mega hitte. Met hoppen onder 3. De Purple Disco Machine. Dopamine.
9: 3FM.
1: Top
10: mega hitte.
9: Nummer
10: 103.

mega-hitte. Het is de vrouw die 49 jaar is inmiddels, maar alsnog gewoon perfect weet hoe je moet dansen. Die heupen van haar, ja, hips don't lie. Het schijnt ook heel goed voor je te zijn. Als je de heupen lekker losgooit, is misschien een klein beetje tegenstrijdig op zo'n dag als vandaag. Het is bloedverziekend heet, ga lekker dansen. Maar juist, als het heet is, dan word je vaak chagrijnig. En dansen schijnt daar heel veel goed voor te helpen. Dus misschien is dit stiekem wel gewoon de oplossing. Even meedoen met de muziek van 3FM, komt dat helemaal goed. En met die 3FM top mega-hitte zet je sowieso gebakken vandaag. Letterlijk en figuurlijk. Zometeen hoor je weer Shakira, maar dan met een WK-track uit 2010. Dat nummer 101 is voor Milky en Malgrab.

Mart. Zometeen, dan hoor je Bambaleo. Maar eerst, ja, ook wel misschien een klein beetje de koning in Nederland als het gaat om zomermuziek. En dat heeft alles te maken met de reclame die hij ooit maakte voor een reisbureau. Nou, misschien herken je hem nog wel, die gele, weet je wel, met die D. Ja, het blijft gewoon altijd in je hoofd hangen, maar dit doet me gelijk denken aan de zomer, de zon en rijden door de weilanden. Heerlijk. Douwe Bob bij 3FM. 99, This World is Our Home.

0: FM Top Mega Hitte. Met Accent en Kylie hoorde je uit 2005. En 20 jaar later is die dus opnieuw gemaakt. Torsera.
1: FM. Hitte.
0: Mooi is dat, vind ik wel, hoe je muziek toch jarenlang weer mee kan gaan op die manier. Maar het origineel blijft toch misschien wel het allerleukste. Nummer 97 in de 3FM Top Mega Hitte is dus voor Accent. Kylie hoorde je bij 3FM. Hey, welkom. Het is de middag met mij, Anan. En al je favoriete zomermuziek voor je op een rij gezet in die Top Mega Hitte. Met Daft Punk zometeen. Get Lucky komt eraan. Armin van Buuren ga je horen. Ik wil heel even met je terug naar 2 weken geleden. Zwarte Cross. Wat ben ik hier keihard ingetrapt, hé? De marketingstunt van deze mannen. Van even serieus. Nee, we mogen onze grootste hit mogen we niet doen. We mogen niet optreden met onze enige grote succes. Baila de Gasolina. En alsnog, ze stonden daar, puntje bij paaltje. De stekker werd er zogenaamd uitgetrokken. En ze mochten hem alsnog gewoon doen. Waren we er allemaal keihard ingetrapt. Ik was er echt van overtuigd, serieus. Ik begon het na een tijdje gewoon te geloven. Hij staat op nummer... Wat is het? 96 in de lijst. Baila de Gasolina.

0: De heetste hitlijst van Nederland.
1: 3FM top mega hitte.

Days. Armin van Buuren hoorde je bij 3FM in Sunny Days. Plek 95 in de 3FM top mega hitte. De lijst met de allerbeste zomermuziek gekozen door de 3FM DJ's voor jou. Hey, welkom. Ik ben Anan. Ik sleep je door de werkdag heen vandaag. En de plek waar je moet zijn om wat bij te verdienen. Zo.

Een extra mooie dag trouwens, als jij werkt in de horeca. Het zou zomaar kunnen dat je dan heel veel geld gaat verdienen vandaag. Want ik zag een onderzoekje, dat las ik. Het blijkt dus zo te zijn dat als het warm weer is, dat we dan dus extra blij zijn, extra waardering ook uitspreken naar mensen. En bijvoorbeeld als we dan naar het terras gaan, dat we gemiddeld gezien meer fooien geven. Dus het zou zomaar kunnen dat als jij op dit moment gaat werken in de horeca vandaag,

Rima hoorde je bij 3FM en Calm Down. Het is de 3FM top mega hitte waar je naar luistert. De lijst met alleen maar goede zomermuziek. Met op 90 L'Amour Toujours.

Mijn naam is Anan en zometeen dan draai ik een artiest voor je. Nou, mensen zijn nog net niet massaal flauwgevallen bij. Maar echt allemaal hadden ze er last van. Waar ze precies last van hadden en wat er is gebeurd, dat hoor je zometeen.

0: we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: 3FM. Hey, goedemiddag. Het is 3FM waar je naar luistert. Met de 3FM top mega hitte zometeen. Allemaal zomerse tracks. Voor je hete woensdag. En het laatste nieuws, dat krijg je van Stef.
11: Yes, goedemiddag. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 3 terrorismeverdachten opgepakt.
12: NOS op 3.
11: De verdachten die 16 tot 19 jaar oud zijn... werden vannacht in het holst van de nacht van hun bed gehaald. Onze verslaggever Hendrik Willem Hofs sprak in Rotterdam... met de moeder van de 16-jarige verdachte.
13: Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten... en het beeld van wat de moeder schetst... daar is toch wel een heel groot verschil tussen. En dat doet heel veel vragen op.
11: De 3 verdachten zijn allemaal opgepakt in een lopend onderzoek naar terrorisme. Ze zitten nu in volledige beperking... en dat betekent dat ze alleen maar met hun advocaat mogen praten. De plannen van FIFA-baas Gianni Infantino vallen helemaal niet lekker in de Europese voetbalwereld. Infantino wil een bedrijf gaan oprichten dat voortaan het WK voetbal moet gaan beheren. Voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA die rechten helemaal niet mag verkopen. Volgens deze sportjournalist schaadt het plan ook de betrouwbaarheid van het voetbal.
14: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren? Toch aan het slachten.
11: Ook de Britse premier Burnham vindt de plannen maar onzin. Hij zegt dat het WK geen product is en dat voetbal van de supporters is.
15: The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
11: Gianni Infantino hoopt met zijn plannen investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. En de waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. En het is nu echt over en uit voor deze plaat.
16: Ik ben zo blij met die pens van mij. Eerst was ik te dik, maar nu heb ik schik.
11: Ja, dikke pens van de carnavalsband De Kapotte Kachels. Dat nummer is volgens de rechter terecht van Spotify afgehaald. Het mag ook niet meer terugkomen. Dikke pens, je hoort het misschien, is een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA. Maar zij hadden nooit toestemming gegeven voor het gebruik van die melodie. De mannen van De Kapotte Kachels mogen het liedje nog wel blijven spelen bij optredens. Het weer in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg geldt code geel vanwege hitte. Bijna overal is het warmer dan 30 graden... met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.
10: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg, 3FM verkeer van de ANWB. 5 files langer dan 10 minuten. A1 Hengelo, Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 15 minuten door de controle daar. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. 10 minuten door de controle. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel. 15 minuten komt daardoor een ongeluk. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 15 minuten komt door wegwerkzaamheden op de A16. En de A50, de laatste, Os richting Arnhem. Dus knooppunt Valbrug en Rijnsbrug. 25 minuten doe je daar langer over.
12: 3FM.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: hitlijst van Nederland.
1: Oh. Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
0: 3FM. Anan
2: Verboom. Nou, inderdaad, voor die zomerse hit zit je sowieso goed. Zometeen de man, bekend om die badmuts op zijn hoofd, zeg maar. Alleen ze waren bijna nodig voor het zweet. Hoe het zit, hoor je naar La Fuente.

0: 80 is voor de jeugd van tegenwoordig.
1: BFM. Top. Mega hitte.
0: Het is de lijst met alleen maar zomerse muziek speciaal voor jou uitgekozen door alle 3FM DJ's om je die woensdag werkdag een beetje doorheen te krijgen. Mijn naam is Anand en ik wil je even meenemen naar het moment dat Pitbull een boodschap had voor de Belgische premier Bart De Wever. Hij gaf hem de opdracht, je moet dit fixen. Je moet hier iets aan doen. Wat was nou het geval? Hij gaf een optreden in een concertzaal. Alleen, dat weet jij misschien ook wel, als je daar staat met z'n allen in hartje zomer, dan kan de temperatuur af en toe wat oplopen. Het probleem was alleen, er was geen airco. Helemaal geen airco. Het was zo ongelooflijk warm, hij kon niet meer. Hij keek voor zich uit, hij zag het publiek zwetend voor zich staan. Het dansen, ja, het ging bijna niet meer, want iedereen was overhit. Het was verschrikkelijk eigenlijk. Het liep uit in één regelrechte ramp en uiteindelijk heeft hij de show stilgelegd en heeft hij gezegd, luister, dit gaat zo niet. Politiek, fix gewoon een airco.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: gekozen door de 3FM-DJ's. Helemaal samengesteld voor jou. En een van de mensen die op het volgende nummer die daar heeft, voor heeft gekozen is Mark van der Molen. Die hoor je ieder weekend tussen 1 en 4. En ja, hij was helaas niet op het strand, zegt hij zelf ook.
1: Hé, hey, Anan. Zoals je hoort aan de akoestiek, ik ben niet op het strand. Maar ik heb wel echt de neiging om daar zo meteen heen te gaan. Vamos a la playa. Dat hebben ze heel slim gedaan trouwens. Want net als dat oude nummer, We Built This City on Rock and Roll, daar hebben ze bewust nooit een stad genoemd, zodat iedereen kan denken, dit gaat over ons. Wauw, Waddinxveen, We Built This City on Rock and Roll. En dat geldt natuurlijk ook voor Vamos a la playa. Dus Kijkduin, Hoek van Holland, Noordwijk, Scheveningen. Nou, noem er nog even een paar. Dus echt voor mij de ultieme zomerhit. Ook echt natuurlijk door de jaren 80. Italo Sound. Lekker.
0: Hij heeft de lijst dus absoluut gehaald. Nummer 84 in de 3FM top. Mega hitte. Het is voor Vamos a la playa.

dit moet ik uitbrengen. En heel haar team dacht, nou, weet je dat wel zeker? Zou je dat wel doen? Zou je aan Insomnia van Fakeless gaan komen? Nou, gelukkig maar dat ze het heeft gedaan. New Religion hoorde je bij 3FM in de 3FM top mega hitte op plekje 93. Hey, wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert naar 3FM en samen deze warmte bij mij doorkomt vandaag. Ik ben Anan en zometeen dan hoor je Livin' La Vida Loca. Eerst de nummer 82 in de lijst. Dit is voor Teaspoon.

Chef Special nummer 80 in de 3FM Top Mega Hitte Amigo. 3FM Top Mega Hitte. Het is de lijst met extra veel zomerse muziek voor je woensdagwerkdag om er lekker doorheen te komen. Mijn naam is Anan en ik hoop dat je het lukt om een beetje uit die warmte te blijven. Ik zie Jappie al in de NPO Luisterapp en een foto van een raketje. Nou, dat ziet er goed uit. Er is ook iets wat je vooral niet moet doen. Dat wat die man uit Duitsland deed. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Bizar verhaal las ik daarover. Die was namelijk naar een supermarkt gegaan en hij dacht, daar kan ik gaan afkoelen. Besloot hij om naar binnen te lopen. En daar heb je bij de vriesafdeling soms van die grote bakken, weet je wel. Daar liggen van die ijsklontjes in en van die pizza's. Nou, je voelt hem aankomen. Hij is in zo'n bak gaan liggen, tussen de pizza's, tussen de ijsklontjes. Ik vind het creatief. Vond de supermarktmanager iets minder leuk. Hij is met een winkelverbod zo hop naar buiten gestuurd. Sta je mooi weer in de kou. Nou ja, was maar waar.

playlist met alleen maar zomerse muziek gekozen door de 3FM-DJ's om jou een beetje die werkdag door te slepen. Ik hoop dat je er lekker in zit. Komen mooie berichten binnen in de NPO Luisterapp. Ik zie verschillende foto's voorbij komen. De een lekker buiten, de ander lekker binnen. Sommige met airco, sommige zonder airco. Ja, ik zie bijvoorbeeld Hans in de NPO Luisterapp in een wat ouder autootje, zoals hij het zelf noemt, zonder airco. Doet me ook gelijk denken aan mijn eerste auto. Die had ook geen airco. Ja, dat is toch pittig af en toe. Dus als je op dat moment in een auto zit, achterglas zonder airco, heel veel respect voor je en sterkte nog eventjes. Ik hoop dat 3FM de muziek, dat het een beetje voor je helpt, een beetje verzacht. Om samen lekker dat zomerse gevoel op een positieve manier te kunnen beleven. Zometeen Don Henley in de lijst met The Boys of Summer. Eerst Empire of the Sun. Walking on a Dream heeft Mai de lijst ingestemd. En staat op nummertje 76.

0: nummer 75 in de 3FM top megahitte. Don Henley en The Boys of Summer hoorde je. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan met dit warme weer. We zorgen voor de meest zomerse muziek op de radio. Met zometeen Sophie Hielkema. En onder andere deze.
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM top megahitte.
1: Met onder andere deze.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we het alweer? Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
3: 3FM. Zoals Ivo van Breukelen zou zeggen, alles mag uit behalve de radio. Zometeen verder met de 3FM top mega hitte. En eerst, hij heeft gewoon kleren aan, Stef Banstra. Een hele goeiemiddag.
4: Ja, nog wel. Goeiemiddag. De politie doet onderzoek naar een auto te water in Engelen.
3: NOS op 3.
4: Agenten denken dat die auto iets te maken heeft met de anti-AZC-bekladdingen van de afgelopen tijd in dat Brabantse dorp. De auto werd vanochtend gevonden in het water, dus het is niet bekend hoe die in het water is beland. Afgelopen weekend werden er 10 huizen en ook auto's van voorstanders van een AZC beklad met scheldwoorden en ook teksten. De politie denkt dat er om die reden een link is. De Franse electro-dj Kavinsky is plotseling overleden. Hij is gisteren dood gevonden in zijn huis in Parijs. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, maar de Franse politie zegt dat een misdaad is uitgesloten. Kavinsky is een van de belangrijkste namen uit de Franse electropop. Hij werd wereldberoemd met deze track die hij schreef voor de film Drive. Nightcall heet die plaat inderdaad. Kavinsky trad ook nog op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. De Franse DJ was pas 50 jaar. En stel je voor, je boekt een riviercruise van Duitsland naar Zwitserland, maar je eindigt in Rotterdam. Ja, vakantiegangers op riviercruises die maken het nu mee. Want door de droogte staat het water in de Rijn zo laag dat schepen hun route moeten aanpassen. Deze Duitse toerist vindt het weer in Nederland wel lekker.
5: Ja, en dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is er nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön.
4: Ja, super tol. Maar als ze pech hebben, dan kan het schip alleen niet meer aanmeren op de plekken waar de toeristen zijn opgestapt. Maar gelukkig houdt de kapitein de waterstand goed in de gaten.
6: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor.
4: En na Rotterdam varen ze door naar Vlissingen om vervolgens wel weer terug naar Duitsland te gaan. Het weer zonovergoten met hoge temperaturen van 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint wat zonnig, later wat grijzer. In het oosten kans op onweer, 27 graden dan.
3: Merci Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij afrit Beek 10 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk Havens een kwartier. En tenslotte A50 Os richting Arnhem bij Ewijk 20 minuten.
7: 3FM.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Even bollen. Idee.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De heetste hitlijst van Nederland.
6: Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.

gesproken op nummer 72 in de 3FM Top Mega Hitte. Dat zijn liedjes die extra lekker vallen in de warmte. Of dat ook zo is, mag je zeker laten weten in de NPO Luister-app. Mattia Bazar en Peace and

0: hitte. Lion in the morning sun. Ja, misschien is het alleen mijn eigen brein, maar het kan toch zijn dat je vanochtend wakker werd en dat je dacht, wat zou een Karin doen in deze hitte vandaag? Nou, ik heb het antwoord. Ze kwam gezellig binnen in de NPO Luisterapp.
1: Hey Sophie. Ja, wat wij aan het doen zijn. De tuin mooi aan het maken, zodat we zometeen in de schaduw lekker kunnen chillen en in de vecht springen. En daar past alleen maar jullie tropische muziek bij. Succes!
0: Dank je wel, Karin, voor je appje. Ja, bloedheet, 29 tot 35 graden. Code geel nog van kracht in Gelderland, in Overijssel, in Brabant, in Limburg. Dus daarom tot en met 7 uur vanavond. Hoor hier de 3FM top mega hitte. Met straks op nummer 66 bijvoorbeeld nog La Camisa Negra. Of wat dacht je van Crystal Fighters met Plage. Kan ook niet ontbreken in zo'n lijst, hè. Ook wel grappig om te merken, ik kan alles meezingen, maar bij 9 van de 10 platen dan zegt die titel en die artiest me echt helemaal niks. Is ook weer het geval bij de nummer 70. Veelvuldig opgestemd door onze 3FM DJ's. Dus als je iets voorbij hoort komen van je denkt, ik ga daar lekker op. En de dank is aan hun.

0: even de balans op te maken. Wat is Nederland op dit moment aan het doen in deze levensgrote föhn? Altijd leuk als je even een berichtje stuurt of een audio-appje inspreekt. Kan je ook doen in de NPO Luister-app. Gerard heeft het ook gedaan. En toen ik het net hoorde, maakte ik me grote zorgen. Luister mee.
1: Nee, wees gerust. Ik lig niet aan de beademing. Ik ben mijn zwembadje aan het ontpompen om wat verkoeling te zoeken tijdens het luisteren naar de 3FM top mega hitte.
0: Oh, goddank, de man is oké. Ze zeggen blijf de koelte opzoeken en zet behalve die ventilator ook je radio een tandje harder. Door met nummer 67 van de 3FM top mega hitte. Daar staat Major Lazer en Light It Up.

0: punto.
1: Ja, dit moet gewoon kunnen in deze temperaturen. Gewoon een wit hempie op de werkvloer.
2: 3FM top mega hitte.
1: Nou, hier bij 3FM is dat in ieder geval heerlijk geregeld. Ik zag onze nieuwslezer Stef Bakker.

fonetisch heel vrolijk meegezongen, maar die tekst die is super depressief. Ik heb het even door Google Translate gehaald. Door van jouw kwaadgezind vergif van jouw liefde te drinken.

0: 64 is voor Justin Bieber en Sorry. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij wel eens sorry moeten zeggen tegen je vrouw tijdens jullie escapades?
1: Ja, tuurlijk. Dat moet iedereen toch wel in een relatie.
2: 3FM Top Mega Hitte.
0: Mensen denken, wat een beladen gesprek zo op een woensdagmiddag. Maar vertel even, want terwijl de meeste mensen nu achter een computer zitten te werken, ben jij heel langzaam iets aan het inpakken, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is veel te warm om het snel te doen. Dus ik ben heel erg op mijn gemak de caravan aan het inpakken.
0: En jij gaat niet alleen?
1: Nee. Ik ga samen met Christel, gaan we met z'n tweeën, mijn vrouw, gaan we naar Polen, 3,5 week.
0: Ja, je klinkt heel casual, maar er staat ook iets spannends te gebeuren. Want aan het einde van die reis in Polen, wat gebeurt er dan vervolgens?
1: Ja, dan moeten we ook weer gewoon naar huis en we gaan aan het werk, toch? Dat gebeurt, hè?
0: Ja, maar ik bedoel...
1: Dan kunnen we al beginnen te plannen voor de volgende vakantie. Want wij verzinnen op de terugweg altijd waar we het volgend jaar naartoe gaan.
0: Ja, dit vind ik dus leuk. En is dat dan een soort van angst om controle te verliezen? Dat je denkt, ik moet nu al weten waar ik aan toe ben volgend jaar? Of hoe kwamen jullie hier überhaupt op om het zo aan te pakken?
1: Nou ja, de voorpret van een vakantie is minstens zo leuk als de vakantie zelf. Dus als je daar al bijna een jaar mee bezig kunt zijn, krijg je alleen maar steeds meer zin in de vakantie.
0: Ja, ja, en waar moet dan zo'n vakantie aan voldoen? Wanneer valt een land af voor jullie?
1: We hebben eigenlijk, als we er vorig jaar geweest zijn, sowieso.
0: Oh ja,
1: dus we gaan nooit twee keer achter elkaar naar hetzelfde land.
0: Nee.
1: En het liefst een paar jaar ertussen. En ja, we hebben nogal wat landen in Europa. Dus ja, keuze genoeg.
0: Ja, ik vind het knap. Want ik denk als ik dit zo zou aanpakken, dan zou ik toch 6 jaar achter elkaar denken, goh, ik ben weer in Italië beland.
1: Nee, voor ons niet.
0: Hoe is dat nou gebeurd? Nou Rob, ja. Doe de groetjes aan je vrouw en geniet van de heetste hits op deze hete zomerdag. Succes ook met de sleurhut inpakken. En ik wens jou een hele fijne reis in Polen.
1: Dankjewel.
0: Groetjes.
1: Jojo, doei.
0: Snel

0: hallo, Banger, Cascada en Evacuate the Dancefloor op 61. En zometeen...
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM top mega hitte.
1: Met onder andere...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

0: snel naar het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Je kunt maar beter geen bonje krijgen met opa Frans van 87.
2: NOS op 3.
1: En waarom precies vertel ik je zo meteen. Eerst dit. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk toe om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Ondertussen mogen in Spanje duizenden mensen weer terug naar huis toe. Volgens de hulpdiensten daar zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden bijgekomen. Zo'n 8000 medewerkers van BMW komen op straat te staan. Wereldwijd gaan er mensen uit bij die Duitse automaker, maar de helft van alle banen wordt wegbezuinigd in Duitsland. Het zou nodig zijn om BMW weer winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet zo goed met de Duitse auto-industrie. Dan droevig nieuws uit de muziekwereld. In Ierland is muzikant Glenn Hansard overleden. Hij is om het leven gekomen bij een motorongeluk in Dublin. Glenn Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once.

0: film Once gaat over twee straatmuzikanten die verliefd worden en uiteindelijk samen muziek gaan maken. Hensert gaf eerder dit jaar nog een concert in Utrecht. Glenn Hensert was 56 jaar. Ja, tegen Frans uit Boksel moet je vooral niet zeggen dat hij er niet te zwaar aan moet tillen, want dat doet hij juist het allerliefst. Frans werd vorig jaar op zijn 86e nog wereldkampioen powerliften. Ja, nu gaat hij weer opnieuw meedoen aan het WK in de Verenigde Staten dit jaar. Even voor jouw beeld, hij kan squatten met 100 kilo.
1: Ze zijn er veel beter dan ik, maar voor mijn leeftijd gaat het niet slecht.
2: Kom op!
1: Als ik ben wezen trainen, ik train je 2 keer per week, dan voel ik me lekker fit. En waarom zou je niet meer kunnen, omdat je ouder bent? Daar maken we de mensen er zelf van.
0: Ja, zo is het ook natuurlijk. In november gaat Frans zijn titel verdedigen in zijn eigen leeftijdscategorie, 80 tot 89 jaar. Frans is inmiddels 87. Het weer super zonnig overal bij maximaal 35 graden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later meer bewolking. En in het oosten kans op onweer bij een graad of 27.
3: Hartstikke idee. Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht West 20 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Moerdijk Havens ook 20 minuten. En je gelooft het niet, ook 20 minuten op de A50 Os richting Arnhem bij Ewijk.
4: 3FM.
5: Ster. Even bollen. Iedereen.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: De heetste hitlijst van Nederland.
6: Vandaag hoor je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
5: 3FM.
6: Mega hitte.
5: Sophie Hielkema.
7: Een hele goede middag. Laat vooral weten van waar vandaan je luistert. Stefan, die zit lekker in het zonnetje in Zandvoort. Die zegt, ik geniet ervan hoor, de 3FM top mega hitte. Nou, we gaan door met Brian Adams.

plek aankwam. Nou, en als je dan een andere auto krijgt of een nieuwe werkplek met airco, het is alsof je het leven altijd gespeeld. Mocht je de luxe vandaag niet hebben, dan heb ik één simpel advies. Ja, de hitte accepteren. Met open armen. Laat dat zweten maar beginnen. Laat het maar druipen uit die poriën. En geniet van alle liedjes die er perfect op zijn afgestemd. Nou, klagen over de hitte of complimenten geven over de 3FM Top Mega Hitte mag je altijd doen in de NPO Luister-app. 58 is voor Fred Again en Maria.

0: dat vooral weten in een audio-appje in de NPO Luister-app. Nou, Paul die brengt even verslag uit van zijn werkdag vandaag.
1: Hey Sophie, ja, de balans is simpelweg dat er gewerkt moet worden.
0: Ja.
1: En gelukkig kan ik dat thuis doen. Dat doe ik nu om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden met alle gordijnen dicht en een ventilator die overuren draait. Ja, ik verwacht ieder moment de vakbond op een stoep, maar voor het zover is, ja, hoofd koel houden, ijsjes eten, water drinken en gezond verstand gebruiken.
0: Ja.
1: Fijne uitzending.
0: Gezond verstand gebruiken. Nou Paul, dan heb ik een goede hack voor jou en de rest van Thuiswerken Nederland. Gewoon dat shirt uit, lekker die blote bast achter het laptopje. Zorg ik dat ik daar een passend liedje bij draai. Shirt uit van Jungle by Night en Seb.
2: Sommige dingen moet je niet over

ga je toch lekker op DJ Jazzy Jeff. En The Fresh Prince, oftewel Will Smith met Summertime. Het is de 3FM top mega hitte met op nummer 50. Ja, ik vind dit echt zo'n goed liedje van haar. Hoor je bijna nooit meer. Nelly Furtado en Forza op 50.

Danny Furtado en Forza. Als je denkt, nou, ik heb er ook echt simpelweg de kracht niet meer voor. En verlaag gewoon even het tempo. Dat mag gewoon op dit soort dagen. Dat is helemaal niet erg.

0: Jorde, waar ben ik gebleven? Joh, ik ben het even helemaal kwijt. Oh, Who Gal natuurlijk en Jamaican. Hete hits, ja, aanwezig. Bangers, ook zeker aanwezig. Maar bestaat er een grotere banger dan de nummer 45 in de lijst? Nou, ik vind persoonlijk van niet. Je hoort hem zo meteen naar We're Going to Ibiza.
1: Well, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...
0: Bangers, ook zeker aanwezig, maar bestaat er een grotere banger dan de nummer 45 in de lijst? Nou, ik vind persoonlijk van niet. Je hoort hem zo meteen naar We're Going to Ibiza.
1: Well, this is Captain Kim's.

0: Asia Banger, Enrique Iglesias en Baila Mos op nummer 45.
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM top mega hitte.
1: Met onder andere...

0: vakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: 3FM. Goedemiddag, de ontknoping van de 3FM top mega hitte komt eraan. En onze nieuwslezer Stef Wanstra. Zoals je kan zien op 3FM.nl/live of via de NPO Luisterapp, is al in de stemming. Stef, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Wil je een duik nemen? Zie je ineens een waarschuwingsbordje.
4: En nu? We gaan sowieso niet zwemmen.
5: NOS op 3.
3: Precies aan de hand is sowieso eerst heel wat anders. De drie verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt justitie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De verdachte van 19 uit Eindhoven is een paar jaar geleden ook al eens opgepakt, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
6: En toen had hij op Telegram onder andere gesproken over IS, over aanslagen, over onthoofdingen, over het afreizen naar Afghanistan. Hij is daar toen ook voor veroordeeld in 2024 tot 112 dagen cel en 200 uur werkstraf. Ja, en dus vannacht is hij opnieuw opgepakt. Toen ook door een zwaar bewapend arrestatieteam.
3: De drie terrorismeverdachten mogen nu alleen maar met hun advocaat praten. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen naar 18. En de verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog steeds mensen onder het puin. En er wordt onder meer gezocht bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
3: In het aardbevingsgebied in Japan zitten tienduizenden mensen nu zonder stroom. De Japanse overheid is druk bezig om medicijnen, voedsel en ook water het rampgebied in te krijgen. Ja, het is natuurlijk perfect weer vandaag om even lekker een duik te gaan nemen. Alleen is het wel even goed opletten of er geen blauwalg in het water zit. Volgens de Club van Nederlandse Waterschappen is die bacterie al op veel plekken gevonden. Blauwalg komt vooral voor in warm en stilstaand water. Je kunt er jeuk, uitslag en ook buikklachten van krijgen. En ook bij het Almere Strand is er een waarschuwing voor blauwalg. En dat komt voor veel bezoekers toch wel als een verrassing.
4: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien een bordje blauwalg. Ja.
8: En nu?
4: We gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
3: Ja, voor honden is blauwalg extra gevaarlijk, want zij drinken namelijk vaak van het water. Of een zwemplek nou veilig is of niet, kun je checken op zwemwater.nl. Het weer, smeren, hydrateren en ventileren zou ik zeggen. Volop zon nog steeds bij maximaal 35 graden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen eerst zon, later meer bewolking en een kans op onweer ook. Graad of 27.
2: Dankjewel, Stef.
6: Yo.
2: Ik kan me voorstellen dat je niet graag in de file staat, want dan zak je langzaam weg in het celhap met deze hitte. Maar toch, een aantal files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 25 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten. A50 Os richting Arnhem voor Renkum 25 minuten.
5: 3FM.
9: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De heetste hitlijst van Nederland.
3: Vandaag hoor je alleen maar

0: gaan worden. Het is de top 9 en de ontknoping komt eraan richting 7 uur. Eerst Manu Chao, me gustas tu.
1: Nummer 44.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Top 9 hitte.
3: Met op nummer 44, Manu Chao. En me gustas tú. Hij houdt het nog maar net vol hier. We hebben er eerder dit seizoen al problemen mee gehad in de grote studio van 3FM. Maar het aircootje blijft nog even blazen. Betekent dat ook de grote, grote zendmast hier in Hilversum hem nog even vol gaat houden. En jou tot aan 7 uur in ieder geval de allerfijnste zomertracks kan brengen in de top mega hitte. Ook ikzelf heb het een en ander aan maatregelen genomen. Vanochtend even mijn collega Sophie Hielkema, die je net nog hoorde, geeft van: zou je misschien een poedertje mee kunnen nemen? Want met deze temperaturen is mijn hoofd een discobal op de camera. Ik heb het over een klein visagiepoedertje natuurlijk. Sophie handelt alleen op vrijdag in

0: moet continue to... Oh, sweat. Klein beetje warm hier. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier.
1: Het is snikheet.
0: Snikheet.
2: Het enige wat nog warmer is dan het weer buiten...
3: is de playlist van 3FM.
2: 3FM, top mega hitte. Nummer
3: 41.

allerheetste tracks voor deze hete dag in de 3FM Top Mega Hete op 39 Stromae à l'Orondance. Je had hem misschien liever niet onder je shirt vandaan op zo'n warme dag. Maar Stef heeft zo meteen nieuws over een dikke pens. Eerst nummer 38, Camille Cabello en Havana.

0: 3FM met Camille Cabello in de 3FM top mega hitte. Je hoorde Havana op naar een nieuwsupdate. NOS op 3.
1: NOS op 3.
0: Krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een man heeft vanochtend op Rotterdam Centraal met een pistool in de lucht geschoten. Het gebeurde in de centrale stationshal en niemand raakte daarbij gewond. De politie kreeg rond 11 uur vanochtend een melding binnen over iemand met een vuurwapen dus op Rotterdam Centraal. En eenmaal daar aangekomen werd hij opgepakt door agenten. Het gaat om een man van 26 uit Ridderkerk en er is nog niets bekend over waarom hij in de lucht schoot. NS heeft het financieel weer een beetje op de rails. NS heeft de eerste helft van dit jaar namelijk 25 miljoen euro winst gemaakt. En dat komt vooral doordat er weer meer mensen de trein pakten, de treinkaartjes duurder zijn geworden en ook doordat er minder vertragingen zijn, waardoor NS ook geen boetes kreeg. Maar toch is het niet alleen maar een Hosanna-verhaal, vertelt mijn economie-collega Ruben Eg.
3: De andere kant van de medaille is dat de NS nog wel heel veel schulden heeft, want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald met rente, je begrijpt het. En ja, weer winst maken, dat helpt natuurlijk.
2: Ja, de afgelopen 5 jaar schreef NS juist rode cijfers omdat minder mensen de trein pakten. En het is nu echt over en uit voor deze plaat op Spotify.
4: Ik ben zo blij met die band van mij.
2: Dikke Pens inderdaad van de carnavalsband De Kapotte Kachels. Het nummer is volgens de rechter terecht van Spotify afgehaald en mag ook niet meer terugkomen. Dikke Pens is een parodie op het nummer. Je hoort het waarschijnlijk Take a Chance on Me van ABBA. Maar zij hadden nooit toestemming gegeven voor het gebruik van die melodie. De mannen van De Kapotte Kachels mogen Dikke Pens nog wel blijven spelen bij hun optredens.
5: Ik vind het echt jammer, man. Dat was toen vorig jaar echt de allergrootste hit tijdens carnaval. En iedereen zong hem toen mee. Logisch. Want het is gewoon een heel makkelijk mee te zingen liedje natuurlijk ook. Maar het feit dat hij dan nu niet meer tijdens de huisfeestjes en in de kroeg ook toch heel vaak niet meer voorbij komt, omdat DJ's er niet meer aan kunnen komen of zo. Ja. Hoop ik niet dat we met z'n allen gaan vergeten. Dus mocht ik nog ergens tegenkomen, neem hem even mee telefoon op. Want deze mogen we nooit vergeten, jongens. Het weer nog, Stef.
2: Ja, smeren, hydrateren en ventileren zou ik zeggen. Volop zon nog steeds bij max 35 graden. En vannacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint zonnig, later wat meer grijs. In het oosten kans op onweer bij max 27 graden.
5: Oeh, dat wordt spannend. Ja, dat wordt spannend. Maar voorlopig hebben we gelukkig de 3FM top meegeten. Gaat verder na de laatste verkeersinformatie van de ANWB. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum heb je bijna 35 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 25 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook 25. A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum heb je ook 25 minuten vertraging.

deze werkdag? Of zit je misschien wel ergens lekker op vakantie te luisteren? Het is vandaag, waar je ook bent, waarschijnlijk heel erg warm. Daarom de 3FM Top Mega hitte. Tot aan 7 uur. De allerbeste tracks met het heerlijke zomergevoel. Zometeen Tame Impala. Maar welke track van hem hoor je dan op nummer 34? Dat hoor je naar nummer 35. Kate Ryan met This Is Chanté.

0: FM. Maak kans op kaarten. En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
0: Lowlands, we go! 3FM. 3FM.
2: Mega hitte.

33 graden, Loppersum 31 graden. Oftewel, overal is het warm. En kan de 3FM top meegeheten lekker door de speakers knallen? Dan ook even gelijk checken hoe warm het is op Jamaica op dit moment. Een stabiele

0: je ook niet een klein aperolletje kan drinken. Want daar is de playlist van 3FM vandaag uitermate geschikt voor... met de 3FM top mega hitten. Op nummertje, even kijken, 31 hoorde je Ryan Paris en Dolce Vita. Lijstje gaat zometeen verder door.
1: Zometeen op 3FM. Meer
2: 3FM top mega hitten.
1: Met onder andere...

0: Simpler. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: 3FM. Ik heb al 3 keer een nieuw shirt aangetrokken vandaag. Ik kan geen deodorant meer zien, maar de lijst, de 3FM top meegeheten, gaat zo meteen gewoon door. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Bandstra.
6: Ja, goedemiddag. Je geld al kwijt zijn voordat je überhaupt een huurhuisje hebt gevonden.
7: Bijvoorbeeld 100 euro voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren.
8: NOS op 3.
6: Ja, wat er precies aan de hand is, hoor je zo meteen. Eerst dit, de verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terholen in Zeeland afgelopen maand, waarbij 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven kwamen, reed diezelfde dag al 3 keer eerder te hard. En de week daarvoor deed hij dat zelfs 17 keer. Zijn stuurbekrachtiging was kapot en dat wist de man. En ook filmde hij zichzelf terwijl hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtszaal. Daar werd ook bepaald dat de man voorlopig blijft vastzitten. Het gaat om een man van 20 jaar uit het Zeeuwse Hulst. De 3 verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs sprak vandaag met de moeder van een van de verdachten.
9: Zij was aangeslagen, kon eigenlijk niet geloven wat er gebeurd was vannacht om 12:15. Toen dus die zwaar bewapende agenten binnenvielen. Er lagen ook mensen met zware wapens op daken van schuurtjes om de verdachte in de gaten te houden. Ze heeft het over haar zoon als een jongen die gewoon naar school gaat, die naar de voetbal gaat.
6: De 3 terrorismeverdachten mogen nu alleen met een advocaat praten. In Wateringen, net onder Den Haag, is een auto te water geraakt. Mensen die het zagen gebeuren sprongen erachteraan en hebben de bestuurder kunnen redden. En hoe het met diegene gaat nu is niet bekend. En pas vooral goed op voor nep-advertenties voor huurwoningen op Facebook en TikTok. Dat zeggen makelaars en woningcorporaties. Die zien dat oplichters zich steeds vaker voordoen als makelaar. Ja, ze gebruiken teksten en foto's van bestaande huuradvertenties. Dat gebeurt onder meer in Groningen, Deventer en Zwolle, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
7: Nou, wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld 100 euro voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren. Nou goed, woningzoekenden die dus in deze krappenmarkt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan en dat geld zien ze niet meer terug.
6: Ja, experts in fraude raden slachtoffers aan om vooral aangifte te doen. Het weer vanavond nog steeds warm met veel zon. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met veel zon en later trekt het wel een beetje dicht. Is er in het oosten kans op onweer bij een graad of 27.
5: Dankjewel Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Vooral files door wegwerkzaamheden op bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En de A17 Roosendaal-Dordrecht verknoopt het Klaver. Elke dag deze week Klaverpolder. Klaverpolder, 10 minuten vertraging. En de A50 Os-Arnhem voor Renkum heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Andere files van Nederland zijn korter dan 10 minuten.
10: 3FM.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Omdat onze band onbreekbaar is.
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: De heetste hitlijst van Nederland.
21: Vandaag hoor je alleen maar

3FM top mega hit en Major Lazer, watch out for this. Voor als je nog twijfelde om een keer naar Roemenië te gaan op zomervakantie. Het hoeft niet, zometeen halen we Roemenië naar je radio toe met Alexandra Stan en Mr. Sexobeat. En het is zo warm als je nu een pan buiten legt en er een kleine inlegt.

0: Nummer 25 is voor Jungle Back on 74.
1: 3FM Top Mega Hitte.
2: Met Christian van Rijswijk.
0: Chris met Sebastian van 3FM.
2: Hey Sebastian.
0: Hou je het vol vandaag, jongen?
2: Ja, ik zit inmiddels thuis. Niet met de airco, maar het is redelijk koel hier binnen. Dus die hete hits, hè, die doen we wonderen, ja, wat dat betreft.
0: Maar je hebt geen airco nodig dus thuis?
2: Nee.
0: Wat een luxe. Hoe woon jij dan? In een kelder?
2: Gewoon gordijnen dicht. Alles dicht houden. En vooral de deur ook goed dicht houden. Ah. Ik zie buiten 33 graden, binnen 26. Dus het is nog prima te doen.
0: Klinkt een beetje als een gemiddelde vrijdagavond voor mij. Maar het is gelukkig jouw woensdagmiddag. Is het goed als ik even Shakira draai met Whenever Wherever?
2: Dat je die voor mij draait?
0: Ja, eventjes voor jou speciaal.
2: Even met de heupen schudden.
0: Even lekker, man.
2: Ja, doe maar. Lekker.
0: Ga ik dat doen. Dankjewel. Fijne dag nog.

0: whatever, wherever. Niet de eerste en ook niet de laatste keer dat jij hoort vandaag in de 3FM Top Mega Hitte. Zometeen, ergens richting de top 10, ga je er eigenlijk ook nog horen. Aangeschoven in de studio, Stef Banstra voor het laatste nieuws.
1: Ja, goed.
0: Moet wel even vragen, een uurtje geleden was jij heerlijk zomers gekleed. Je bent sowieso zomers gekleed vandaag.
1: Jawel, toch?
0: Is jouw favoriet al voorbij gekomen vandaag? Of moet hij nog voorbij komen, je favoriete zomerblad?
1: Ik denk dat hij nog moet komen.
0: Hij moet nog komen!
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, dan ga ik vanuit dat hij wel aan de top 10 staat. We gaan het zo meteen misschien nog horen. Eerst updateje vanuit Stef Banstra.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht is opgepakt in Eindhoven, een jongen van 16, is 2 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij lid was van IS. En voor buurtbewoners komt het nieuws als een schok dat hun buurjongen een terrorismeverdachte is.
3: Dat is schrikbarend, ja. Schrik je wel van.
4: Waarom?
3: Ja, omdat ze dichtbij is allemaal. Vooral, hè?
5: Wij lazen het vanmorgen en ik denk dat is toch wel heftig. Vind ik wel, ik vind het toch wel heftig.
4: Wat maakt het heftig?
5: Gewoon de banden met terrorisme. Omdat dat hier toch eigenlijk, ja, we horen er vaak genoeg iets van. Alleen, ja, nooit zo dichtbij.
1: Vannacht waren er ook nog 2 andere invallen met arrestaties in Rotterdam en Alkmaar. Die verdachten zijn 17 en 19 jaar oud. Volgens de OM is er nog geen link met de aanslag op Pride in Berlijn. De plannen van FIFA-baas Gianni Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen helemaal niet lekker in de voetbalwereld. De KNVB noemt die plannen super zorgelijk. En de Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn. En dat UEFA de rechten helemaal niet mag verkopen, vertelt mijn sportcollega Thomas Markhorst.
6: En daar hebben inmiddels ook de voetbalbonden van Azië en van Noord- en Midden-Amerika zich bij aangesloten. Ja, eigenlijk zijn heel veel voetbalfans en ook de Europese voetbalbonden al veel langer boos dat het voetbal zo snel commercialiseert. Dat zag je bij het laatste WK bijvoorbeeld met de drinkpauzes. Of die halftime show die zo lang duurde. En de vrees is dat die commercialisering van het voetbal vanaf hier alleen nog maar verder gaat met de uitgifte van aandelen in zo'n nieuw bedrijf.
1: Ja, de waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro worden. En dan nog wat muzieknieuws, want Madonna bevestigt dat ze komende zaterdag naar de World Pride komt in Amsterdam. Ze gaat nog specifieker een optreden geven in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Daar staan dan onder andere Bibi Rexha ook en Paris Hilton die avond. Gisteren hintte Madonna al op een optreden in Nederland met een post in het Nederlands op haar Insta-account. Ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief een spelfout die ze maakte. Ja, nu komt ze dus echt, Madonna, komende zaterdagavond in Amsterdam.
0: Is het al uitverkocht?
1: Goeie vraag, ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee, ik denk het niet. Dat zou ik even moeten checken.
0: Nou, maar dan gaan we er natuurlijk heen met z'n
1: allen. Dat zal niet snel duren.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Het weer nog steeds.
1: Vanavond nog steeds warm overal met veel zon. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. En morgen begint met veel zon. Later trekt de boel een beetje dicht. Is er in het oosten kans op een klap onweer bij een graad of 27.
0: Dankjewel. ANWB informatie op 3FM. Een aantal lange files op de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 25 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor Barendrecht 20 minuten. En de A50 Os Arnhem voor Renkum 25 minuten. De top mega hitte gaat door met nu de Beatles op nummer 23. Here comes the sun.

25.

0: gaat als een van de warmere. Daarom vandaag de 3FM Top Mega Hitten. De allerheetste tracks om jouw dag mee door te komen. Op 21 hoorde je Disclosure en Tondo. Even snel de NPO Luisterapp checken. Ik kreeg namelijk een vraag binnen van Joey.
1: Dames en heren, ik heb een vraagje, man. Ik ben nu zeg maar thuis, maar mijn woning is warm. Wie weet waar het aan ligt, man? Ik ben oprecht benieuwd.
2: Que lo que estamos rulay, empezó el verano. Fuego!
0: Joey, denk nog even één keertje na.
1: Mensen, ik ben nog gerustgesteld. Het kwam door de zon. Ik krijg gelijk al reacties. Ik dacht het zelf ook al, maar je toch gewoon zeker weet.
0: Inderdaad, zeker voor het onzekere, ook in deze warme tijden. Sorry. Op nummer 2.

0: Je lijkt wel een tomaat.
1: Ja, ik heb het erg warm in de nacht. Ja, maar komt ook een beetje door het weer.
0: Rooien.
1: Rustig.
2: 3FM top mega hitte. 70.

3FM hebben we vandaag de 3FM Top Mega Hit 2026 editie uit de kast gehaald voor je. Dat betekent tot aan 7 uur, nog een dik uur dus, de allerbeste zomertracks om langzamerhand die hitte meer te kunnen omarmen. Straks nog echt een hele lekkere top 10 voor je klaarstaan. Eerste track met mijn minst favoriete zomerfruit. Binnen bij jou zit, doe mij maar gewoon een galia-meloen. Of een cantaloupe of zo. Ik vind watermeloen toch zo smerig. Niet normaal. Harry Styles schreef er een liedje over, vind je, op nummer 16.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: temperatuur ook heel hoog bij 3FM. We naderen de nummer 1 in de 3FM top megahitte van vandaag. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
1: Ja, goedenavond. Goed nieuws als je fan bent van Madonna.
2: NOS op 3.
1: En waarom vertel ik je zo meteen? Eerst even dit. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. En de eigenaren wisten pas dat hun auto weg was toen agenten op de stoep stonden, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp. Het is extra zuur dat hun auto nu is weggehaald, want ze hadden hem nog maar net en ze wilden er mee op vakantie gaan. En die vakantie is dus nu ook in het water gevallen.
1: Afgelopen weekend werden ook nog huizen in Engelen beklad, waar diezelfde poster hing. Het gaat financieel weer een stuk beter met NS. De eerste helft van dit jaar heeft de treinvervoerder 25 miljoen euro winst gemaakt. Dat komt vooral doordat weer meer mensen de trein pakken, de treinkaartjes ook een tikkeltje duurder zijn geworden en ook doordat er minder vertragingen zijn, waardoor NS geen boetes heeft gekregen. Maar toch is het niet alleen maar hosanna, vertelt mijn economieverslaggever Ruben Eg.
4: De andere kant van de medaille is dat de NS nog wel heel veel schulden heeft, want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald met rente, je begrijpt het. En ja, weer winst maken, dat helpt natuurlijk.
1: De afgelopen 5 jaar leed NS juist verlies, omdat er weer minder mensen de trein pakten. Ja, dat hing al een beetje in de lucht, maar nu bevestigen het ze het ook in een Insta-story. Madonna komt komende zaterdag naar Amsterdam toe. De Queen of Pop geeft een optreden in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Er staan dan ook Bibi Rexha onder andere en Paris Hilton. Gisteren hintte Madonna al op een optreden met een andere Insta-story, met een Nederlandse tekst bij dit nummer.
5: Sabrina. Madonna.
1: Ja, Bring Your Love met Sabrina Carpenter staat op haar nieuwste album Confessions 2. In die Insta-story gisteren schreef Madonna toen: ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief een spelfout die ze maakte dus. Maar nu komt ze echt. De zaterdag van World Pride Music Festival in AFAS Live is trouwens wel uitverkocht. Er is een wachtlijst. Het weer vanavond nog steeds warm met veel zon overal. De komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met veel zon. Later trekt het een beetje dicht. Is er in het oosten kans op onweer bij een graad of 27.
0: Stefanio, want met dat voetbalshirt mag ik het ongeveer wel zeggen, denk ik. Dankjewel.
1: Yo.
0: ABB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt Hof Vliet. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor afrit Oud-Beierland. 50 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij, dus komt op termijn alweer goed. De A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum heb je een kwartier vertraging. En in de rest van Nederland, als je in een file staat, weet dan dat je binnen 10 minuten weer lekker onderweg bent.
2: 3FM.
6: Ster.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
2: De heetste hitlijst van Nederland.
13: Je alleen maar zomerse tracks op 3FM.
2: 3FM.
13: Mega hitte.
2: Sebastiaan Okhuizen.
0: Nou, je kan in de camper door Frankrijk rijden met de radiostudio achterin. Maar de radio in Nederland is net zo zomers als daar. De 3FM tot mega hitte met nu Shakira en Burna Boy. Die, die.

zomertracks ooit gemaakt. Is natuurlijk wel een hele internationale lijst. Zomer, dat vindt immers over de hele wereld plaats. Daarom in deze lijst alleen al meer dan 11 verschillende talen dit jaar. Gezongen door landen uit de hele wereld. En is het niet onbelangrijk om het ook in de 3FM Top Mega-heten soms iets dichter bij huis te zoeken. Zometeen gaat de jeugd van tegenwoordig weliswaar in het Spaans voor je aan de slag met Get Spanish. Maar dichter en nog dichter bij huis is de kroeg. En daar zing je deze in de zomer ook het hardste mee. Samen Welten. Echte liefde is te koop op

13 in de 3FM top mega hitte. Ik had het net al over de talen die voorkomen in deze lijst. Maar liefst 11 dit jaar. Er zitten ook een hoop toch stiekem neptalen in. Vanochtend bijvoorbeeld bij Ivo hoorde je op nummer 129.

0: Lambada nummer 11. Oei.
1: 3FM top mega hitte.
0: Ik ben ook wel weer blij dat het vandaag warm is hoor. We hadden natuurlijk een dikke maand geleden. Aan het eind van juni, die bloedhete periode. Door de hele week heen en ook in dat weekend. Dat je langzaam denkt, oh nee. Als de weergoden maar niet al hun kruid verschoten hebben met die code rood toen. Dat het zo ontzettend warm was. Dat we geen enkele zomerse dagen meer gingen krijgen deze zomer. Maar gelukkig is daar vandaag. Met de 3FM Top Mega Hit klonk die vandaag natuurlijk net iets lekkerder deze zomerse dag. En we zijn aangekomen bij de top 10. De 10 meest zomerse platen van dit moment. Met, mag ik zeggen, een verrassende nummer 1. Maar zeker geen onterechte nummer 1. En een van de allerkortste platen in de lijst. Zometeen op nummer 7. 2 minuut 17 duurt hij. Je hoort hem naar nummer 10. Die is voor Bruno Mars. And I Just Might.

Mars op nummertje 10 in de 3FM Top Megahitte met I Just Might. Ik weet niet hoe lang jij je radio nog aan kan houden, maar doe het minimaal tot komende maandagavond. Want vanaf dan tickets voor Lowlands 2026 hier bij 3FM. Dan ga je deze live zien en horen. Major Lazer op nummer 9. Dit is Lean On.

0: Major Lazer op 3FM. Je hoorde Lean On. Zometeen verder met de allerlaatste paar tracks in de 3FM Top Mega Hitten.
1: NOS op 3.
0: Eerst het laatste nieuws, Stef Wandstra.
2: Goedenavond. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer eerder geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 andere plekken. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen van 23 en 27 om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen tijdens het blussen. Meerdere dorpen op Kreta zijn inmiddels geëvacueerd. Ja, en zo'n beetje ieder Nederlands nieuwsmedium schrijft er nu over. Madonna komt komende zaterdag naar Amsterdam toe. De Queen of Pop gaf de afgelopen dagen al allerlei hints op haar Insta, maar maakte zo'n 1,5 uur geleden een einde aan al die geruchten. In een nieuwe Insta-post zegt ze dat ze komende zaterdag een optreden geeft in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Ze neemt haar producer Stuart Price mee, met wie ze haar beide albums Confessions 1 en 2 maakte. En Madonna neemt ook trans-DJ Honey Dijon mee. En dat is niet zo heel gek, zegt deze kenner tegen AT5.
3: Honey Dijon is een transvrouw die ontzettend veel betekent voor de house scene en voor de trans-community. Die mocht draaien op allebei de release-parties van Madonna vorige maand in New York en in Londen. Dan is het niet meer dan logisch dat ze nu, nadat de albumpromotie voorbij is, de gunst terugbrengt en een special appearance gaat maken. En dat ook nog eens een keer tijdens World Pride, waardoor er hopelijk veel meer gekeken wordt naar Amsterdam. En wat voor prachtig is een week na Berlijn, maar ook wat er voor de rest in de stad gebeurt, is het denk ik alleen maar goed dat Madonna daar een beetje aan meehelpt qua zichtbaarheid.
2: Ja, deze fans van Madonna zijn helemaal doordolle.
4: Madonna! Yes!
5: Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
6: Wow, I love it. She's awesome. I love Madonna. She's awesome. Rock it, Madonna.
5: Fantastisch, iconic. En zij komt dus gewoon, ja, geweldig. Ze is mijn moeder, ze is mijn rode draad in het leven. Absoluut, ja. Ik heb ook een tattoo hier, dus ik ga erheen. Ja, zaterdag ga erheen. No matter what.
2: Wat goed, een tattoo in zijn nek inderdaad van Madonna. Hopen dat hij een ticket heeft, want er is een wachtlijst inmiddels voor de zaterdag van World Pride Music Festival. Ja, de Queen of Pop dus komende zaterdag in Amsterdam.
0: Het weer nog, Stef.
2: De komende uren nog steeds veel zon. De komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 20. Nog steeds best warm dus. Morgen begint met zon. Later trekt het wat dicht. Is er in het oosten kans op wat onweer. Het wordt dan een graad of 27.
0: Lekker! Nog steeds een beetje warm dus. Ondertussen geen grote files meer in het land. Dat betekent dat het super absorberend asfalt je niet meer weg kan trekken omdat je stilstaat. Maar omdat je lekker doorrijdt naar huis. De top mee gaat eten nu. Met de Macarena.

success. Put your hands up.

Vorig jaar hoorde je Glass Animals met Heatwaves op nummer 1. Daar staat hij dit jaar niet, maar hij is vandaag ook nog niet voorbij gekomen. Dus die gaat nog komen. Ondertussen een stijger van nummer 8 naar nummer 5 in de 3FM Top Mega Hitten.

0: Het is 3FM waar je naar luistert. Het is de 3FM Top Mega heet er zelfs waar je naar luistert.
1: 3FM Top Mega Hitte.
0: En langzamerhand weet ik, koelt de temperatuur in Nederland af. En dat is fijn, maar dat betekent niet dat de lijst klaar is. Ik heb nog

De eerste keer dat we de lijst deden, dus toen was het extra spannend wie er op nummer 1 stond. Ik heb het je net al eventjes laten weten. Dat Glass Animals dit jaar met Heatwaves niet op nummer 1 staat. Maar gezien de hoeveelheid hittegolven die we hebben gehad...

2, Miranda. Vamos a la playa. Hopelijk heb je vandaag een beetje die hitte kunnen overleven. Met de allerbeste zomertracks hier op 3FM. De 3FM Top Mega Hitte 2026. Kent een andere nummer 1 ten opzichte van vorig jaar. Misschien wel de zomerhit van dit jaar. Uit Noorwegen is het natuurlijk

0: Ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Ik hoop dat je een beetje bent afgekoeld door de top mega hitte. Zo meteen heb ik Lady Gaga, Abracadabra. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
3: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
4: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
2: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
5: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Somber met Home Wrecker. Hoor je bij 3FM nog een paar weken en dan is hij in Nederland voor Lowlands Festival. André.

0: holy guacamole. Nee, maar dit is echt het allervetste ever. Ik heb het hier voor je liggen. Ja, het is voor jou. Ik kan het zelf niet houden. Maar ik zou het heel graag willen houden. Waar ik het over heb, moeten we vanavond samen maar even bespreken. Geloof me, dit wil je hebben. Dus blijf even hangen bij de avondshow van 3FM. Ik ga je ook nog uitleggen hoe je kans maakt op €50 vanavond. Maar eerst vind ik het belangrijk dat je je even aanmeldt in de app van de NPO Luister. Stuur me daar even je naam. Welkom! Dan schrijf ik je op aanwezig. Hoe vaker je luistert naar dit programma, hoe meer aanwezigheidspunten je hebt, hoe groter de kans dat je een pot zelfgemaakte sambal wint. Aanstaande donderdag is de finale daarvan.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single. And this is my new

0: creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoon.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister vanaf maandag naar 3FM.

En blijft me echt gewoon pakken gewoon. Amy Winehouse, Jordan Valerie, samen met Mark Ronson. Het is vandaag een gekke dag in de muziekwereld. Ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen op de TikToks, op de Instagrams. Ik wil je er toch even voorbij praten. Ik open vanmorgen namelijk Instagram en daar zie ik het volgende bericht. Franse DJ en producer Kavinsky overleden. Op 50-jarige leeftijd. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn woning in Parijs, volgens Franse media. En hij zou donderdag zijn 51ste verjaardag vieren. Ja, het is gek, want ik ken zijn muziek niet supergoed. Maar er is één track en die staat gewoon echt op nummer 1... als het gaat over magische liedjes die goed passen bij een donkere avond. Een lege snelweg, jezelf misschien een beetje verloren voelen in het leven. Jezelf een beetje alleen voelen met de behoefte aan een schouder om even op uit te huilen. Daar doet dit liedje mij aan denken. En dan dat die man er niet is op 50-jarige leeftijd, vind ik een gek idee. Ik wil hem graag eren door die ene track dan te draaien. Nightcall hoor je in de avondshow van

jij vindt. Gewoon 50 jaar en dan overlijden. Dat is zeg maar de leeftijd die mijn ouders nu ook hebben. Dan ga je er toch over nadenken. Besef hoe jong DJ en producer Kavinsky is vandaag overleden. En daarom dacht ik, ja, natuurlijk draai ik dan Nightcall in de avondshow. Dan ook leuke dingen te melden. Sterker nog, meld je even aan. Stuur me je naam. Doe dat via de app van NPO Luister of Instagram DM. Want dan sta je op aanwezig voor vanavond. Hoe vaker je luistert naar de avondshow, hoe meer aanwezig, hoe groter de kans op zelfgemaakte sambal. Je hebt nog zo'n 5 minuten.

0: Maak je geen zorgen, natuurlijk pomp ik power jouw kant op. Ik doe het in de vorm van Pink Panthers. Zij maakte Illegal. Het is de avondshow. Mijn naam is Andres Odek. Ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik vind het altijd leuk als je jezelf even op aanwezig zet. Dan weet ik dat je luistert. Stuur elkaar een chatbericht. Heb je nou de langste streak? Stuur elkaar het vaakst een berichtje in de maand. Dan win je een pot sambal.
1: Hey Andres. Fijn dat je ook weer op de radio bent, maat. Tijd om in te checken.
0: Kijk, Ray checkt in.
2: Andres Avondstreak.
0: En aan de telefoon is niemand minder dan Huub. Goedenavond, jongen.
3: Andres Weppa.
0: Hey, Weppa, Huub. Jij bent in Londen geweest al, hè? Voor je vakantie.
3: Ja, ik ben een weekend in Londen geweest.
0: Oké, eventjes een kleine checkbox. Wat heb je daar allemaal gedaan? Heb je de Big Ben gezien?
3: Ja, de geëikte dingen. Westminster Bridge, Westminster Abbey en allemaal dat soort dingen.
0: Hey, en wat vind je daar het leukste aan? Want Londen ken ik veel mensen natuurlijk van de oude kroegen, maar ook vanwege de geschiedenis. Waarom dacht jij, ik moet naar Londen?
3: Nou, ik zou je eerlijk gedaan, we hebben vorig jaar in november mensen uit Portugal en Mexico leren kennen. En die wonen en werken en studeren in Londen, dus vandaar.
0: Oké, okay. Als ze in Bratislava hadden gewoond, was je naar Bratislava gegaan, begrijp ik.
3: Dat is wat ik bedoel.
0: Lekker,
3: nee, maar het is wel, daar ben ik heel eerlijk in, het is wel heel speciaal om bijvoorbeeld Westminster Abbey te zien waar koning Charles heeft rondgewandeld.
0: Ja, nou dat lijkt me ook gek, want die Britse historie is natuurlijk waanzinnig groot met al die koningen.
3: Ja, ja, ja.
0: Het koningshuis is daar echt nog machtig. Ik bedoel, daar wordt Willem-Alexander jaloers van.
3: Ja, we zijn in Buckingham Palace geweest. En ja, Dat is gewoon heel, heel, heel indrukwekkend om te zien al die schilderijen en dat gedoe.
0: Heb je Meghan Markle nog gezien?
3: Nee, joh, die was niet thuis toevallig.
0: Ah, oké, okay. Nou, okay, dus je zou zeggen Londen wel een aanrader voor een citytrip?
3: Ja, voor een citytrip wel, maar niet om te gaan zuipen, want het is gewoon verschrikkelijk duur.
0: Nou, dan zit ik je gauw op aanwezig. Hoop ik dat je kan besparen op sambal. Lekker, Huub!

So Back in Town. Je hoorde de Opposites en Feestje op mijn graf. Ik vind dit toch altijd een spannend moment. Ja, dat mag je best van me weten. Ik gun je namelijk echt de hele wereld. Sterker nog, ik gun je concerten waar je herinneringen maakt, waar je je leven lang nog lol van hebt. En daarom kun je hier elke dag rond 7:45 €50 concert te goed winnen. Ik heb een inkomvraag voor je als je denkt, nou Odek, kom maar op met de money! I'm ready. Geef dan even antwoord op de volgende vraag. Die gaat over de middagshow van 3FM. Die wordt namelijk gemaakt door Barend van Delen. Maar met wie maakt hij die middagshow? Als je nu een Nelly banner stuurt naar de app van NPO Luister, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je zo meteen al €50 wint. Ik heb eerst nog Ziggy Marley voor je. Tomorrow People, even een beetje laid back. Maar eerst de Arctic Monkeys.

0: altijd lekkerder hè, met dit weer. Als het dan gewoon nog gemiddeld 27 graden is in Nederland. Dat je dan een beetje reggae hoort op de radio. Ziggy Marley. Die maakte Tomorrow People. Dan ga ik naar Sharon van 36 uit Dreumel. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hé, hey, en is Daniel er ook?
2: Zeker.
0: Kijk eens, dit is echt voor het eerst dat er twee kandidaten meedoen op één telefoon. Want Sharon, je vond het toch wel een beetje spannend.
1: Ja, klopt. Ja, dat is toch spannend, dus dan liever met z'n tweeën.
0: Dat snap ik, ja. Kijk, ik heb nergens gezegd dat dat niet mag. Ik heb hier 5 vragen voor je liggen. Als je die allemaal goed hebt binnen de minuut, dan pak je vanavond 50 euro concertengoed.
1: Lekker.
0: De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? En als je dan zegt ja, dan maak je morgen kans op het dubbele, namelijk 100 euro concertengoed. Je mag de vragen onbeperkt passen, er komen geen nieuwe vragen bij. Wil ik nog even van je weten, wat zijn een beetje jouw lievelingsartiesten?
1: Somber, Sienna Spyro, we hebben Lola Young, Bad Bunny.
0: Kijk, echt wel artiesten van nu. Jij werkt bij de kinderopvang en Daniel is militair. En in jullie vrije tijd houden jullie van gamen?
1: Klopt, ja.
0: Kijk, nou, de vragen zijn een beetje persoonlijk gemaakt, maar gaan ook over algemene kennis. Zullen we maar gewoon gaan beginnen?
1: Ja, laten we doen.
0: De eerste vraag die gaat over Lola Young. Met welke track bakt zij door in 2025?
1: Messi?
0: Ja. Dan een vraag over Call of Duty. Dat is een favoriete game van jullie. Maar heb je een goede ratio als die staat op 0,6 KD?
1: Nee.
2: Pas.
0: Nee, is inderdaad goed. Dat is een hele slechte ratio. Dan gaan we het hebben over de middagshow. Barend van Delen, die maakt die. Maar met wie doet hij dat?
2: Nelly Banner.
0: Kijk eens, Nelly Banner. Doe jullie hond na die heel blij is om te gaan wandelen zometeen. En dan de vraag, uit welk land komt een andere favoriete artiest van jullie? Hij gaat onder de naam Bad Bunny.
2: Puerto Rico.
0: Hey, die zijn dus in koor. En dan de laatste vraag. Sharon en Daniel, komen jullie morgen weer?
2: Ja.
0: Ja! Ajepa! Hey, dit was easy peasy lemon squeezy, toch?
2: Ja, joh.
1: Achteraf wel, zeker.
0: Ja, ja Sharon, doe je het morgen alleen of niet?
1: Nee, we hebben samen nu
0: knossen,
1: dus
0: dan
1: gaan we morgen
0: ook.
1: Morgen ben jij weg, ik moet
0: gewoon
1: alleen.
0: Mogelijk morgen alleen, ja. Breaking news. Nou,
1: ja, ja.
0: Extra spannend dan. Ik zou zeggen, we spreken elkaar morgen.
1: Oké, gezellig.
0: Yo. Het is de avondshow met nu de nieuwste van Charlie XCX.

Martin Garrix, Ed Sheeran maakte Repeat It. Andres Oudijk. Tot aan 10 uur ben ik er voor je met sowieso de allerbeste muziek. Je hebt vandaag op 3FM de 3FM top mega hitten kunnen horen. Alleen maar zomerse tracks. Geloof me, ik heb ook nog een paar hele zomerse tracks voor je meegenomen. Sowieso straks Justin Bieber, de Kid Laroi. Hij maakt de Stay. Maar eerst Fall Out Boy.

0: Een beetje power jouw kant op in de vorm van Fall Out Boy, Thanks for the Memories. Het is een soort raadseltje wat ik binnenkrijg via de app van NPO Luister. Het is een bericht van Ray en hij zegt, die raadt nooit waar ik zit. Nou, laten we heel even kijken.
1: Maatje, je zei het is 27 graden in Nederland, maar bij mij is het 11 graden warmer. En je raadt nooit waar ik zit.
0: Nou, ik denk zo te horen aan je richtingaanwijzer in de auto. Maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur steken. Avondshow in full effect. Zometeen heb ik iets lijps voor je. Maar eerst de Kid Laroi en Beeps.

0: vind het zo mooi. Die naam kun je zo Engels uitspreken. The Kid Laroi. Samen met Justin Bieber. Zij maakte Stay, die hoorde je bij 3FM. Wanneer ben jij voor het laatst zeg maar zo blij geweest als een kind met een cadeau voor zijn of haar verjaardag?
1: Andres Odijk.
0: Die vraag die stel ik mezelf al de hele dag. En ik denk oprecht dat het 2 jaar geleden is. Toen ik een ticket boekte. Of sorry, 1 jaar geleden. Toen ik een ticket boekte naar Thailand. Om daar Muay Thai te gaan trainen. Toen had ik zo'n kinderlijk excitement in me. Ik voelde me een soort van gebrand om iets te gaan doen. Ik was verbaasd over mezelf. Ik dacht, oh my god, it's about to happen. Dat gevoel ken je toch van vroeger. Dat met Sinterklaas of je verjaardag. Dat je gewoon zo zenuwachtig was om iets te doen of te krijgen. Ik durf te wedden dat ik je dit gevoel binnen nu en, nou, laten we zeggen, 5 minuten opnieuw ga geven. Ik heb namelijk iets liggen. Ja, het is echt te insane voor woorden. Je wilt het sowieso hebben. En nee, het is geen

0: Bitcoin. 3FM.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Het wordt een super avondshow. Ik heb iets liggen waarvan ik zeker weet dat je het wil hebben. Gaan we zo meteen over verder kletsen. Eerst het nieuws. Het is een minuutje voor 8.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
10: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Ster.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Chris Oudijk.
1: Sleter. Ja, als je denkt, waar heb je het over? Heb je zin in de sneeuw? Nee, we gaan geen sleetje rijden. Wie dat is, vertel ik je zo meteen. Na Teddy Swims.

Haar naam schrijf je met 3 Y'en. Dat komt omdat ze haar persoon heeft gebaseerd op Slater, de hoofdpersoon uit de film. Een hele oude film. En toen zei Spotify, nee, dat mag niet. En toen zei ze, nou, ik wil die naam gebruiken. Toen dacht ze, hey, weet je wat ik doe? Ik voeg nog een I toe. Toen zei Spotify, nee, dat mag niet. En toen dacht ze, weet je wat ik doe? Ik voeg nog een I toe. En toen zei Spotify...

Zet er even die luisterapp open of Instagram DM. Als ik aan jou vraag, wat heb je altijd al eens willen hebben? Even een soort rupsje nooit genoeg. Wat zou je echt graag in je leven willen hebben? Daar moeten we het over hebben, want de kans is groot dat ik het hier al voor je heb liggen. Klinkt heel cryptisch, ik vertel het je zo.

avondshow met Love and the Thieves. Overcome, hoor je bij 3FM. Hey, als je vandaag gewoon op je werk 3FM aan hebt gehad, dan heb je waarschijnlijk wel een beetje meegekregen dat het vandaag de 3FM top megahitte was. Om gewoon eventjes die zomer te vieren, om alle liedjes die zomers klinken aan je te laten horen. En trust me, er is echt fantastisch veel moois voorbij gekomen. Maar er is één liedje wat gewoon toch zomer ademt. Ja, ik heb hem gemist. Ik heb hier ook mijn administratie niet voorbij gekomen. Maar ik zie dat het nog 31 graden gemiddeld is in Nederland. Dus ik denk, ja jongens, ik tetter hem toch even jouw kant op. Hoppatee, die cabrio open. Als de koelkast nog vol is, neem een drankje. En laten we dansen op muziek van

0: Dragosta DT, ik vertel je net dat deze vandaag niet op de radio is geweest, terwijl je wel de hele dag zomerliedjes hebt gehoord. Raiden zegt, oh Dijk, deze was straks wel op de radio, is dat de Dragosta Dintai? En ook Antoine, die zegt in de luisterapp, hey, deze heb ik wel gehoord hoor, om 4:15. Maar dan heb je niet goed geluisterd, want dit was de nieuwe versie.
1: Andres Odijk.
0: Dan, ja, dit is echt, nou, laat ik het zo zeggen, vanaf maandag, nee, wacht, ik ga het anders aanmelden. Vanaf maandag kun je in de avondshow iets winnen dat je echt jarenlang niet hebt kunnen winnen. En ik weet 100% zeker dat je het wil hebben. Het is, zeg maar, populairder dan Bitcoin. Het is populairder dan de bikinitop van Jutta Leerdam. Het is echt iets wat je nu wil hebben. En waar je ook deze zomer nog wat aan hebt. Ik gooi eerst even bij jou op. Als je nu alles van de wereld zou mogen hebben, wat zou je dan graag willen krijgen? Weet je wel, net als kind waar je vroeger zo ongekend blij van wordt. Zullen we zo meteen even een rondje doen? Gewoon even kijken of je al kan raden wat ik hier vanaf maandag voor je heb liggen. Ik zou ook zo sportief zijn dat als het vanavond al wordt geraden, dat ik het dan tegen je vertel.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: Vanaf maandag. Ja, ik vind het gewoon spannend om tegen je te zeggen. Laat ik eerst Olivia Rodrigo afkondigen. Want ik bedoel, daar luister je ook radio voor. Maar ik zweer het je. Ik heb vanaf aanstaande maandag echt de allersickste prijs die je hier in de avondshow hebt gewonnen. Tot nu toe. Ik zweer het je. Het is echt gewilder dan een avondje uit eten met Jutta Leerdam.
1: Andres.
0: Oudijk. Ik zal je morgen een hint geven, maar ik wil eerst gewoon eens even kijken, een beetje inventariseren. Wat staat er nou bij jou op een lijstje? Wat zou je echt graag willen? En geloof me oprecht, deze prijs, ik vind het zo dik dat we dit hebben geregeld, dat dit gebeurd is, dat je hier kans op maakt. Maar ik ga eerst naar Liedewij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, als ik nu aan jou vraag, wat zou jij nou echt graag willen? Dan zeg jij, dubbele punt.
2: Twee dingetjes. Een auto is natuurlijk super vet.
0: Ja, en wat voor auto moet dat dan worden?
2: Ja, gewoon eentje die rijdt.
0: Oké, okay. Een Toyota Yaris?
2: Als jij het zegt, helemaal goed.
0: Oké, okay. Ja, wat maar, nog meer?
2: Maar het belangrijkste is natuurlijk die luxe uitstraling van een wijnkoelkast.
0: Jij wil een wijnkoelkast? Waarom wil je een wijnkoelkast?
2: Ik weet niet, ik heb het altijd zo interessant gevonden. Nou, nergens op, ik ga het ook niet kopen. Want dat vind ik dan weer niet zo'n goed idee.
0: Nou.
2: Maar...
0: Kijk, weet je, ik snap het wel eigenlijk, Liedewij. Kijk, de hele wereld gaat naar de kloten, naar de touwtyfus. En jij zegt, nou, daar wil ik er wel lekker bij zitten met zo'n wijnkoelkast.
2: Ja, maar het is echt zo'n fancy luxe dingetje.
0: Ja, het is wel gaaf. Maar dat kost wel heel veel geld.
2: Ja, ik denk ook niet dat dat is wat jullie gaan geven. Maar nee, wel heel leuk.
0: Vanaf maandag niet te winnen de wijnkoelkast. Maar ja, wat je dan wel kan winnen, ik ga je morgen sowieso een hint geven. Als je het nu weet te raden, zou ik ook zo eerlijk zijn om het wel gewoon aan je te vertellen. Maximiliaan, goedenavond.
3: Hoi, hoi.
0: Wat zou jij nou echt heel graag willen winnen? Wat zou je echt willen hebben?
3: Ik zou heel graag een gaming laptop willen.
0: Kijk, maar, we hebben hier een echte gamer aan de telefoon. Wat speel je dan, jongen?
3: Ik speel veel Rocket League, ik speel een beetje Minecraft en dat haal ik er wel.
0: Hey, en wil je dan zo'n gaming laptop met van dat gekleurde toetsenbord met van die LED-lampjes erin? Of hoe zie ik dat voor me?
3: Ja, een beetje, maar zeker.
0: Ja. En wat vind je het allerleukste aan, welke game vind je het allerleukst?
3: Minecraft denk ik.
0: Oké, waarom?
3: Met, met mijn vrienden heb ik een server en dan speel ik online soms.
0: Ah ja, want dat is wel het is ook heel sociaal eigenlijk, hè, gamen.
3: Ja.
0: En wat gebeurt er als ik tegen jou zeg... Chicken Jockey!
3: Chicken Jockey!
0: Ja, ik zou willen dat je hier een gaming laptop wint, Maximiliaan. Maar dat gaat hem niet worden. Ik heb vanaf maandag iets anders te gekst wat je hier kan winnen.
3: Ja.
0: Spreek ik je maandag?
3: Ja, zeker.
0: Lekker, man. Melissa, een hele goede avond.
4: Hallo.
0: Kijk, vanaf maandag is er iets nieuws te winnen in de avondshow. Het is echt de sixth prijs ever, dat durf ik je gewoon te zeggen. Wat hoop jij dat het is?
4: Ik hoop eigenlijk dat het de reis van mijn dromen zal zijn. En dat is naar Japan.
0: Oké. Jij zit laag in, begrijp ik.
4: Zeker niet. Als je dan gaat, dan ga je al in.
0: Hey, en waarom Japan dan? Want dat is wel een bijzonder land.
4: Zeker een bijzonder land eigenlijk, wat ik mooi aan vind, cultuur, natuur en eigenlijk het belangrijkste wel, gamingwereld, Pokémon, Nintendo. Ja. Ja, daar ligt mijn passie wel.
0: Dan is Japan wel echt de place to be. Heb je ook van die Nintendo parken of zo?
4: Zeker, je hebt daar een Poképark, je hebt daar gewoon een Pokécenter überhaupt, waar je natuurlijk heel veel kaarten kan kopen, waar ik heen wil, maar ja.
0: Ik snap het wel. Wat is je lievelings-Pokémon, Melissa?
4: Suicune.
0: Suicune, die moet ik even opzoeken. Wat doet Suicune? Even kijken, ik ken alleen Piplup eigenlijk. Wat doet Suicune?
4: Ja, ik vind het gewoon een hele mooie Pokémon. En daarnaast heb ik ook voorliefde voor Pikachu, maar die wilde ik eigenlijk niet noemen. Maar dat is wel eigenlijk de grootste deel van mijn collectie.
0: Suicune is een soort paard met manen.
4: Ja, het is een legendary Pokémon.
0: Sorry, het is een legendary Pokémon.
4: Ja.
0: Nou, dit is een hele leuke. Oké. Helaas ook geen reis naar Japan te winnen maandag in de avondshow. Maar wel echt 4 dagen lang iets heel vets.
4: Ben benieuwd.
0: Roos, een hele goede avond.
5: Hallo.
0: Gewoon even wat lijntjes aan het prikken. Wat denk jij dat je kan gaan winnen vanaf maandag?
5: Een nieuwe Defender.
0: Bedoel jij de Land Rover Defender?
5: Ja, of een old school Defender.
0: Oké, maar je wil gewoon een dikke bak?
5: Nee, ik wil gewoon een off-road auto die alles kan.
0: Oké, je lijn hapert wel een beetje. Ik ga één vraag nog even aan je stellen, want ik denk dat mensen het niet horen. Waarom wil je off-road kunnen rijden in, zeg maar, Nederland?
5: Gewoon omdat het zo vet is. Ik werk bij Land Rover Experience. Zo vet.
0: Oh, je werkt ook bij Land Rover?
5: Ja. Nou, ik ben zo verliefd op die auto's.
0: Ja, dat snap ik wel. Het zijn dikke wagens. Nou, ook dat helaas niet vanaf maandag te winnen, Roos.
5: Oh, nee! Ah, ja, oh, jammer!
0: Maar ik beloof je dat er iets...

Tame Impala en Dracula. Ik vertel je net dat je vanaf maandag echt de allersickste prijs ever kan winnen in dit radioprogramma. De speculaties die nemen grote hoogte aan. Zo zegt Amy, zijn het kaartjes voor Teddy Swims? Dat zou ik wel echt vet vinden. Gabriella zegt tickets voor Tomorrowland in Las Vegas. Daar zou ik heel graag heen willen. En Lorenzo die zegt nog, Andres, wint elke luisteraar een pot Sambal Odijk en misschien wel een DAB Plus radio. Nou nee, want radio is hartstikke dope medium, Lorenzo. Morgen zal ik een hint geven wat je maandag kan winnen. Dus weer eens even knallen samen. Het is Sef met de laatste.

0: Zo'n goed liedje van Dua Lipa. You're nowhere good.
1: Andres.
2: Oudijk.
0: Zometeen hoor je de perfecte schoonzoon. Het gaat niet om mij, maar om Harry Styles. Eerst ga ik naar Niels. Niels, een hele goede avond, jongen.
3: Goedenavond.
0: Hey, hoe was het?
3: Ja, dat was verrassend. Verrassend, dat vooral.
0: Het was verrassend, verrassend.
3: Ja, ja,
0: nee. Niels, wat heb je gedaan?
3: Nou, gisteren een woning bezichtigd. Maar oh, dan ja. Wel over de grens, dus België.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Hey. Ja?
3: Nou ja, zeg maar wel in het grensgebied. Hè, dus dat is allemaal, zit niet in de verre wijde wereld of zo. Maar,
0: waarom dacht je, ik ga in België wonen dan, Niels?
3: Nou ja, de ambitie is om dat wel te gaan doen natuurlijk. Ook omdat het wat beter betaalbaar is, in dit geval ook. Nou ja, goed, daardoor zijn er wel veel gegadigden. Dan maakt de kans ook wel kleiner. Maar ik heb wel gedacht, fuck it, ik ga gewoon die mail sturen. Want je moet een mail sturen met een kleine persoonlijke noot erin. Ook waarom je dat wil ook.
0: Nou, dat is dus het hele ding wat ik niet snap tegenwoordig aan makelaars en zo. Wat zet je dan in zo'n brief?
3: Ja, nou, ik heb daar best wel gewoon even eigenlijk uit mijn enthousiasme en uit mijn overtuiging best wel een aardige noot even bijgedaan.
0: Wat staat er in die noot?
3: Nou, dat de streek mij veel doet, zeg maar. En ik heb dat toen ik terugreed, ben ik ook even daar op het Dorpsplein gaan zitten. En eigenlijk al gelijk een beetje contact met locals en bij die kroeg daar. En,
0: wat goed.
3: Ja, ik zeg, mag dit mijn stamkroeg worden als ik hier kom? Ja, u bent altijd welkom. Ik zeg, nou kijk, dat moet ik hebben.
0: Nou, wat leuk.
3: Ja, dus ik weet je, en je had natuurlijk van de week erover, hè, dat je natuurlijk met je eigen onderneming erin, zeg maar, je eigen plannen. En ik vond dat zo mooi, want ja, het is ook dat gevoel wat jij dan had vanuit Hilversum, zeg maar.
0: Ja.
3: Dat vond ik dan wel mooi, dat je zei, ja, weet je, dan je gaat daar naartoe, hè, je neemt jezelf mee onder de arm en... Ja, toen dacht ik ook al, ja, anders, weet je, soms moet je gewoon zeggen, echt wel, let's do it.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk een als iedereen die dit hoort, die een keer verhuisd is, die herkent het, dat het iets heel moeilijks is, omdat je iets vertrouwds achterlaat, je voelt je misschien best wel alleen, zeker als je ook nog eens naar het buitenland gaat. Je moet echt opnieuw beginnen, maar ja, soms moet je jezelf een schop onder je hol geven en de sociale pet opzetten en er wat van gaan maken.
3: Ja, mag ik daar nog iets over zeggen? Inderdaad, over iets opbouwen, zeg maar. Kijk, ik ben nog niet zo lang geleden wel verhuisd naar waar ik nu woon. Omdat ik ergens zat waar ik echt weg moest, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat is eigenlijk... In het begin was dat oké, okay, dacht ik nou. Hè, ja, het moet wel goed komen, maar... Ja, dat gaat... Dat is er niet helemaal, zeg maar. Dus ik bedoel, dat zet je ook weer aan denken. En...
0: Ik hoor dat je het ook moeilijk vindt dan.
3: Hier moeilijk vindt, waar ik nu zit.
0: Nee, maar om die keuzes te maken.
3: En nee. Ik heb voor dat andere heb ik... weet je, als ik zie wat voor vibe ik daar gisteren kreeg... met de overtuiging waarmee ik dan ook terugrij...
0: Ja?
3: Ja, dat was gewoon gigantisch, hoor. En ik had dat hier helemaal niet eigenlijk.
0: Ja, maar dan heb je toch een goede keuze gemaakt tot nu toe. Dat is het wel super spannend.
3: Ja, ik moet echt even afwachten. Maar hey, weet je, Andres, bedoel, hetzelfde geld gaat helemaal niet door. Hè? Dus,
0: nee,
3: bedoel,
0: maar goed, geniet even van dit gevoel.
3: Ja, zeker.
0: En hou me even op de hoogte, ben wel benieuwd.
3: Zeker, maatje. En jij zet gewoon door, hè?
0: Tuurlijk, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Eerst krijg je Hugel na.

0: van. I am.
1: Wat zeg jij dan?
0: I am.
1: Die track ga je zo horen. Ik plant vast het zaadje in je hoofd. 100% dat je hem kent. Daar durf ik al mijn geld voor in te zetten. En het is deze maand toch zeker €4,80. Je bent bij 3FM, daar dank ik je voor. Mijn naam is Andreas Oudijk en tot aan 10 uur zorg ik ervoor dat je een heerlijke woensdagavond hebt. Wat zeg jij dan?
0: I am a...
1: Die track ga je zo horen. Ik plant vast het zaadje in je hoofd. 100% dat je hem kent. Daar durf ik al mijn geld voor in te zetten. En het is deze maand toch zeker €4,80. Je bent bij 3FM, daar dank ik je voor. Mijn naam is Andreas Oudijk en tot aan 10 uur zorg ik ervoor dat je een heerlijke woensdagavond hebt. Wat dacht je van Wonderhorse?

0: Iedereen op Pinkpop heeft toch meegezongen. Ik zie het ook bij de recensies van onze vrienden van 3 voor 12. Die zeggen fantastisch. Het is Natasha Bedingfield. Zij maakte Unwritten. Die hoor je natuurlijk bij 3FM. Oké. Zometeen wil ik even een struggle met je delen. Dat schiet bij me in mijn hoofd omdat ik net Niels spreek. Niels die is wezen huizen bezichtigen. Dat deed hij in België. Ik ga dat morgen ook doen. Maar dan in Den Haag. 3FM.
1: Ster. Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: 3FM. Zometeen eventjes jouw levenservaring nodig. Want ik noem maar een guppie van 29. Wel een hele stoere. Yeah. Om maar eens hoe ik het nieuws ga aankondigen. Het is 9:01.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
10: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
9: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: 3FM. Andres Oudijk.
4: Als jij een huis hebt gekocht, welke vragen heb je dan bij jouw bezichtiging gesteld aan de makelaar? Wil ik zo meteen met je over jeppen? Doe het na Muse.

Jonas Blue. Echt zo'n track die je even lekker mee wil zingen toch op de woensdagavond. Edge of Desire hoor je in de avondshow van 3FM. Ja, kijk, ik wil dan niet over laboeboes moeten beginnen. Of ik wil ook niet dat ik met mijn bek vol tanden sta morgen. Ik wil het niet hebben over airconditioners. Ik wil het ook niet hebben over bikinifoto's van Romee Strijd. Ik wil het morgen hebben over echt vragen waarmee ik de makelaar omver beuk. Wat is nou het ding? Ik heb morgen een bezichtiging in Den Haag. In een huis. Mega huis. Het heeft zeg maar alles wat ik zou willen en veel meer. Alleen, ja, ik las op internet dat het huis zo populair is. Je hebt maar 10 minuten, dan moet je er ook weer uit zijn. Dus ik moet in die 10 minuten moet ik de juiste vragen stellen. En dan moet ik echt, zeg maar, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Gewoon met raak schieten. En ik kan het niet verknallen. Nou denk ik dat jij misschien meer ervaring hebt. Misschien heb je ooit al een huis gekocht. Misschien ben je daarmee bezig. Wat zijn nou van die vragen die je gelijk moet stellen aan zo'n makelaar? Weet je wel? Ik dacht, als het iets in jou opschiet, stuur het dan even naar me door. Wil ik ook wel iets tegenover zetten. Als ik het huis krijg vanwege jouw gouden vraag, krijg je een reservesleutel. Ik spreek

0: Energie.
1: I like the way.
0: Op 3. Art en Mas. En I like the way Kiss me. Sorry, ja. Ik weet niet wat het is. Het is woensdagavond. Het is nog 29 graden gemiddeld in Nederland. Ik word gewoon helemaal enthousiast. Maar dat komt ook omdat ik zenuwachtig ben. Zeg ik je heel eerlijk. Ik ben gewoon zenuwachtig. Morgen ga ik namelijk een huis bezichtigen. Ik wil graag verhuizen. Ik wil stel ik nog een huis kopen. Ik woon nu in een huurappartement. Het is voor mijn eerste koopappartementje. Het is echt een villa waar prins Willem-Alexander zou... Kijk, ik kan niet eens meer praten. Waar prins Willem-Alexander in zou willen wonen. Het is echt fantastisch. Maar dat betekent ook dat het een super gewild appartement is. En dat je niet zomaar het gaat krijgen. Dus ik wil met goede vragen goed voorbereid voor de dag komen morgen. Misschien heb jij dit al wel eens gedaan. Mirko, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Stel, jij staat morgen in mijn schoenen. Wat zou je vragen aan zo'n guy, zo'n makelaar?
2: Ik zou sowieso vragen of het huis te koop is. Dat is sowieso wel handig. Hele rare situaties.
0: Ja, nee, maar... Oké, stel hij zegt ja, wat is dan mijn vervolgvraag?
2: Ja, dat wordt een hele lastige. Dat weet ik ook niet meer.
0: Maar jij hebt ook nog nooit een huis gekocht, dus?
2: Nee, nog niet, nee.
0: Zeg maar, hoe oud ben je, Mirko?
2: 26.
0: Ja, en dan zit je ook nog niet... Ja, nou ja, misschien ben je...
2: Ja, het kan.
0: Heb je goede bitcoins, dat het inderdaad kan. Ik heb echt helemaal de moeder gespaard. Maar aan jou heb ik dus niet heel veel, dat blijkt.
2: Nee, ach ja. Het is iets, hè.
0: Nou ja, ik zal wel, als ik een tip heb, zal ik hem morgen aan je vertellen.
2: Ja, dan hoor ik het wel.
0: Dat is goed, jongen.
2: Oké, bedankt.
0: Hoi. Antoine, die zegt nog, je moet vragen wat het bestemmingsplan is. Voor je het weet, kijk je op de buurman zijn bord. By the way, ik kan niet bellen. Oké, dat verklaart ook waarom zijn telefoon niet overgaat. Maar het bestemmingsplan, oké, nou, dat ga ik eens even checken, het bestemmingsplan. Ik krijg nog een bericht van de Stickmeister. Wat zijn er daar allemaal voor bijzondere mensen in de app? Heel even kijken of ik de Stickmeister kan bellen. Nou, doe ik wel even naar Carol G, want anders dan zit je ook maar zo te wachten. Jonas... Zo, dit is echt slechte radio, zeg. Jongen. Ja.

0: Karol G, X bij 3FM. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, ik ga morgen naar een bezichtiging. En het is echt een huis wat zeg maar gewoon gewilder is dan La Boeboe. Weet je wel, van vorig jaar zomer. Ja, iedereen wil het. Dus ik zit te denken, ja, hoe kom ik nou een beetje op een goede manier over morgen? Heb jij een tip?
1: Nou ja, kijk, als je de makelaar wil paaien omdat je bij hem terecht moet natuurlijk, dan moet je gewoon ja, overkomen of je geld hebt natuurlijk.
0: Kevin, bedankt voor de tip.
1: Ja, ik bedoel, die mensen willen geld verdienen. Dus als ze denken bij jou geld te kunnen verdienen, dan behandelen ze jou best wel prima, denk ik.
0: Nou, ik heb wel iets anders wat ik ze kan geven. Een potje sambal. Zelf gemaakt. Ja, ja geld. Er zijn altijd mensen met meer geld, Kevin.
1: Ja, maar dat hou je.
0: Ja.
1: Ja, zo is het leven.
0: Nou, dit is wel een flinke ophepper die ik nodig had.
1: Ja, kijk, hey, het is natuurlijk, ik weet, ga je een huis bekijken wat je ook kan betalen? Of is het gewoon echt een villa wat je gaat bekijken gewoon voor de lol?
0: Nee, het is niet voor de lol.
1: Je wilt het wel echt kopen?
0: Nou, ik zou het wel, ja, tuurlijk, anders ga ik er niet naartoe. Ik ga niet anderhalf uur in de auto zitten morgen om 10 minuten ergens binnen te zijn.
1: Nou ja, dan is het zo. Kijk, een makelaar, die natuurlijk één wil die natuurlijk geld verdienen, maar twee wil die ook het makkelijkst. Dus als het bij jou gewoon, als jij duidelijk maakt, hè, dat het voor jou gewoon, hè, te doen is.
0: Mm.
1: En dat het allemaal geregeld is. En dat het allemaal, hè, in principe morgen getekend kan worden.
0: Ja.
1: Dat mogen ze het liefst natuurlijk.
0: Ja. Dan ga ik nog even bellen met de ING.
2: 3FM.

Addison Rae bij 3FM in de avondshow. Ik ga je binnen nu en 4 minuten uitleggen hoe je vanavond nog jouw lievelingstrack op 3FM krijgt. Het is super simpel. Eerst krijg je Coldplay en Viva.

0: Leuke vind ik aan muziek is dat je het tegenwoordig echt overal kunt ontdekken. Of je nou vandaag bij de garage stond omdat je fiets lek was, weet je wel, ja, nieuwe band erop, dikke tunes onderweg, lekker toch? Je kunt muziek overal ontdekken en ik vind het leuk als we dat dan met elkaar delen. Van, wat heb je nou voor het laatst ontdekt? Misschien heb je wel een hele oude plaat herontdekt. Ik noem dat soort liedjes een daily discovery.
1: Daily discovery.
0: Welke zit er bij jou on top of mind en waarvan vind je dat de rest van Nederland die ook on top of mind moet hebben? Wil je dat naar me doorsturen? Je kan me bereiken via de app van NPO Luister. Als je die niet hebt, doe dan gewoon via Instagram DM.

0: roadtrip anthem. Dat stuurt Suzanne. Daar ben ik helemaal eens. Je hoort Midnight City M83 bij 3FM. Gert-Jan.
1: Hi, goedenavond.
0: After Eight?
1: Ja.
0: Bro. Waarom?
1: Ja, gewoon lekker.
0: Je hebt vandaag een ijsje gehaald.
1: Ja.
0: Ook logisch, het was 30 graden. En dat is jouw lievelingssmaak, hè?
1: Ja, ik vind dat wel een goede smaak.
0: Nou, ik vind dat echt het allergoorste wat er is. Ik hoop dat je muzieksmaak beter is, Gert-Jan, want daar gaan we over jeppen.
2: Daily Discovery.
0: Een track die jij hebt herontdekt of die nu weer gewoon rent-free in jouw hoofd leeft. Wat is het?
1: Ja, dat was Shot by Imagine Dragons.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon de melodie is gewoon zo goed.
0: Oké, okay, ja, dan moeten we maar gewoon gaan luisteren, toch? Eigenlijk hoor ik je zeggen.
1: Ja.
0: Ik hoor je zeggen, oh, denk, hou je back, start die track in. Daar gaan we, jongen. Speciaal voor jou.
1: Dankjewel, hè.

Speciaal voor Gert-Jan hoorde je Imagine Dragons. Hij wilde graag shots horen als zijn Daily Discovery. Ik ga zo meteen eens even checken bij Jasper Leijders wat je vanavond nog meer kan ontdekken in 3 voor 12.

0: Goed. Ja, dit is even. Vertel wat je wil vragen.
1: Zometeen natuurlijk 3x12 Radio gewoon op Twitter met Jasper Leijdens. Ja. Dus 3 uur lang nieuwe muziek. Wat kan ik allemaal een beetje verwachten?
0: Nou, de lastigste artiest voor iemand met dyslexie, Rachel Chinuriri, heeft een nieuwe single. Zometeen track van de dag. Ja, en het is vandaag een dag waar heel veel artiesten zijn overleden. Dus daar gaan we het zometeen ook over hebben. Glenn Hansard, Kavinsky.
1: Het is geen goede dag in de muziekwereld.
0: Nee, het is wel heftig. Dus we gaan er zometeen even wat muziek van draaien. En een interview vanavond met Cage the Elephant, die eindelijk terug zijn.
1: Hey, van Ain't No Rest for the Wicked.
0: Zeker,
1: wat leuk. Nou, dat wil je natuurlijk allemaal meemaken. Gewoon lekker die radio aanhouden. Dan zou ik zeggen, veel plezier bij 3 voor 12. Met Jasper Leijdens,
0: ik zou even terugrennen als ik jou was.
1: Ik ga even terug.
0: En zet het dan even met linten af, dat ik weet waar ik niet moet zijn tot 1 uur.
1: De onderste verdieping.

0: Vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: God. Gaan we nu gewoon al naar het nieuws, ja? Oké.
3: 3FM.
2: Het is bijna 10 uur, zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Maar eerst eens even checken de stand van het land en het laatste nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
5: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
4: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
7: Ster.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Ja, nog een weekje of twee, daar staan de gasten van Fontaine's DC eindelijk weer op een podium. Maar met wat? Nou, dat vertel ik je zo meteen wel even. Maar eerst Boys in the Better Land.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Voor iedere

0: gemaakt door Blanks, die je deze week elke dag hoort in de lunchshow van 3FM. Tijdens de show van Annan, Jorde Jet van der Steen en Goed Genoeg.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Ja, en daarvoor Fontaine's DC. En nog een weekje, dan staan ze weer voor het eerst sinds bijna een jaar on stage. De eerste show sinds de Romance Tour, de tour rondom het laatste album. En de eerste show sinds het overlijden van hun manager. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit gaat zien, want Fontaine's DC gaat altijd een nieuwe tour in met nieuwe muziek. Dus ik hoop zo dat we binnen nu een 2 weken iets nieuws gaan horen van die gasten. Al is het een ruige bootleg van een podium, give it to me. Hey, het is 3 voor 12 Radio, Jasper hier op de late woensdagavond. Ik heb zin om samen met jou nieuwe muziek te gaan ontdekken vanavond. En als jij dat ook leuk vindt, dan zit je sowieso hier goed. Want binnen nu en een paar minuten al een nieuwe track van Rachel Chinuriri. Echt een geweldige zangeres. Die heb je de afgelopen jaren op 3FM best wel vaak voorbij horen komen. Een beetje van die hele relaxte, zomerachtige klanken. Mocht je willen weten hoe dat klinkt, nou, die vorige single bijvoorbeeld zo. Mocht je denken, ik wil die nieuwe single gehoord hebben. De nieuwe Rachel Chinuriri. Ja, goede naam. Zometeen als track van de dag. En check vooral in bij 3 voor 12 Radio. Download eens een keer die NPO Luister-app op je telefoon. Want dan kun je contact maken met de studio. Dat heeft Rosaline al gedaan. Ik zie al Lorenzo. Ik zie Barry. Dan weet je dat het een goede avond wordt. Met zometeen direct naar Jungle. Dit is Keep Moving.

0: bij 3FM. Won't fall. Het is gezellig druk hoor in de NPO luisteren. Ik zie Niels, die is ingecheckt. Die zei echt, hey Jasper, gezellig dat je er bent. Ik heb vanavond bij Andres Wonder Horse ontdekt. Heb je iets in de lijn van Wonder Horse? Nou, zeker wel. Vanavond wil ik je nog voorstellen. Sowieso voor ene aan de nieuwe band Kyo. Geweldige band. Sowieso een beetje de nieuwe Wonder Horse. Maar nu even iets totaal anders als track van de dag.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Want ja, als je binnen bent gekomen bij 3 voor 12 Radio... dan weet je dat je 3 uur lang heel veel nieuwe muziek kan gaan ontdekken. En ik heb in dit geval de nieuwe van Rachel Chinoriri voor je. Ze heeft een nieuwe single en de sound ga je best wel herkennen... van haar vorige singles die je vaker op 3FM hebt kunnen horen... waaronder All I Asked bijvoorbeeld. Ik vind het een heerlijke, relaxte, zomerse sound. Echt een prachtig nieuw geluid. Ze heeft een nieuwe song die heet One Song Away From Crying. En het gaat over een moment op de avond als je uitgaat... als er zo'n drankje in zit, misschien wel 2, misschien wel 3... en dat je liedje soort waarvan je denkt... dit is niet de goede vibe. Dit is niet de goede vibe. Je staat nog op die dansvloer of je staat nog half aan de bar... met die laatste gin tonic. Je ziet er fantastisch uit, maar je weet, oké, er is iets aan de hand. Volgens Rachel gaat het niet direct over die avond zelf... maar is het een veel grotere levensvraag. Namelijk, hoe kijk je naar jezelf? En alle dingen waarvoor je uit de weg bent gegaan de afgelopen tijd. En dat hoor je terug in een heerlijke synth-pop-track. Maar wel met het gevoel dat je dus moet huilen in die club of in de kroeg... terwijl niemand dat doorheeft. Ze komt later dit jaar naar de Tolhuistuin in Amsterdam. Dus mijn vraag is, ga jij nu ongehoord tickets kopen... of denk je, Jasper, waar heb je het over? Ik zou zeggen, download even de NPO Luister-app. Sowieso een goed idee om dat te doen. Want je kan dan de hele dag naar de radio luisteren... naar de beste NPO-podcasts... en contact maken met de studio van 3FM. En dus de recensent van de dag spelen. Je kan gewoon een klein beetje komen werken bij 3 voor 12. Je kan gewoon eventjes laten weten hoe je deze tune vindt. Stem op onze poll in de NPO Luister-app of laat het gewoon uitgebreid weten. De nieuwe Rachel Chinoriri.

0: zie deze naam maar in één keer goed te spellen. Het is een beetje zoals Evanescence. Dat schrijf je ook altijd de eerste drie keer verkeerd. Rachel Chinuriri. Nieuwe tune ontdekte je bij 3 voor 12 Radio op 3FM. De nieuwe single heet One Song Away From Crying. Nou ja, is dat zo? Heb je tranen in je ogen omdat je zo ontroerd bent van dit nieuwe liedje? Of denk je, Jasper, dit is gewoon om te janken? Wees er maar gewoon eerlijk over, want hey, we draaien de muziek voor jou op 3FM... dus je kunt ons beter maar laten weten of dit er eentje is die je gewoon direct 3FM mega-hit wil stemmen. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, download hem op je telefoon, want 24 uur per dag gewoon lekker naar 3FM luisteren en contact maken met deze studio. Binnen nu en 3 minuten gaan we het er eens even over hebben, over die nieuwe van Rachel Chinuriri. In de tussentijd een van de coolste acts uit Engeland op dit moment. Dit is Anthony Schmierek. Dit is Rafters bij 3FM.
1: The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices that he catches the light. You did say we're looking for a sign and this might be it. Spilling out over a first kiss. Dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning.

de kans krijgen om deze man een keer live te zien, Anthony Schmierek. Dan kun je de rest van het jaar je yoga-klas of je therapielessen gewoon vergeten. Deze man maakt je zo zen. Het is niet normaal. Ik zag hem op Douwpop dit jaar en dat is gewoon een uur lang feel good. Rafters hoorde je bij 3FM. En daarvoor de gloednieuwe single van Rachel Chinoriri.

0: eerste reactie.
1: Nieuwe single heet One Song Away From Crying. Dat je dan in zo'n vibe zit en alleen maar hele verdrietige liedjes hoort. Ik heb dat zelf begin dit jaar gehad. Het was rond Valentijnsdag in Londen. Ik was daar met mijn vriendin, dus alles goed. Maar we zaten bij Brewdog. En ze draaiden daar alleen maar liedjes à la... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Toen dacht ik, ah, dat is niet goed. 2 weken later was heel die Brewdog failliet. Dus het is snel gegaan. Goed, ik wil even weten hoe jij deze nieuwe single vindt van Rachel Chinoriri. Als eerste is daar, net als elke dag, Johan de Emoji Man. Die geeft altijd in een paar emoticons even zijn uitgebreide mening. Ik zie eerst een gezichtje met nou toch een beetje gesloten ogen. Dan zie ik zo'n heel rustig waveje. En uiteindelijk eindigt hij met glitters. Oké, ik denk dat Johan hier gewoon zen van geworden is, hé. Verder hebben we het polletje. Net als elke dag kun je die gewoon invullen via de NPO Luisterapp. Vandaag de opties. Ik vind het een chinoriritant liedje. Tranen in mijn ogen, zo mooi. One Song Away. Ik moet nu al janken. Zo slecht. Dat heeft Yoshi bijvoorbeeld ingevuld. Yoshi! Zie je, chinoriri, I love it. Dat komt van onder andere Niels, Lorenzo, Barry. Cheert, die zegt, ja, ik weet nog niet zo goed, Jasper. Ik vond haar vorige album echt heel erg goed, maar ik moet hier nog eventjes aan wennen. Edmund is erbij via de audio-app.
2: Het klinkt wel goed, maar een mega hit wordt het zeker niet.
1: Oké. Barry die is erbij, die zegt heel licht en zomers nummer. En Niels die zegt, god, wat een goede energie, hè. Rachel Chinoriri, I love it. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen moeten we eens even kijken naar het popnieuws van deze dag in ieder geval. Want het is echt een treurnis. Er zijn vandaag 2 artiesten overleden die je absoluut wel eens op 3FM gehoord hebt. Glenn Hansard uit Ierland en Kavinsky uit Frankrijk. Goed, je hoort ze zometeen allebei op 3FM... naar de gloednieuwe single van Biba Doobie. Dit is Sun.

Antoon bij 3FM. Je hoorde in dit geval de enige. En daarvoor hoorde je gloednieuwe muziek van Bibadubi. San has said. Hey, het is vandaag een gekke dag. Het is een bijzondere dag, een heftige dag in het land dat muziekland heet. Want er zijn vandaag twee grote artiesten ons ontvallen. Zometeen wil ik het hebben met je over Kavinsky uit Frankrijk. Maar allereerst is vandaag het nieuws naar buiten gekomen dat Glenn Hansard is overleden. Hij werd 56 jaar, is afgelopen nacht omgekomen bij een motorongeluk in Dublin. Hij reed daar 's nachts op zijn motor en hij is eenzijdig gecrashed in dit geval. Hij heeft sowieso een bijzonder levensverhaal gehad, die beste man. Hij begon namelijk als straatmuzikant in Dublin. En ik weet niet of je ooit in Dublin geweest bent, maar ja, daar gebeurt dus echt heel veel als het gaat om straatmuzikanten. Die staan daar met een pinapparaatje, die hebben soms duizenden volgers. En Glenn Hansard groeide dus van straatmuzikant uit tot de frontman van de band The Frames. Hij brak wereldwijd door een film uit de Zero's die je misschien wel gezien hebt, de film Once. Samen met Marketa Irglova won hij in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly. Ja, en die speelde hij ooit nog hier op de oude speelplaats van 3FM Live. En luister even naar deze stem, dit is zo intens, zo mooi.

Oh. Als je dit een beetje goed op YouTube opzoekt, Glenn Hanser 3FM, dan kom je dat vanzelf tegen. Ja, het is heel onverwachts dat hij ons is komen te ontvallen. Want een maandje of drie geleden, afgelopen mei, speelde hij nog geweldige shows in Groningen en in Utrecht. Toen speelde hij onder andere een van zijn grote hits, die je wellicht ook al eens bij 3FM hebt gehoord, Her Mercy.

Charles Gambino bij 3FM. Je hoorde Redbone. Heerlijk die synthesizers. Een beetje dat Franse popgeluid. En het is heel gek dat dat eigenlijk best wel geïnspireerd kan zijn door Kavinsky. Ik weet niet of je ooit van de naam hebt gehoord. Kavinsky is van het legendarische liedje Night Call. En ik zei het net al, het is vandaag een verdrietige dag in muziekland. Glenn Hansard is vandaag overleden. Die hoorde je net op 3FM. Met Her Mercy. Maar ook de Franse producer Kavinsky is overleden. Hij werd 50 jaar, werd wereldwijd bekend met Night Call. De iconische soundtrack van de film Drive. Het origineel hoorde je vanavond al bij 3FM voorbij komen. Maar deze man is een inspiratie geweest voor zoveel andere artiesten. Hij zou gaan samenwerken met The Weeknd. Abel die heeft gereageerd, so heartbreaking to hear the news and inspiring artists for many, including myself. I will continue to honor your name and your music. Rest in peace, Kavinsky. De Franse president heeft gereageerd. En ja, je hoorde dus Childish Gambino en Redbone. Een van zijn songs past dus perfect op het geluid van zijn tune, van Night Call. Moet je even dit horen, deze mashup.

0: deden ze bij Triple J, Australisch radiostation. En daar vertelden ze ook hoe ze dit liedje eigenlijk door de strot willen duwen van de fans.
1: I snuck into our like pre-show playlist and that was kind of a nice kind of testing the waters. So I'm kind of hoping that all our fans have already got it ingrained in their memory. We just all agreed on it as well. Same reason we're called Inhaler. It's like when you can all agree on something in a band, it's usually is that all a good sign. Yeah.
0: Ze hebben dus gewoon eigenlijk in de playlist gezet die je altijd hoort voor hun shows. En ja, je zou kunnen zeggen dat Kavinsky niet de meest grote catalogus achterlaat. Maar met het nummer Nightcall heeft hij wel echt een dikke stempel gedrukt op een hele generatie elektronische muziek. Hij is dus 50 jaar geworden. Zijn Nightcall beleefde de afgelopen jaren echt een enorme opleving. En dat heeft vooral te maken met de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs 2 jaar geleden. Daar speelde Kavinsky het nummer samen met Angel en de band Phoenix. En toen kregen ineens miljoenen mensen dat liedje weer te horen. En die versie hebben ze daarna ook officieel uitgebracht. En ja, je hoort ook de invloeden die Angel meegenomen heeft naar haar carrière. Die Phoenix meegenomen heeft, die zelfs Justice meegenomen heeft. Kavinsky, 50 geworden. Dit is zijn Nightcall, nu bij 3FM.

vrouwtje. Zou ook best wel eens geïnspireerd kunnen zijn door de Fransen, hoor. Kavinsky, Justice, misschien wel Phoenix. De elektronische kant komt naar voren op Ik wou dat ik jou was. En daarvoor Kavinsky samen met Angel en Phoenix. Kavinsky overleden op 56-jarige leeftijd. Wat een dag. Wat een dag. Even een tijd voor een momentje van rust als het gaat om muziek. Deze man komt volgende maand naar Lowlands. Het is Tyler Ballgame. Zijn nieuwe heet Live It Down.

0: met zijn nieuwe Live It Down. En Guido zegt, wat lijkt hij op Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac. Zometeen meer 3 voor 12 met de nieuwe Phoebe Bridgers en een uitgebreid gesprek met Cage the Elephant. 3FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: En een paar minuten meer 3 voor 12 radio met Parket Courts, Phoebe Bridgers en een uitgebreid gesprek zometeen met Cage the Elephant.
7: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemde het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Even bollen, iedereen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 3FM. Jasper Leijdens.
5: Ja, lekker zeg. Samen beleven we de allerbeste nieuwe muziek van dit moment. Zometeen Flair en Phoebe Bridgers na deze van Parket Courts. Dit is Wide Awake. Nou, het is 4 over 11.

0: programma uit Den Haag. Kun je dat horen dan? Volgens mij wel, ja. Flair!
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: 3FM Talent, ex-3FM Megahit.
2: 3 voor 12 Radio.
3: Jasper Leidens.
0: En daarvoor een band waarvan ik absoluut hoop dat ze een comeback gaan maken. Door de Parket Courts, het geweldige Wide Awake. Vandaag was de hele dag de allerbeste muziek van de zomer te horen op 3FM. En dit is er volgens mij ook zo eentje. Nou, misschien wel eentje voor een lome zomeravond. Ja, er zijn zoveel indie tunes die perfect vallen in de zomer. En zometeen heb ik er wel eentje voor je. Klinkt ook zomers, zometeen de nieuwe single van Cage the Elephant. Beaches in Tennessee. Ja, je zou ze kunnen kennen van deze, ook zo'n zomerbanger. Oh,

20 jaar bezig in de muziekbusiness. Ze hebben vorig jaar gespeeld in Amerika's voorprogramma van Oasis. Ik mocht uitgebreid spreken met Matt van Cage the Elephant. Dat hoor je allemaal zo meteen. Na Phoebe Bridgers, die met een album komt met 16 tracks. Eindelijk iemand die werkt voor een album. Ik haat die albums met maar 9 liedjes waarvan je al 6 singles kent. Nou, dit is de eerste van Phoebe van die 16.

0: Vaville zong er al over. Forever Young Marco. You're the what you say bij 3FM. Ik wil je meenemen naar een band die al 20 jaar bezig is. Ze mochten vorig jaar het voorprogramma spelen van Oasis tijdens de Amerikaanse tour. En na 2 jaar radiostilte is er eindelijk een gloednieuwe single. Ze hebben een gloednieuw platenlabel. Ik heb het over Cage the Elephant. De band heeft heel wat te vertellen in ieder geval op die nieuwe plaat. En ik mocht uitgebreid erover spreken met Matt Schultz, de frontman van de band. 2 weken geleden bracht de band het eerste nieuwe geluid in 2 jaar uit. Beaches in Tennessee. De eerste single sinds het album Neon Pill uit 2024. En direct ook het nieuwe platenlabel van de band. Big Loud Rock. Ja, het bijzondere is, voor het eerst zette de band de deuren open van de studio voor andere tekstschrijvers. Een van hen is Will Knox. Het is een Britse singer-songwriter die al jaren in Haarlem woont. Gewoon in ons eigen Nederland. Hij schreef onder andere mee aan Arcade van Duncan Lawrence. Ik vroeg Matt hoe die samenwerking met Will tot het nummer Beaches in Tennessee leidde.
1: Will is a terrific lyricist. Writes great lyrics. And he actually brought up the idea of the beaches in Tennessee. He had mentioned in when we first started working on it, he said something along the lines of, I don't remember no beaches in Tennessee. And I was like, wait a second, that's pretty good. I was like, but you know, for everyone who lives in Tennessee, we all swim on the beach, on the lake. I was like, so we do remember. So then we talked and we were like, I'm going back to those beaches in Tennessee. And that's, yep.
0: Voor het eerst in 20 jaar liet de band dus andere schrijvers en producers meeschrijven. Naast Will Knox uit Nederland dus ook Justin Raisin, Jeremiah Raisin en Dan Bartlett. Ik vroeg Matt hoe het is om die controle toch een stukje uit handen te geven.
1: I think that at this stage in our career, we're so well versed in writing and we've had a lot of experience. So sometimes you come up with a melody that feels so strong that you're afraid to put lyrics to it because you don't want to mess it up. And so where it was really helpful for us on this process was just to open the floor and get the dialogue started. And we spent a great deal of time. I really got to know Will really, I mean, pretty well, just because we talked so much about life experience. I mean, a big part of writing and collaborating together is getting to know one another and sharing stories and really digging deep into life. And so then, you know, once we had established what we wanted to write about, Will was extremely strong, and other writers as far as Justin Raisin and Jeremiah Raisin, the producers, and Dan Bartlett, just to kind of get the ball rolling, you know? And then we jump in and go from there.
0: Niet alleen de teksten kregen dit keer meer ruimte, maar ook het geluid op het hele nieuwe album klinkt anders. Ik vroeg Matt wat er veranderd is in het proces in de studio deze keer.
1: This record, I think, is the first. For many, many years, we've tried to capture the energy that we have live in the studio. And or maybe we weren't trying to, and that's why we weren't having success at it. But I think for many years, we used the studio as an instrument and leaned more and more into production and things like that. On this album, I think we pulled some of that back and kind of gotten back to a place of trying to capture the band live and keep it simple. And it feels good. I think that this might be one of the first this might be the first album that we've really captured the live essence of the band.
0: Ja, als je de band ooit live gezien hebt, dan weet je dat het gaat om de live energie. Op Pinkpop bijvoorbeeld een paar jaar geleden, waar een van de bandleden van het podium viel. Alles brak wat maar te breken viel. Ja, het vorige album was ook wel een bittere pil, zou je kunnen zeggen. Het album Neon Pill gaat over een zware periode in het leven van Matt. De zanger van Cage the Elephant, ik spreek hem vanavond, kreeg een psychose na een verkeerde reactie op ADHD-medicatie. Hij werd begin 2023 gearresteerd in New York. Beaches in Tennessee, de nieuwe single, gaat juist over het loslaten van die periode. En ik vroeg hem of muziek maken voor hem dus ook een soort van therapie is.
1: Oh, 100%. I mean, this record has been such a healing process for myself. On the last album, Neon Pill, we had written a large part of the record. I had a mental crisis, and we wrote a lot of those songs while I was very unwell. And so finishing the record, a lot of it was trying to decipher and make sense of these songs I wrote when I was not in a great place mentally. And so the narratives were very drenched in psychosis, if that makes any sense. So this album was the first time I've had the chance, the opportunity to look back on that time in life, being in a very good place, I think, and actually confront it, deal with it, and move on from it. So yeah, there's definitely a lot of... It was a very cathartic experience, to say the least.
0: Ik benoemde net al de tour met Oasis afgelopen zomer. Een bijzondere ervaring, want Cage the Elephant mocht alle Noord-Amerikaanse data het voorprogramma spelen. Ik vroeg Matt hoe het gewoon was om daar alleen al backstage rond te lopen met Liam en Noel Gallagher.
1: You know, it wasn't a big party atmosphere. It was very family oriented, which was really nice. The guys are really great guys. Not to blow up their persona or anything like that, but really nice guys. And very chill.
0: Later dit jaar een heel nieuw album. Nu al een nieuwe single die gewoon klinkt als een nieuwe start. Cage the Elephant terug op 3FM. Dit is Beaches in Tennessee.

bij 3FM. Daarvoor de nieuwe van Cage the Elephant. Gerard zegt via de NPO Luisterapp: ah, Jasper, ik heb ze in februari 2025 nog live gezien in AFAS. Ja, hij heeft me ook verteld dat ze terugkomen naar Nederland. Gerard, zullen we dan gewoon samen links voor gaan staan? Ik kan niet wachten. De comeback van Cage the Elephant. Goeie liveband ook. You're the Beaches in Tennessee. Hey, welkom bij 3FM. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Hartelijk welkom bij 3 voor 12. We hebben elke week een album van de week. Dat is een album waar we met de hele redactie gewoon mega fan van zijn. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, de hele Brad Summer van een paar jaar geleden, die is echt een beetje langs me heen gegaan toenertijd. Pas toen ik anderhalf jaar geleden bij 3 voor 12 radio begon, hoorde ik die muziek van Charlie XCX. Want ja, toen het album uitkwam, werkte ik nog bij een radiozender voor alternative rock. Nou, en fast forward 2026, de zomer, ik zit bij 3FM en dan komt Charlie XCX met een album waar meer rock op staat dan ooit. Haar nieuwe album heet Music, Fashion en Film, is mega Brits, mega veel referenties naar andere artiesten, andere dingen. Het is 2026 en Charlie XCX maakt in dit geval een rock summer, toch? Dit is een van de eerste singles die we te horen kregen van die plaat. Music, Fashion en Film, het album met daarop Rock Music.

etenavond heb ik nog een tipje voor je. Het is een geluidsarchitect. Heb je daar wel eens van gehoord? Ze is niet alleen een nieuwe artiest. Het is misschien wel de revolutie van de popmuziek. Want haar aanpak is als geen ander. En die geluidsarchitect, dat was ze voor verschillende films. Waar ze echt hele filmscores heeft gecomponeerd. En het mooie is dat ze ook in haar popmuziek op zoek gaat naar het muzikale experiment. Ze gebruikt bijzondere instrumenten, buitengewone toonladders en ze heeft ook nog eens ongelooflijk veel ambitie. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Maddie Ashman heet ze. En ze heeft een prachtig nummer gemaakt dat heet Amber.

Oi, oi, oi. Dit is zo'n liedje waarvan ik dit de eerste 20 keer gewoon op repeat zet, omdat het zo goed is. Dit is zo'n liedje die je dan gewoon hoort en denkt, oh, dit wil ik nog een keer en nog een keer. Als ik dit zo hoor, doet het me ook een beetje denken aan dat Weird Fishes van Radiohead. Wat een muzikant, hé. Maddie Ashman en Amber. Het tipje van Eva Kleven die je elke maandag en dinsdag in 3 voor 12 radio hoort. Eva, deze ga ik gewoon ook volgende week meenemen in de indie disco. Want het past daar perfect in. Past daar perfect in. Zometeen na 12 ook een nieuwe editie van Jasper's Indie Disco. Een uur lang een soort inkijkje in mijn muzikale brein. Nou, deze artiest hoort daar ook zeker in thuis. Het is Prince bij 3FM. Dit is het geweldige I Would Die For You. I'm not

0: George Holm van Queens of the Stone Age is begonnen aan inmiddels volgens mij zijn derde leven. Deze man heeft echt letterlijk een paar bijna doodervaringen gehad. Mocht je daar meer over willen weten, check een keer de documentaire die ze hebben gemaakt een jaar geleden over de optredens in de catacombes van Parijs. Daar had George letterlijk zoveel pijn dat hij gewoon in die catacombes is gaan liggen en dacht, ja jongens, ik kom nooit meer naar boven. Ze hebben daar onder andere dit magistraal mooie liedje opgenomen. De comeback van Queens of the Stone Age. Je hoorde Easy Street.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Je luistert naar 3 voor 12 Radio, waar we houden van nieuwe muziek. Ik vind het altijd heel fijn om met jou gewoon die nieuwe ontdekkingen te doen elke avond tussen 10 en 1. Maar goed, als er nieuwe muziek uit Nederland is, dan moet je die ook gewoon gehoord hebben, toch? Zo is er een gloednieuwe single van Tin Liquor. Ze waren een tijdje geleden nog hier in de 3FM Livebox tijdens 3 voor 12 Radio. Micha, hallo!
2: Hey Jasper, en hoi iedereen die nu luistert naar 3 voor 12. Afgelopen maart waren we op Tour de Europa. En terwijl we door het raam de wereld aan ons voorbij zagen trekken, voerden we gesprekken over de druk die we onszelf constant opleggen. En niet omdat we dat zelf per se willen, maar deels doordat we soms het gevoel krijgen dat de wereld dat van ons eist. En misschien wel van iedereen. Maar tijdens de tour leek die druk langzaam weg te vallen. En begonnen we met z'n vieren aan een lied. Een lied wat uiteindelijk misschien wel het meest magische moment van de trip was. Omdat het voor mij het nostalgische gevoel vangt van iets wat je niet wil dat eindig is.

De evolutie. Oftewel evolution. Mocht je denken, ik wil dit jaar een keer de Blowlands optreden. Dat kan, maar dan moet je wel kunnen dansen. Eefje de Visser zoekt namelijk dansers voor de show op Lowlands dit jaar. De details check je via 3 voor 12 op Instagram. Dit is de parade.

0: Dancecore. Zou toch wat zijn, hè? Check het via 3 voor 12 op Instagram. Eva die sprak haar pas geleden. Jij kan er dus bij zijn. En is dat dan echt of is dat...
1: Fiction, you cannot hide.
0: Goed, dit is de nieuwe Yard Act.
1: Let that mess and hit them with the truth.
0: Ze hebben een heel nieuw album uit.

0: Wat een tune. Yard Act en Fiction. Mocht je dit al leuk vinden, zometeen een uur lang alleen maar dit soort tunes. Zometeen Jaspers Indie Disco met heel veel oude 3FM classics van Granddaddy bijvoorbeeld. Ken je bijvoorbeeld nog White Rabbits? Maar ook heel veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van The Strokes. 3FM.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Naar 3FM, zometeen een uur lang Jaspers Indie Disco met alleen maar tunes. Slapen kan echt nooit meer, geloof me.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.
2: 3FM. Jasper Leijgens.
3: Ah, geloof me, het wordt vanavond hier in 3 voor 12 radio 110 graden. Want de heetste muziek ooit gemaakt hoor je dit uur in Jaspers Indie Disco. Dit is Santigold voor je.

Door de Disparate Youth. 3FM Classic mag je het wel echt noemen. Wat nog geen 3FM Classic is, maar het wellicht kan worden, is het nieuwe album van The Strokes. Het kwam afgelopen vrijdag uit en ja, het is eventjes wennen, want ja, er zit autotune op. Maar ik vind het wel echt een tune. Dit is Lonely in the Future.

Strokes. Je hebt er alles over kunnen horen bij Vera on Track. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 10 op 3FM. Reality awaits. Ja, en het is eventjes wennen hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Het is eventjes wennen, die autotune. Maar als je het hele album luistert, dan snap je het. Oké, misschien niet na één keer luisteren, maar na twee of drie keer luisteren. Dan hoor je dat het toch best wel functioneel gebruikt is. Deze band is altijd vooruitstrevend geweest. Vanaf de Zero's tot aan nu, Jordan The Strokes en Lonely in the Future. Jaspers Indie Disco tot 1 uur vannacht. Met heel veel nieuwe muziek, maar ook wat ultieme classics. Dit is Granddaddy bij 3FM en AM 180.

bij 3FM. Er gebeurt zoveel in dit liedje. Ik vind het zo'n tune. You're the AM180. Granddaddy bij 3FM. Kan zomaar zijn dat je deze gewoon 6 jaar lang niet meer op de radio gehoord hebt. Het is Jaspers Indie Disco tot aan 1 uur. Echt van dit soort classics hoor je. Zometeen LCD Sound System, You're the White Rabbit. Ken je dat nog? Net zo classic als deze in ieder geval. Maar er is ook heel veel nieuwe muziek om aan je te laten horen. Heel veel dingen van Lowlands ook alvast. Zo hoor je nu Chloe Kisha. We hebben haar 1 jaar of 1,5 geleden ontdekt hier bij 3FM. Geweldige live artiest. Maandag was dit liedje nog track van de dag bij Eva. En ik hoorde deze en ik dacht, ja, die moet ook gewoon een Jaspers Indie Disco. Ook gewoon een tune. Dit is Chloe Kisha en Baby Girl.

Misschien op Lowlands. Lijkt me best een goed idee. Over Lowlands gesproken, je kan daar gaan genieten van de band Wonder Horse. Die komen trouwens met nieuwe muziek. Ze hebben in Amerika al 2 nieuwe songs gespeeld. De opvolger van Midas, de opvolger van The Rope. Maar als je dan van Wonder Horse houdt en op Lowlands bent, ga absoluut deze band volgen. You heard it here first. Kyo bij 3FM. Dit is That's Me.

0: verrassend de nacht in. Jasper's Indie Disco.
1: 3FM.
0: 3FM.

album uit. Met alleen maar van dit soort magische liedjes. Ik hou van Suki Waterhouse. Of Suki Waterhouse. Ik ben een beetje bezig met Duolingo, Japans. Dat alles heeft te maken met mijn reis naar Japan aan het einde van het jaar. En pas geleden leerde ik dat het woordje Suki in het Japans het dichtst bij komt van ik hou van je. Of houden van. Dus ik hou van Suki Waterhouse. Suki Waterhouse. Back in Love bij 3FM. Het is Jaspers Indie Disco tot aan 1 uur. Gewoon een inkijkje in mijn muzikale brein. En dat gaat van links naar rechts. Alle kanten op. Maar vooral gewoon tunes waarvan ik denk dat moeten we gewoon samen allebei eens even 1 keer gehoord hebben. Minimaal. En een van die artiesten waarvan ik denk die moet je eens leren kennen is Greg Freeman. We leerden hem vorig jaar kennen in Brighton tijdens The Great Escape. Toen was het best wel wat lo-fi, een beetje folky. Nu heeft hij gewoon een hele goede indie-tune uitgebracht. Nou ja, indu, zo zou je het kunnen noemen. Hij staat op Pukkelpop in België. Maar ik hoop ook echt dat we hem binnenkort in Nederland kunnen gaan zien. Want dit is echt heel erg leuk. Nieuwe single van Greg Freeman heet Indu. En die hoor je nu bij 3FM.

als je dit zo hoort, zou je kunnen denken, hè? Heeft Weezer een nieuwe single? Ja, het klinkt wel een beetje zo. Die stem van Greg Freeman zou je best wel kunnen vergelijken met de stem van de zanger van Weezer. Mocht je denken, dit wil ik live zien. Greg Freeman staat dit jaar op Into the Great Wide Open. Dat is een festival op Vlieland. Of je gaat naar het geweldige Hit the City Festival. Dat is in Eindhoven en dat is ook nog eens gratis. Dat is 28 augustus om precies te zijn. Greg Freeman en Indu. Deze band was hier vorige week donderdag nog te gast. Home Counties, dit is Humdrum. I love-

Mega geïnspireerd door LCD Sound System. Ze stonden hier vorige week nog in de 3FM Livebox. Check dat via het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Ja, geloof me, dit liedje heb je sinds 2011 niet meer op 3FM gehoord. White Rabbits.

2009. Band uit Columbia, Missouri. Uit Amerika. De band heet White Rabbits. Percussion Gun. Ik ben oprecht benieuwd of je dit kent uit die hele periode. De band uit dezelfde era als Band of Skulls of de Von Bondies. Je zou ze kunnen kennen van een collab met Yesayer bijvoorbeeld. Big Pink, ook zo'n naam die je in 2009 heel erg vaak op 3FM hoorde. Ik dacht, weet je, ik haal die gewoon weer eens even uit het archief. Kan zomaar zijn dat je het gewoon hebt herontdekt. Ze hebben een paar platen gemaakt, dus die kun je gewoon beluisteren mocht je dit een leuk genre vinden. 3 voor 12 radio, zometeen nieuwe muziek van Radio Free Alice. Na deze vette remix van Georgia, About Work.

0: Leo Free Alice.
1: Je zou Lunch Money van ze kunnen kennen. Hebben we vaker voor je gedraaid op 3FM. Deze kwam afgelopen vrijdag uit en dacht ik van... weet je, die moet je gewoon even nog een keer gehoord hebben. Kick in the Shins. Het was toen track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Hey, we hebben elke week een muzikale uitwisseling in dit radioprogramma. Want mij, Jasper, hallo, hoor je elke woensdag en donderdag op 3FM. Op maandag en dinsdag hoor je Eva Kleven tussen 10 en 1 met 3 voor 12 Radio. En ik heb haar afgelopen maandag Erin LeCount getipt met The Cinema. Het is een artiest van 23 uit Engeland, staat op Lowlands. En ik weet dat Eva wel een beetje houdt van theatrale muziek. Dus ik dacht, wat is haar reactie op dat liedje? Nou, dat is deze...
2: En ik vond hem eigenlijk wel vet. Het heeft inderdaad een beetje dat theatrale, dat dramatische van Chapel Roan. En dat kan ik wel waarderen. Dus ik ga wel met je vooraan staan naar Jasper, thanks.
1: Nou, kijk, dat is mooi. We gaan daar samen vooraan staan bij Lowlands. Bij deze act, dit is Erin LeCount en...

deze band is namelijk al zo lang op tour. Het zou kunnen zijn dat je ze al een keer gezien hebt. En ga het anders proberen. Ah ja, ze staan voorlopig alleen in Oslo, in Torremolinos. Ja, alsof het een Nederlandse feestact is. Dat is niet normaal. Dog Dribble, Get Down Services. Dan nu een man die vorig jaar nog in het voorprogramma stond van de Maccabees. Hij stond daar in zijn eentje met een gitaar. Ik vind het zo'n muzikaal genie. Super jonge gast, super oude ziel. Dit is Willie J. Healy en Ditch.

vind het zo mooi dat van die jonge gasten gewoon muziek maken die klinkt alsof het uit de jaren 60 komt, maar dan ja, gewoon geproduceerd op de manier wat je nu kan doen. Willie J. Healy, onthoud die naam. Ditch hoorde je bij 3FM. Daarvoor Get Down Services, waarover Erik zegt, ja, die dog dribble lijkt me meer een oefening in de hoogste versnelling. Nou ja, als je bij die gasten live bent, dan weet je in ieder geval dat je daar zwetend naar buiten komt. Eerlijk waar. Waar het ook zweten wordt, is zometeen de nacht van 3FM, want het is een plaknacht. En Yuri houdt je wakker met gewoon een goede airco. Beloofd, tussen 1 en 4. Tot die tijd, ja, de sensatie van dit moment. Florence Road, dit is Hanging Out to Dry.

0: De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.
1: 3FM. Juri Zuiderveld.
2: Een hele goede nacht. Binnen nu en 20 minuutjes hoor je Somber. Je hoort OMC met How Bizarre. Maar eerst Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire.

0: Florence Road en Hanging Out to Dry op 3FM. Een hele goede nacht. Ik hoorde net, ja, de airco moet klaarstaan. Nou, dat gaat gebeuren. Komt er zo meteen aan. Eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.

3FM Major Lazer. Was nummer 76 in de 3FM top mega hitte vandaag. En ik wil er nog heel even op terugkomen, want wat een toplijst was dit, jongens. Ongelooflijk. Ik heb hem bijna de hele middag aangehad eigenlijk. Je kon de hele middag de meest zomerse muziek horen op 3FM. En bij deze zat ik gewoon heerlijk in de auto te jammen, bij deze Major Lazer. Daarna nog Samba de Janeiro volgens mij. Het was echt heerlijk. Heeft mijn dag helemaal doorgesleept en weet je wat nog beter is? De rest van de week koelt het gewoon weer lekker af. Dus dat is toch top? Gewoon één dagje even bloedheet, 33 graden. Je slingert 3FM aan en daarna weer lekker terug naar normaal. Die huizen worden ook niet zo bloedheet. Ik vind het

Lady Gaga, Abracadabra. Hoe vet is het dat oude liedjes soms helemaal weer bekend kunnen worden, waardoor je er ook nog nieuwe herinneringen aan koppelt? Bijvoorbeeld het liedje How Bizarre van OMC. In de jaren 90 was het een grote hit. Volgens mij 96, dat is een jaar voordat ik geboren ben. Dus ja, ik heb er geen herinneringen direct aan gekoppeld uit die tijd. Maar in 2021 ging die opnieuw helemaal viral dankzij TikTok. Het is meer dan 1 miljard keer gedeeld in die tijd. En dat was precies in de periode dat ik net een relatie had met mijn vriendin. Dus het is heel leuk als ik dit liedje dan hoor. Dan zie ik ons opeens weer samen op haar studentenkamertje in Gouda zitten. Keihard lachen om TikTok-filmpjes met z'n tweeën in coronatijd. Weet je wel, je komt samen die tijd een beetje door. En nu 5 jaar later verwachten we ons eerste kindje. Oftewel, zoals OMC zou zeggen, how bizar hoe dingen soms kunnen lopen. Mooi toch? OMC nu op 3FM. Dit is How Bizar.

Het is even, warm momenteel in Nederland als in Malibu. Waar je toch even helemaal in Californië op dit moment. Een hele goede morgen. Je hoorde Miley Cyrus op 3FM. En dat is, Bart. Bart in de NPO Luister-app die stuurt: wat een hitte. Ook deze nacht, ik lig gutsend in bed. Nou Bart, wees gerust, want dit is denk ik een van de laatste nachten dat het weer zo'n plaknacht is. Morgen en overmorgen koelt het af. En de rest van de week gaat het echt niet boven de 25 graden zo'n beetje komen. Dus het wordt beter. Het wordt beter. Je kan altijd een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Als je gewoon even wat kwijt moet, zoals Bart. Of als je een hele leuke avond hebt gehad, zoals Eve. Die is terug van de Pride net. En die vond het echt een topfeest weer. En Yusuf, dat is echt een topper. Die zegt, ja, ik zit ook op de dierenambulance deze nacht. En ook daar staat 3FM keihard aan. Yusuf, groot applaus voor jou. Want ik heb dat een paar maanden geleden gehad. Kwam ik terug van mijn nachtshow. Reed ik naar huis. De donkerte in. En ik ben bijna thuis. En op het moment dat ik op de ringweg van Houten rij, waar ik toen woonde, toen zag ik in één keer iets opdoemen in de donker. Mijn koplampen die schijnen erop en ik zie daar midden op de weg een dode kat liggen. En je moet weten, ik ben een enorme kattenliefhebber. Mijn kleine katje Jip, ja, als haar ooit wat overkomt, dan dat zou echt verschrikkelijk zijn. En ik rijd daar langs en ik denk, ja, wacht eens even, ik moet hier toch wat mee. Dus ik bel naar, de collega's van Yusuf, naar de dierenambulance. En die vragen mij om dat arme beestje toch aan de kant van de weg te leggen, zodat hij intact blijft. Was ook, ja, ik was doodsbang, want zo'n arm katje dat hij in één keer daar dat hij ligt. Ja, ik denk, is hij echt dood? Springt hij niet in één keer recht op me af, weet je wel? Aan de kant gelegd en ze waren heel blij dat ik dat heb gedaan. Die kat was de volgende dag meegenomen en hopen dat hij dan de baasjes weer, dat hij dan op tijd worden ingelicht. Dus bij deze Yusuf, ja, alles om maar eventjes te zeggen dat, laten we het even officieel aanpakken.

En ze staat niet vermeld, maar je hoorde er wel Beyoncé. Met Him for the Weekend op 3FM. Ja, zometeen. Ik ga zometeen de jeugd van tegenwoordig voor je draaien. En ik zit een beetje met die documentairefilm van ze. Als je het niet hebt meegekregen, het is een soort koortsdroom. En ik ben nog een beetje aan het dubben over hoe ik dit aan je ga uitleggen. Want het is knettergek. Maar het is wel.

Turn the lights off op 3FM. Justin, Jackstel en John. Oké, ik ga het gewoon proberen. Een koortsdoom film om simpel uit te leggen. Dus bear with me. Het gaat over de nieuwe van de jeugd van tegenwoordig. Het is een documentaire film, een biopic. Die kun je zien op NPO Start. Daar kun je hem gewoon kijken. Maar het is knettergek, want het is alles door elkaar. Je ziet oude beelden, een soort archiefmateriaal van de jeugd van tegenwoordig. En je ziet een documentaire. Het is ook, je ziet ze gespeeld worden door anderen. En je ziet de making-of van de film zelf. Want de audities van die acteurs die die bandleden willen spelen, die zitten ook verwerkt in die film. We zitten nog steeds bij die documentaire, want alles is door elkaar heen. Het is knettergek en ze doen er nog een schepje bovenop. Want op Lowlands kun je deze film gaan zien. De jeugd van tegenwoordig is daar ook bij. En je kunt je zelfs aanmelden om auditie te doen om een van die bandleden na te spelen. Dus dan mag je het podium op. Dan mag je bijvoorbeeld Wimma gaan naspelen. En ik weet niet wat ze gaan doen. Ze gaan je beoordelen, denk ik. Ik zei het is een koortsdroom. Ik weet niet of het me gelukt is om het helemaal duidelijk uit te leggen, maar je kan die film gaan kijken. Als je naar Lowlands gaat, kun je ze zelf in levende lijven gaan zien. Wat ik probeer te zeggen, zelfs na 20 jaar weet de jeugd van tegenwoordig nog verwarring te zaaien. Ja, dan ben je echt van hoge klasse. Je hoort ze nu op 3FM met Manon.

0: Habalma Shalcha. Dat is ook wat Uri Geller altijd zei. Of Uri Geller moet ik zeggen. Met die lepels buigen. Misschien heb je het helemaal niet meegekregen hoor. Misschien was je toen nog helemaal niet in het, op aarde eigenlijk. Uri Geller die deed lepels buigen. Dat was een magische tv-show. Die man leeft nog steeds. Maar hij beweert dat hij met zijn mentale krachten van alles kan doen. Waaronder dus lepels buigen. Ik heb ook een speciale kracht. En daarom noem ik mijzelf heel af en toe Uri Geller. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En dat gaat zometeen gebeuren over een minuutje of 20. Je mag alvast je geboortejaar doorsturen. Want ik zoek nog een kandidaat voor vannacht. Jouw geboortejaar, stuur het even door. En dan raad ik dus jouw muzieksmaak op basis van dit geboortejaar. Ik hoef verder niks van je te weten. Geef mij niet te veel informatie. Want dan kan ik laten zien dat het echt zo is. Stuur hem door via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, kun je downloaden. En stuur dan 3FM een berichtje. Je geboortejaar dus. Je mag ook bellen. 09091336.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
1: Nieuw op 3FM.
2: Rondé. Oh my god.
4: Oh my god.
2: Met 3FM ontdekt.

0: Geniet er maar van. Chapel Roan en Pink Pony Club.
1: Tijdje geleden heeft ze laten weten dat ze voorlopig even geen nieuwe muziek gaat uitbrengen. Ze wil gewoon eventjes back to basic en een nieuw album, dat heeft ze gezegd. Dat laat nog voorlopig op zich wachten. 3FM. Misschien dat ze wel met losse singles komt. Ik heb er zelf niet gesproken, maar ja, je weet het nooit. Een hele goede nacht. 3FM is waar je naar luistert. En nu hoor je het NOS Journaal. Als ze er zijn, ja.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet.